0: populatie van Ushuaia de bron zou kunnen zijn van de besmetting op het schip. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen gisteravond om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong, KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van Club Brugge nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Union speelde bij AA Gent, maar omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is Club dus kampioen. Clubvoorzitter Bart Verhagen genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
1: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf en bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Hij blij en iedereen eigenlijk bij, ook bij de supporters.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Welverdiend!
4: Zalen! De echte winnaar!
5: Zot! 2 sterretjes!
6: Wat moet het zijn?
5: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Ja, ik kan alleen het weer nog toevoegen. Vannacht licht bewolkt, minima rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle anderen fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: drinken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Ekili.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: straks alweer een pak goede platen. Maar eerst het nieuws, hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Er is 3 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Oeganda heeft beslist om alle openbaar vervoer van en naar Congo voor 4 weken op te schorten. En dat door de uitbraak van het Ebola-virus in Oost-Congo. Het gaat onder andere om veerboten en openbare bussen, maar ook vluchten naar Congo worden tijdelijk stilgelegd. De nieuwe Ebola-uitbraak zou zijn begonnen in de noordoostelijke Congolese provincie Ituri. Die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldde pas nog een nieuwe balans van 671 vermoedelijke besmettingen en 160 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda waren er 2 mogelijke besmettingen en in beide gevallen ging het om Congolezen die onlangs naar Oeganda waren gereisd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform dat gemaakt is voor die raket. Als het probleem snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf van Musk kondigde donderdag ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. Het belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden, maar als die nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat wel een negatieve invloed hebben op de beursplannen van het bedrijf. Voetbal dan, Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. De club kwam 2 keer op voorsprong tegen KV Mechelen, maar KV Mechelen kwam telkens terug, 2-2. En daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was gisteravond. Union speelde tegen AA Gent, maar ook Union kon niet winnen. Het werd daar 0-0 en dus is club kampioen. En barstte er meteen ook een feestje los. Clubaanvaller Romeo Vermand rook al meteen naar bier.
4: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop smijten. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
3: Ja, er wordt wellicht nog van genoten op dit moment. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In het voetbal is Club Brugge kampioen geworden. Een gelijkspel op het veld van KV Mechelen bleek voldoende. Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Onder andere ook met pepperspray. Na de match waren er ook nog een aantal kleinere vechtpartijen. 3 mensen werden aangehouden voor ordeverstoring. Eentje voor het betreden van het veld. Voor de rest was het een groot feest voor spelers en supporters. Clubaanvaller Romeo Vermand rook tijdens het vieren al naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop spijt. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
0: En ook de supporters die de match hebben gevolgd in Brugge waren in extase met de 20e landstitel van hun club.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Wel verdiend!
4: Zalen! De echte winnaar!
5: Zot! 2 sterretjes!
6: Wat moet zijn?
5: Kampioenen! FCB! FCB! FCB!
0: De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. En ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
7: Ze willen vooral afschrikken, zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. De komende uren minimaal rond 9 graden. Maar dan krijgen we opnieuw een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend wordt zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden in de Kempen. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman. Je droom.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was, dat op bezoek was bij AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd 0-0 in Gent, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
4: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
3: Onder de supporters barstte het feest meteen los.
5: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
6: Wel verdiend.
7: Zalen, de echte winnaar.
8: Zot! 2 sterretjes!
9: Wat moet ik zeggen?
8: Kampioenen! FCB! FCB! FCB!
3: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om dus nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
10: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
3: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat voorstel van Vooruit is gisteravond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Tot nog toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het weer dan. We krijgen een zonnige en warme dag tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: gaan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Elke dag.
1: Telt voor twee.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of Mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
2: Soms gedragen kinderen zich...
1: Onbegrijpelijk.
2: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
0: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij getest.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Backstage Producties stelt voor... Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
6: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
5: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
6: Aspe, het slotakkoord.
5: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Ja, amai, amai, amai. Oost, West, Limburg, Vlaams, Brabant, Antwerpen. Overal. We waren bijna verbrand, hè. Heerlijk. Maar kijk dan naar buiten.
8: Elke dag.
7: Het is uur 14 nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
9: Goedemorgen. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Gisteravond werd het 2-2 bij KV Mechelen, maar eerste achtervolger Union speelde ook 0-0 gelijk bij AA Gent. Daardoor kon Club Brugge de 20ste titel in zijn geschiedenis pakken. En dat betekent dat de club ook een tweede ster krijgt boven het logo. Aanvoerder Hans van Aken is blij.
10: Geweldig, hè? Ik denk dat het hoofddoel was dit jaar. We hebben nog serieus moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Het is de 7e voor mezelf. Blijft een onbeschrijfelijk gevoel en inderdaad. Die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
9: Onder de supporters van Club Brugge barstte het feest ook meteen los.
11: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
12: Welverdiend! Zalen! De echte winnaar!
13: Zot! Twee sterretjes!
14: Wat moet het zijn?
13: Kampioenen! FCB!
9: Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een bodemonderzoek laten doen nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. Nu moeten we ingrijpen, zegt burgemeester Matthias Dirk.
15: Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
9: In Capelle op den Bosch produceerde de fabriek van Eternit tot eind jaren 90 asbestcement, tot het verboden werd door de schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Daardoor is in de gemeente al vaker asbestvervuiling gevonden. In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg daar. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger en die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt achtergelaten door hun moeder en haar partner met de boodschap dat ze speelgoed moesten gaan zoeken in een bos. De vrouw van 41 en hun stiefvader, een man van 55, zijn nu opgepakt door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal, ze zijn gezond. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: Een jongen van 17 zonder rijbewijs is in Herentals gecrashed na een politieachtervolging met meer dan 200 km per uur. De 3 inzittenden bleven ongedeerd. En er zijn rellen uitgebroken na de wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge. De politie moest pepperspray gebruiken om de supporters te scheiden. 4 mensen zijn opgepakt. Het wordt mooi weer met veel zon en tot 25 graden. Morgen tot 27 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
7: Kijk, kijk, kijk, kijk. Dit, hè, de volgende weken. Hè, tot, ja, sowieso tot volgend weekend. Prachtig weer. Goedemorgen, Shema.
9: Goedemorgen, Peter.
7: Is het gebeurd gisteren?
9: Wat is er gebeurd?
7: Ja, is het gebeurd gisteren?
9: De zon was er. En
7: was er.
9: De warmte was er.
7: Ja.
9: Wat was er nog?
7: Is het ook gebeurd gisteren? Om je zo meteen te weten. Kom, Natalia, zing eens je liedje van je

0: Bij een ijsje gaan eten.
1: Ah, nee, ik ben geen ijsje gaan eten. Ik heb er wel over getwijfeld, moet ik eerlijk toegeven. Waarom? Want het was warmer dan ik had verwacht.
0: Ah ja.
1: Ja, ik dacht, weet je, ik ga het morgen doen. Vrijdag is het weekend. Dan de kinderen hebben geen huiswerk. En dan hebben we tijd, dan kunnen we daar onze tijd voor nemen. Hè.
0: Huiswerk.
1: Wordt het gezellig.
0: Een extreem lange weekend, hè. Dat duurt tot dinsdagochtend. Ja, dat is fantastisch.
1: Eigenlijk wel, ja, zeker.
0: Het voelt een beetje als grote vakantie met dit weer. Maar het viel me wel op zo. Gisteren ook als je buiten kwam, was het zo van, wauw. Het is plots precies Spanje.
1: Ja, ik had het te warm. Ik wou iets uitdoen, maar ik had niks meer om uit te doen. Dat is ongelooflijk. Ja, natuurlijk.
0: Dat jij te warm krijgt, dan moeten we ons zorgen maken. Zeg.
1: Ja, ja.
0: Maar kijk, goedemorgen lieve mensen. Hopelijk ben jij misschien wel een ijsje gaan eten. Of ben je klaar voor deze zonnige dag? Kom maar binnen hoor. Goedemorgen.

0: heel veel Songfestival er nog, want straks komt Red Sebastian. Hoe is het daarmee na een jaar later, na dat Songfestival? Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jongen, de zon schijnt voor jou.
1: Ja, fantastisch. Voorlopig ook nog geen files te melden, dus dat is goed. Maar er is wel een brand bezig op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven, dus vanuit Hasselt. In het centrum van Helchteren is daardoor de weg momenteel afgesloten. Dat is voorlopig alles.
2: Je vrijdag begint.
0: Goedemorgen, morgen. Leslie Steenhout is wakker. Goedemorgen, Emmanuel van Hazen. Goedemorgen, boer Steven van de Putten is ook al bezig. De laatste dag vandaag, dan een zonneweekend. Laat weten, gimme hajje. Dat is wel waar. Dat is mooi gezegd, boer. Het is vandaag 22 mei, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Club Brugge de kampioen is van België in het voetbal. En dat het een heerlijk verlengd weekend wordt. Maandag, extra dag vakantie, als je geluk hebt. Maar vooral, hou je klaar voor de files naar de zee. Geniet vooral van die heerlijke zon dit weekend.
3: Ja, ik zag vanmorgen al heel veel Nederlanders op de weg. En ja, ik ben van de regio Antwerpen, daar zie je ze elk weekend wel opdagen. Massaal. Maar nu richting Brussel. Ik dacht, waar gaan jullie allemaal naartoe? Ben je ook al verlengd weekend? Vanaf vrijdag dan?
0: Nu al Hollanders onderweg.
3: Ja?
0: En als die aan het luisteren zijn, waar gaan jullie naartoe?
3: Ja, vraag het mij af.
0: Maar goed, vooral het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit de Himalaya. Ja, ja, ja, ja.
3: Ja, want de Nepalees-Belgische bergbeklimmer David Sherpa beklom in amper 5 dagen tijd 3 toppen van de Himalaya. De Everest, de bekendste, maar ook de Lhotse en de Nuptse. En daarmee behaalt hij de drievoudige kroon. Dat is iets waar eigenlijk heel weinig klimmers ooit hebben gedaan. En het was helemaal niet gepland, zegt David, want hij runt met zijn broer een expeditiebedrijf en hij was eigenlijk gewoon als begeleider meegegaan om klanten dus veilig naar boven te helpen.
0: Oh ja.
3: Maar hij deed dus ook alle expedities mee, heeft bijna nooit gerust. En hij moest ook constant voor zijn team zorgen natuurlijk, op 8 kilometer hoogte en dan ook eigenlijk voor zichzelf.
0: Ik zie dat hier aan het glimlachen is op de foto, dus...
3: Ja, hij ziet er nog prima uit, maar hij heeft blijkbaar ook een diploma kinesiotherapie. En dus dat, hij kan zichzelf een beetje masseren onderweg om het allemaal wat los te maken.
0: Zeg nooit masseren tegen kinesiotherapeut.
3: Nee.
0: Losmaken.
3: Daar heb ik me ook zwaar aan mispakt hoor, toen ik de eerste keer naar de kinesist ging.
0: Wat?
3: Ik dacht ook, oh, dat wordt hier lekker gezellig, massage. En dan zei hij na 5 minuten, voilà, nu gaan we oefeningen doen. En ik dacht, ah.
0: Ik ben geen masseur, zeggen ze dan. Goedemorgen. Maar prachtig nieuws om wakker te worden, zie. Zo'n 3 bergen, jongen, hallo. Je zei veel Hollanders, wel, ze blijven maar komen, zie. Dit is er ook eentje, René Vroger en het goede doel. En heeft gelijk, alles kan een mens gelukkig maken.

0: 16 over 6, daar René Froger, die zingt het nog altijd trouwens. Nog eens over Red Sebastian, dus die komt straks een jaar na het Eurovisie Songfestival. Daarom een gezellig bezoek. En die zingt straks ook zijn nieuwe song.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: belastingbrief onderhanden in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman?
8: Kom, laat mij dan maar eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte beelover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
13: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
13: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
13: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
13: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
17: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: platenpoets.
1: Ja, dinsdag wordt een prachtige dag. Dan gaan we nog eens een plaat poetsen. Volgende week dinsdag van James Cook en Gert Vroost. Die komen met een nieuwe zomerhit.
2: Daar wil ik wel bij zijn.
1: Maar het rare is, het heeft dus iets te maken met dit programma ook.
2: Huh.
1: Ja, niet echt Goedemorgen Morgen, maar dus...
2: Geen remake van de hit van Nicole en Hugo.
1: Nee, het is iets dat hier gezegd is en daar zijn ze dan mee aan de slag gegaan.
2: Wow.
1: Heel, ja. Het is een goed verhaal, hoor. Volgende week dinsdag allemaal.
2: Benieuwd.
1: Maar nu poetsen, want eentje die je nooit zou mogen vergeten, die je echt los vergeten bent. Het komt ook uit Nederland. We gaan het vieren met heel veel zon. Van de artiest Lobo. Lobo, die scoorde een wereldhit met een medley in 1981. Gooide een paar hits samen, remix-achtig ding. En noemde dat de Caribbean Disco Show. En iedereen geloofde dat die mens met zijn kajak van een of ander prachtig eiland kwam. Maar het is gewoon een Hollander. Ja. De zon staat klaar, de muziek ook. Dit is Lobo met The Caribbean Disco Show. Ja, zet de ruiten maar open, hoor. Het is zo bij. Tromkraan al.

0: 1 over half 7. Goedemorgen. Elke dag telt voor 2. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
1: Club Brugge is landskampioen geworden in het voetbal voor de 20ste keer ooit. Er barstte meteen een feest los, maar er waren ook rellen en vechtpartijen. Na de match tegen KV Mechelen zijn verschillende supporters van Mechelen opgepakt. En in Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen van 4 en 5 jaar geblinddoekt had achtergelaten aan de kant van de weg daar. Ze moesten zogezegd speelgoed gaan zoeken. De 2 jongens werden gevonden door een voorbijganger en die ging met hen naar de politie. Ook de stiefvader is nu opgepakt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Els Brand. In Herentals is een jongen van 17 zonder rijbewijs met de auto gecrashed na een politieachtervolging. Hij had drugs genomen. Het ongeval gebeurde iets voor middernacht. 3 jongeren waren op terugweg van een avondje bowlen in Hasselt. De bestuurder met een voorlopig rijbewijs had te veel gedronken en zette zijn auto aan de kant op aanraden van de 2 passagiers. Een van de passagiers, een jongen van 17 zonder rijbewijs, nam het stuur van de auto over. De politie wilde de auto aan de kant zetten, maar de jongeren vluchtten weg. Tijdens een politieachtervolging over de E313... werden snelheden van meer dan 200 km per uur gehaald. Op een rotonde aan de bedrijvenzone in Herentals ging de auto van de weg en botste die tegen een verlichtingspaal. De 3 jongeren bleven ongedeerd. Er zijn gisteravond rellen uitgebroken na de wedstrijd van KV Mechelen tegen Club Brugge. Zo'n 50 supporters van KV Mechelen probeerden de confrontatie met Brugge-supporters aan te gaan. De politie moest pepperspray gebruiken om de groepen uit elkaar te houden. 4 supporters moesten daardoor naar het ziekenhuis voor verzorging. Later op de avond waren er nog kleinere vechtpartijen. 4 Mechelen-supporters werden even opgepakt. De politie onderzoekt de camerabeelden. Omdat te veel Antwerpse kinderen niet kunnen zwemmen, wil het stadsbestuur een deel van de kosten van de zwemlessen bijpassen, vooral voor kansarme gezinnen. Dat is meer dan nodig, zei sportschepen Stijn de Rooster in de gemeenteraadscommissie.
4: We hebben daar geen precieze cijfers over van hoeveel jongeren nu kunnen zwemmen en niet kunnen zwemmen, maar uit cijfers van qua DNA-gelijklopende steden, waar vastgesteld wordt dat 1 op 3 jongeren van 12 jaar geen 25 meter bad kan overzwemmen, kunnen we er wel van uitgaan in een gelijkaardige stad en situatie als Antwerpen dat die cijfers er niet ver naast zullen zitten. 1 op 3 jongeren van 12 dat niet kan zwemmen, dat is niet goed.
3: Oppositiepartij PvdA betreurt dat alleen jongeren gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling. En het gemeenschapsonderwijs verkoopt het historische kasteeldomein Heidehof in Capelle. Het was lang een internaat en wordt voorlopig gebruikt voor volwassenenonderwijs. Maar het renoveren en onderhouden van het gebouw is te duur. De opbrengst van de verkoop wordt geïnvesteerd in andere scholen in de buurt, zegt Danielle van Ast van het gemeenschapsonderwijs in Antwerpen. En daar.
5: De basisschool die daar nu is, het Heidehof, die zouden we ook beter willen huisvesten. En we hebben daar al grote infrastructuurwerken om onze capaciteit te garanderen. En daar hebben we nog tekort in en zouden we dat daar kunnen bijleggen.
3: Het kasteel en het domein moeten minstens 1,2 miljoen euro opbrengen. Het wordt mooi weer met veel zon en tot 25 graden.
0: Hey, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Vrijdagochtend.
6: Ja, voorlopig rustig op de weg. Wel nog steeds die brand in Helchteren, het centrum van Helchteren in Limburg. Daar is de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Eindhoven momenteel afgesloten. Je moet een lokale omleiding volgen. En voorlopig 1 file te melden op de binnenring rond Brussel. 10 minuutjes tussen Groot, Bijgaarde en Vilvoorde. Goedemorgen,
0: morgen. Ja, Club Brugge kampioen, dat zijn ze zelfs in Oost-Vlaanderen aan het vieren ook. Bart Schelstraten. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Peter.
0: Live vanuit de bakkerij, bakkerij Bart in Zottegem. Ja, beschrijf eens, wat heb jij gemaakt, Bart?
7: Ja, we hebben een heerlijk lekkere Champions brood gemaakt.
0: Ja?
7: Een heerlijk lichtbruin broodje met een grove korrel in.
0: Ik zie het.
7: En dat hebben we lichtjes bestrooid met bloem. Dan hebben we daar mooi 2 insnijdingen in gemaakt. En dan 2 keer het blauwe en het zwarte kleur aangebracht om het... het echte Club Brugge brood te maken.
0: Maar ik zie het hier, met dat zwart, daar kan ik nog mee leven. Maar dat blauw daarin, dat ziet er nu niet zo heel smakelijk uit, Bart. Mag ik dat zeggen? Sorry.
7: Ja, ik weet het. Blauw is niet zo'n een aantrekkelijke kleur, maar ja, we kunnen niet anders op de kleuren van de club gebruiken.
0: Dus, ja, er is iemand die zeker, nog een optie had voor een andere kleur. Backstage Bavo, welke kleur had jij voorzien?
8: Paars en wit, hè?
7: Ja,
8: want hoe kan een.
7: Die Brusselse, ja.
8: Ah ja, hoe kan een blauw-zwart brood nu lekker zijn?
0: Paars is ook niet te vreten, hè, man. Dat is. Dat ga je toch ook niet eten?
7: Maar ja, want dan moeten ze wel, moeten beter spelen natuurlijk.
0: Och, arm.
8: Dat is waar, Bart.
0: Het zit al zo diep, maar kijk.
7: Sorry.
0: Bakker Bart, dankjewel. Geniet van de dag daar, bakse man. Jojo, fijne ochtend.
7: Ja,

0: Voor je zaken kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.

0: kijken, de zon is toch net iets beter gaan schijnen. The Cure, Friday I'm in Love. Die al het nieuws heeft gevolgd. En ook Margot van de Regen is wakker. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, je bent klaar voor iets fantastisch. Gaan we straks over hebben. Maar vooral, je bent niet op de fiets op dit moment?
1: Nee.
0: Maar gelukkig. Heb jij eigenlijk al ooit getelefoneerd op de fiets, eerlijk?
1: Nee, want ik kan geen. Ik moet echt mijn twee handen op het stuur houden.
0: Voorbeeld.
1: Ik ben echt een seut. Ja, ja.
0: Zo kun je dat ook. Je kan voorbeeldig zijn, maar ook gewoon een seut. Maar het is wel een ding, hè, want we bellen meer op de fiets, blijkt.
2: Ja, steeds meer fietsers worden betrapt met een gsm in hun hand. In 4 jaar tijd is dat 3 keer meer geworden.
3: Nee.
2: Vooral bij minderjarigen, daar is het echt een probleem. En blijkbaar ook als je aan een rood licht staat, mag je je gsm niet vastnemen. Anders riskeer je ook een boete van meer dan 180 euro. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij autobestuurders.
0: Ah ja, als je stilstaat aan het rode licht en je kijkt even van, heeft me iemand gebeld? 180 euro.
2: Ja.
0: Pommelien Thijs heeft daar een tijdje geleden zo'n mooi liedje over gemaakt. Dat heeft dus niks uitgehaald, toch, Garme? Zelfs Pommelien het niet kan.
2: Nee.
0: Dan de vraag, doe jij dezelfde job als je ouders?
2: Ja, want er is een studie gedaan door Randstad en daaruit blijkt dat 1 op de 3 twintigers ongeveer dezelfde job doet als hun mama of papa. Bij oudere generaties ligt dat cijfer lager, dus jongeren van nu die kiezen dan toch blijkbaar voor die vertrouwde beroepsrichting, omdat ze die wereld ook al kennen. Bij sporters is dat bijvoorbeeld, hè, als papa bijvoorbeeld een voetballer is, dan gaan de kinderen ook al makkelijker die weg uit. En een kwart van de twintigers voelt ook wel druk van familie of omgeving om een bepaalde job te kiezen. Dus vaak gaat dat dan over kantoorjobs, hè, want dat is beter.
0: Mm-hmm.
2: En Randstad ziet dan ook vaak dat veel mensen dan eigenlijk op de verkeerde plaats zitten in bepaalde bedrijven. Dus zegt Randstad, het blijft echt belangrijk om kinderen niet in een bepaalde richting te duwen en gewoon zelf hen laten kiezen wat ze willen doen.
0: Dat is altijd een moeilijker, hè, als je denkt van, goh, die zou er misschien wel goed in zijn, dan wil je die ook motiveren natuurlijk. Maar...
2: Ja, dat is waar. Hoe zit het bij jouw kinderen? Heb jij ze ook geduwd in een bepaalde richting?
0: Totaal niet. Nee, die hebben allemaal andere, die doen allemaal andere dingen.
2: Ja, vooral, die wilden vooral niet wat doen wat jij doet.
0: Dat, die hebben echt een job. Die hebben een echte job gevonden. Ja. Is het bij jou, Shema? Ja.
2: Nee, mijn ouders zijn allebei arbeiders. Maar mijn vader is wel zo iemand die het omgekeerde zit. Van, kijk naar mijn handen. Allemaal kapot.
0: Ja.
2: Dat wil ik niet voor jullie. Jullie moeten studeren, jullie moeten iets anders gaan doen. Jullie moeten iets maken van jullie leven. Ja, terwijl dat zijn job absoluut niet... Hij was bouwvakker, hè, helemaal niet ondergewaardeerd of zo. Maar...
0: Het is saai, met mijn ouders juist hetzelfde. Die ook in de fabriek hebben gewerkt en zo. Die eigenlijk heel leuke dingen gedaan hebben. Want ze zeggen van, zodat je een diploma haalt.
2: Ja.
0: Zo typisch, hè. Jij, Margot, zit dat bij jou?
1: Ja, mijn mama die werkt op de dienst nalatenschappen van een bank. En mijn papa is vertegenwoordiger in de papier- en kartonbusiness. Maar die hebben mij nooit gezegd van, zou je niet in de bank of bij ons op het fabriek komen werken. Dus nee, ik doe gewoon mijn dingetje.
0: Ja, absoluut. En trouwens, ik moet je straks toch nog een belangrijke vraag stellen.
1: Ja?
0: Over je poes.
2: Oh.
1: Mijn poes, ja.
2: En wat dat zeggen? Het is wel vrijdag, hè? Rustig, Peter, rustig.
0: Ah, vrijdag, kan het hebben. Ik heb het graag even. Elton John en Kiki D, goedemorgen.

0: Nathalie van Damme reageert nog op dat nieuws dat 1 op de 3 jongeren ongeveer hetzelfde doet van hun ouders, maar dat sommigen ook wel een beetje ongelukkig zijn in hun job. Goedemorgen, even mijn mening. Kinderen moeten studeren wat ze zelf willen, anders houden ze dat niet vol. Ik spreek uit ervaring. Fijne werkdag, goed weekend, dankjewel. Maar dan, Margot van de regio.
1: Ja.
0: Ja, dus hoe gaat het met je poes?
1: Ja, goed. Ik ben sinds exact een week officieel kattenmoeder van Dolly. Ja, een hele schattige poes.
0: Heb je er ook een
1: lapjeskat.
0: Van?
1: Ja, het is een lapjeskat van 6 maanden oud. En ze is nog inimini. En vooral heel schattig, ja. En intussen voelt ze zich helemaal thuis bij ons. In het begin was ze zo nog een beetje angstig. Maar intussen springt ze overal op. En is ze ook wel voor haar tot de lugubere ontdekking gekomen dat ik voor de ochtendshow werk. En dus elke dag om 4 uur opsta.
0: Oh.
1: En waardoor zij dan uit haar diepe slaap wordt gewekt. En dus ook om 4 uur opstaat.
0: Er is een nieuwe poes in jullie leven. Dat is alleen maar goed nieuws. Maar vooral, hoe gaat het hiermee?
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt in West-Vlaanderen.
0: Ja, ja, welke buurt wordt dit jaar de beste van Vlaanderen? En ook wel een beetje van West-Vlaanderen, want dat ontdek je vanaf vandaag. We hebben zoveel goede inzendingen gekregen. En vanaf vandaag begint het echt serieus in West-Vlaanderen. Want Margot, wat gebeurt er?
1: Ja, ik ga de finalisten gaan bezoeken. Dus vanaf vandaag beginnen officieel de buurtbezoeken. Je moet weten, er hebben zich over de 400 buurten ingeschreven.
0: Wow.
1: Daar hebben we 15 finalisten uitgehaald, waarvan 3 uit West-Vlaanderen. Dus ik ga vandaag langs in Poperingen, in Menen. Maar de spits die wordt afgebeten door de Pelikaanstraat in Hoogleden. Die gaan ons vanochtend proberen overtuigen waarom zij de beste buurt van Vlaanderen zouden kunnen worden. Dat gebeurt allemaal binnen een klein uurtje. Dus kijk en luister vooral zelf dan ook mee om te oordelen wat jullie ervan vinden. Of je vooral te laten inspireren wat jullie met jullie buurt misschien wel kunnen leren van de Pelikaanstraat.
0: Het is altijd wel een feest als je ergens mag langsgaan, zeker bij die buurt. En inderdaad, vandaag gewoon 3-1 West-Vlaanderen. Dat is een beetje anders dan de vorige jaren. Nog meer kansen om te winnen. Hou haar in de gaten.
3: De beste buurt in West-Vlaanderen.
2: Goedemorgen.
0: Wordt allemaal over een uurtje, zie je. Kijk, dit is perfect om de zon te laten opkomen. Er zijn al heel veel Hollanders. Welke hebben we ook een Vlaming zien. Bazaar, die doorbraak hit. Goud, met die schijf in de lucht zeker wel. 7:10.

0: geloof, Jean-Marc.
1: Tuurlijk wel, ik kan meespelen met Punto Punto, ook vanmorgen. App Punto Punto naar de app van Radio 2. Zet er je telefoonnummer bij en misschien speel je over een half uur mee voor die exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen, Mok. Oh, graag hoor.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Het is 7:1. Jij bent klaar voor het weekend, hè? Ik voel het.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En hoe gaat het met Red Sebastian? 1 jaar na het Songfestival in Zwitserland. Seppe komt straks, zingt zijn nieuwe song live. Heeft hij nog dat rode haar? Ja.
4: Elke dag.
0: VRT-nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
5: Goedemorgen. Veel jongeren worden beïnvloed door hun familie bij hun beroepskeuze. En Club Brugge is landskampioen voetbal geworden. Meer dan een kwart van de twintigers werd beïnvloed door hun familie om te kiezen voor een bepaalde job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Jongeren geven aan dat ze vooral aangemoedigd worden om voor theoretische richtingen te kiezen, zodat ze dan kantoorjobs kunnen doen. Maar dat is geen garantie voor werkzekerheid, zegt Wim van der Linden van Randstad.
6: We zien dat kantoorbanen nog te vaak als een veilige haven naar voren worden geschoven door de omgeving van jongeren. Maar door de opmars van de AI zien we net dat die jobs heel stevig geïmpacteerd zullen zijn in de toekomst. En AI kan natuurlijk snel een rapport schrijven, maar bijvoorbeeld de warmtepomp installeren, dat zal nog steeds door een echte persoon moeten gebeuren. Dus de echte onvervangbare werkzekerheid, die zit nog altijd in het praktisch vakmanschap van elektriciëns, technici.
5: Heel wat jongeren doen ongeveer dezelfde job als hun ouders. En uit het onderzoek blijkt ook dat iets meer dan een kwart van de werkende Belgen een job heeft die ze eigenlijk niet zo graag doen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een bodemonderzoek laten doen nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. Nu moeten we ingrijpen, zegt burgemeester Matthias Dirks.
7: Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
5: In Capelle op den Bosch produceerde de fabriek van Eternit tot eind jaren 90 asbestcement, tot het verboden werd door de schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Daardoor is er in de gemeente wel al vaker asbestvervuiling gevonden. De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. Ze wilden met bootjes hulpgoederen naar de Palestijnse Gazastrook brengen, samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maar het Israëlische leger had de boten tegengehouden in internationale wateren en iedereen meegenomen. Dat is illegaal volgens het internationaal recht. Iedereen werd dus meegenomen naar Israël en daar werden ze hardhandig aangepakt, vaak met geweld. Sommigen getuigen ook over seksuele intimidatie. De beelden gingen de wereld rond en veel landen eisten uitleg van Israël, ook België. Maar Israël doet dat bewust, zegt correspondent Sander van Horen vanuit Israël.
8: De minister van Binnenlandse Zaken die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
5: Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Gisteravond werd het 2-2 bij KV Mechelen, maar eerste achtervolger Union speelde ook 0-0 gelijk bij AA Gent. Daardoor kon Club Brugge de 20e titel in zijn geschiedenis pakken. En daarna barstte een groot feest los en clubspeler Romeo Vermand rook al vrij snel naar bier.
9: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop smijten. Dus, dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg, want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge. Het is niet zomaar iets, dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
5: En ook de supporters van Club Brugge hebben ervan genoten.
10: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
11: Wel verdiend.
12: Zalen. De echte winnaar.
13: Zot. 2 sterretjes!
14: Wat moet ik zeggen?
13: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
5: Na de titelmatch heeft dus politie wel 4 supporters van Mechelen opgepakt. 15 anderen kregen een boete. Zo'n 50 supporters van de harde kern van KV Mechelen gingen in de stad op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Maar er waren daarnaast ook nog kleinere vechtpartijen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: Een jongen van 17 onder invloed van drugs is in Herentals gecrashed na een politieachtervolging. De 3 inzittenden bleven ongedeerd. En de federale politie is op zoek naar de gevaarlijke geïnterneerde Steve de May, een man van 44. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht van het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever. Het wordt mooi weer met veel zon en tot 25 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van 14 Nieuws.
0: Vrijdagochtend, de zon is op, maar staan er ook files, Hajo?
14: Heel weinig, maar er zijn wel een paar bijzondere problemen te melden toch, hoor. Want die brand daar in het centrum van Helchteren in Limburg is nog steeds bezig of wordt bestreden. Daardoor is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven dus helemaal afgesloten. En je moet dan een plaatselijke omleiding volgen. Je moet ook rekening houden met ongeveer 10 minuten vertraging daar. Verder naar Antwerpen, weinig aan de hand voorlopig. Ik zie 10 minuten file vanaf Randst op de E313. Dan op de E19 naar Brussel moet je opletten voor wat vertraging door een ongeval in de Kraaibekstunnel. Begin van de tunnel, de rechterrijstrook is dicht. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring toch al een dikke 20 minuten van Strombeek tot Jette. Dat komt dan weer door een ongeval

je op zo'n mooie dag jarig mag zijn, dan is het toch altijd goed. We gaan een bekende jarige vieren. En misschien ben je ook wel jarig. Deel dat even in de app van Radio 2. Kunnen we samen vieren. Goedemorgen.

0: Outside van George Michael. Het is 22 mei vandaag.
1: Je vrijdag begint.
0: De dag dat je hoort op Radio 2 dat Club Brugge landskampioen voetbal geworden is. Na gelijkspel tegen Mechelen. Maar met een heerlijk verlengd weekend. Maandag extra dag vakantie. Misschien toch normaal zie voor jou. Hou je klaar voor de files naar de zee vooral. En geniet van de heerlijke zon. 25 graden en misschien zelfs meer. Straks even vragen aan Weerman Bram wat het allemaal wordt. Welkom dus bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Met bijzonder nieuws over je job.
2: Uit een studie van Randstad blijkt dat 1 op de 3 twintigers ongeveer dezelfde job doet als mama of papa.
0: Ja, sommigen gaan nog veel verder, want we bellen even met Ron Vazen uit Dilsen. Ron, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Peter.
0: Het gaat nog veel verder bij jullie, want hoe zit het precies?
3: Ja, bij ons wel een heel apart verhaal. Wij doen allemaal hetzelfde. Vader, moeder, twee zonen, rijden allemaal met de vrachtwagen.
0: Dus allemaal? Oh, wat heerlijk. Ron, van de camion, prachtig. Maar wacht, hoe komt dat?
3: Ja, ik ben altijd vrachtwagenchauffeur geweest. De zonen zijn er ook direct in gestapt. Maar een apart verhaal is wel dat is van de vrouw. Die heeft 19 jaar als stikster gewerkt voor salons, meubelen. Mm-hmm. En op een dag zei ze van, ik wil wel eens wat anders doen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil hetzelfde als jou. Moet je dat leren, hè?
0: Hoe is dat?
2: Maar zie je elkaar dan ooit? Want het is toch een vrij zwaar beroep waarbij je lange dagen doet?
3: Ja, ik ben van maandag tot vrijdag weg. Zij is alle dagen thuis, dus zaterdagmorgen zien we ons. En maandag dan zijn we weer weg voor een week.
0: Ja, veel om naar te verlangen, hè, dat is het voordeel.
2: Ja, zeker.
0: Bij mij zat er dus... Ja, in het middelbaar zat er ook iemand. En die zijn vader was ook vrachtwagenchauffeur. Mm-hmm. En die zijn vader zei van, jongen, doe maar iets anders, want veel te zwaar beroep zo. Haal maar een diploma. En hij zei van, ja, maar ik wil ook vrachtwagenchauffeur worden. Nee, je gaat eerst naar school. Ja. En dus die ging naar school. En die hing het zo uit dat de lerares wiskunde op den duur gewoon boekjes meebracht van vrachtwagens om hem stil te houden. En is intussen gewoon vrachtwagenchauffeur geworden.
2: Maar heerlijk.
0: Ja, als hij aan het luisteren is, goedemorgen.
3: Heerlijk. Je kan dat niet uitleggen, dat zit gewoon... Ja, nee,
0: je kan de vrachtwagenchauffeur wel uit de vrachtwagen halen, maar de vrachtwagen niet uit de vrachtwagenchauffeur. Of zoiets, denk ik. Dat, Goedemorgen, heel veel mensen jarig vandaag. En Johan Verminne, die wordt vandaag 75 jaar. Deze week was Stan van Samang hier en die heeft een prachtige versie gedaan van Mooie Dagen. Zullen we die nog eens bovenhalen? Maar ja, want het is een mooie dag. Dit is Stan live op ons podium, eerder deze week.

0: Doe me toch, zegt Griet de Barrezeel hier in onze app van Radio 2. Ja, ik heb de helft van dit prachtige lied gemist. Geen probleem, Griet, je kan gewoon naar VRT Max gaan. Daar staat het ook gewoon op het Radio 2-kanaal. Kun je meteen zien dat Radio 2 in gesprek gegaan is met Johan Verminne, die vandaag jarig is. En die heeft zo mooie dingen gezegd, onder andere over zijn ex-vrouw. Vond ik een heel bijzonder moment.
1: Ja, inderdaad. Echt, over zijn dochter ook veel.
0: Ja, ja, schoon verhaal. Dus daar allemaal, 75 jaar wordt hij. En ook de vrouw van Karel van der Mierloop is jarig. Patty wordt vandaag 58. Proficiat. Ja, ik weet niet of dat de bedoeling was dat de leeftijd erbij was. Sorry. Ja, ja,
1: Arvind, en nu echt?
0: Ja, Vent heeft gestuurd. Dus,
1: Oké, okay, hoor.
0: Dinsdag, een prachtige dag. Want het wordt stralend weer. En James Cook en Gert Groost komen met een nieuwe zomerhit. Maar die twee, dat lijkt af en toe alsof die Vent heeft gestuurd. Dus,
1: Oké, okay, hoor.
0: Dinsdag, een prachtige dag. Want het wordt stralend weer. En James Cook en Gert Groost komen met een nieuwe zomerhit. Maar die twee, dat lijkt af en toe alsof die een beetje verliefd zijn zo. Verliefd, hou dat vast.

0: chocolat gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat
3: is? En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet het niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Dat
1: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
4: Koop nu TrainPlus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Punto, punto, punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
9: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
10: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Marissa de Beul uit Dendermonde. Marissa, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen allemaal.
10: Zeg Marissa, dat is nu goed. Het is jouw vrije dag vandaag en toch ben je wakker.
11: Tuurlijk, sta altijd morgens om 5 uur op met mijn man.
10: Elke dag?
11: Elke dag, behalve zaterdag en zondag.
10: Ook als jij niet moet werken?
11: Tuurlijk, wij ontbijten altijd samen.
12: Ah, om samen te kunnen ontbijten.
10: Dat is de liefde.
11: Ja.
10: Ja, Shema. Prachtig. Staat jouw man op om 3:30?
12: Nee.
10: Nee.
12: Die snurkt lekker verder.
10: Ja, we weten weer waarover je praat vanavond. Marissa, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Veel succes met de U, V, W, X, Y als je daar geraakt. Welke U is een denkbeeldige, volmaakte wereld die in de praktijk onhaalbaar lijkt?
11: Utopia.
10: Welke V ben je als je vlinders in je buik hebt?
11: Verliefd.
10: Welke W is een gemeente in Waals-Brabant met een leeuw als herdenkingsmonument?
11: Waterloo.
10: En welke X is een scheikundig element met XE als symbool?
11: Zou het niet weten. Sorry.
10: Welke U is een denkbeeldige volmaakte wereld die in de praktijk onhaalbaar is? Je zei utopia of utopie. Kan is perfect hoor. Welke V ben je als je vlinders in je buik hebt? Verliefd. Welke W is een gemeente in Waals-Brabant met de leeuw als herdenkingsmonument?
8: Punto, punto.
10: Tuurlijk wel, Waterloo, dat klopt dan ook. En dan de X, het scheikundig element met XE als symbool, is xenon. Maar hey... niet erg, hè. Die Goeiemorgen Morgenmok is binnen. Weet je weer waar je binnenkort kan mee ontbijten. Marissa, geniet van dit prachtige weekend.
11: Dank je wel, jullie ook.
9: Speel maandag zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan...

0: Johan Mentre nog een paar jaar horen vandaag. Niet alleen Johan Verminnen, maar ook het nichtje van Brenda Dely. Het nichtje heet Céline, die wordt vandaag 18 jaar. Dikke proficiat van Geert Brenne en Thomas en Fabienne Vianen. Goedemorgen, mijn kleindochter Marie. Die wordt vandaag 1 jaar. Zo 1 jaartje zo. Oh. 1 jaar, heerlijk toch wel. Goedemorgen. Ja, de zon is ook jarig, want die is aan het vieren, zeg. Weerman Bram, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het ziet er zeer goed uit, hè.
0: Amai, leuk, leuk, ja. Leuk. Maak ons gek.
1: Ja, wel, het wordt een zonnige zomerse dag vandaag met temperaturen aan zee en in Hoog-België rond een 24 graden. Mm. Aan zee straks wel een zeebries. En in het binnenland gaan we boven de 25. Hè. Op de meeste plaatsen zelfs 6 of 27 graden met een zwakke bries uit het zuiden. Nu, er zijn wat hoge wolkensluiers die vandaag over het land gaan trekken en straks ook wat onschuldige stapelwolken, maar die gaan dan tegen vanavond verdwijnen. Dus vanavond en ook vannacht vrijwel helder terrasjes weer bij minima van 12 tot 16 graden. En ook morgen opnieuw die zomerse vibes. Opnieuw die 24 graden aan zee met daar een zeebries. In het binnenland nog wat warmer dan vandaag. We gaan naar 8 of 29 graden met wat meer hoge en middelhoge wolkenvelden dan vandaag. Maar de zon die gaat er ook morgen geregeld doorkomen. Zondag dan. Hier en daar wat mist om de dag te beginnen. Wat lage wolkenvelden ook, maar die gaan vrij snel verdwijnen. Dus opnieuw zonnig weer en tot 29 graden, misschien in de Kempen al een 30 graden. En ook maandag en dinsdag dat zeer zonnige weer en temperaturen die kunnen oplopen in de Kempen tot een 30 graden. Vanaf woensdag zou het koeler worden, de wind draait dan naar het noordoosten en dan hebben we nog temperaturen rond 20 graden, wat voor de meeste mensen misschien wat aangenamer is dan die 30 graden.
0: Prima hoor, prima, ja. Allemaal. Dankjewel voor zoveel mooie verhalen. Fijne ochtend. Dank.
1: Fijne ochtend.
0: Ja. Ah, dag Bram. En oh la la, de zon die mag je vieren met dit soort muziek. Hè. Altijd goed.

0: Gustavo Lima. Al die jarigen ook. Ja, ja, Gauthier het Hoofd, die wordt 17. Proficiat. En James, de kleinzoon van Dian Bogaert, die is ook jarig vandaag, 3 jaar. Al even uit, proficiat allemaal. Elke dag telt voor 8:30. Zometeen al nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
1: Meer dan een kwart van de twintigers werd beïnvloed door hun familie om te kiezen voor een bepaalde job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vooral theoretische jobs met hoge diploma's worden sterk aangemoedigd. 1 op de 3 twintigers doet ook ongeveer dezelfde job als hun ouders. En de 7 Belgen die waren opgepakt door Israël komen later vandaag aan in ons land. Ze wilden met bootjes hulpgoederen naar Gaza brengen, samen met honderden andere vrijwilligers. Maar Israël had de boten tegengehouden en iedereen meegenomen. En dan werden ze hardhandig aangepakt, vaak met geweld.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Els Brands. In Herentals is een jongen van 17 zonder rijbewijs gecrashed na een politieachtervolging. Hij had drugs gebruikt. De jongen nam het stuur over van een vriend met een voorlopig rijbewijs die te veel gedronken had. De politie wilde hen laten stoppen, maar de jongeren sloegen op de vlucht. Wim van Tendelo van politiezone Nederland.
4: Ja, er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft de afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
3: De 3 jongeren bleven ongedeerd. Tijdens de politieachtervolging werden snelheden van meer dan 200 km per uur gehaald. De federale politie is op zoek naar Steve de Meij, een gevaarlijke geïnterneerde. De man van 44 ontsnapte gistermiddag in Brugge tijdens een begeleide fietstocht van het psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. Hij werd geïnterneerd voor gewelddelicten en kan een gevaar vormen voor anderen. De politie heeft hem op haar Most Wanted lijst gezet. De man is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar en grijsblauwe ogen. Hij droeg een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en een zwarte broek. Benader hem niet zelf, maar bel meteen de politie. Er zijn gisteravond rellen uitgebroken na de wedstrijd van KV Mechelen tegen Club Brugge. Na de wedstrijd zochten een 50-tal thuissupporters de confrontatie op met Brugge-fans aan de uitgang van het stadion. De politie greep in met pepperspray om de groepen uit elkaar te houden. 4 supporters raakten bevangen en moesten naar het ziekenhuis. 4 Mechelen-supporters werden even opgepakt. Later op de avond waren er nog kleinere vechtpartijen. De politie onderzoekt de camerabeelden. Het gemeenschapsonderwijs verkoopt het historische kasteeldomein Heidehof in Capelle. Het was lang een internaat en wordt voorlopig gebruikt voor volwassenenonderwijs. Maar het renoveren en onderhouden van het gebouw is te duur. De opbrengst van de verkoop wordt geïnvesteerd in andere scholen in de buurt, zegt Daniel van Ast van het gemeenschapsonderwijs in Antwerpen.
5: De basisschool die daar nu is, het Heidehof, die zouden we ook beter willen huisvesten. En we hebben daar al grote infrastructuurwerken om onze capaciteit te garanderen. En daar hebben we nog tekortjes en zouden we dat daar kunnen bijleggen.
3: Het kasteel en het domein moeten minstens 1,2 miljoen euro opbrengen. Veel zon en tot 25 graden, morgen zelfs tot 27 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van VRT Nieuws.
0: Het is misschien wel vroeg, maar staan er al files naar de kust op dit moment, Hajo?
6: Nee, dat zal niet zijn. Het zal vanaf 11 uur wel wat drukker worden, denk
0: toch,
6: ik.
0: Toch, ja.
6: En ons vanmiddag flinke uittocht, vrees ik. Dus bereid je maar voor. Maar nu dus nog vrij rustig op de weg, maar er zijn wel een paar problemen, hoor. Er brandt nog steeds in het centrum van Helchteren in Limburg. Dus daardoor is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven helemaal afgesloten. Je moet de plaatselijke omleiding volgen. Hou in beide richtingen toch rekening met zo'n kwartier vertraging. En dan aan de andere kant van het land in de haven van Zeebrugge. Daar is de Alfred Ronsestraat in beide richtingen versperd. De Alfred Ronsestraat is de verbinding tussen Zeebrugge zelf en de A11 langs de Leopoldsvaart. De oorzaak is een ongeval. Verder op de binnenring rond Brussel een kwartier vertraging zie ik tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring zelfs 3 kwartier van Grimbergen tot de Jette. Er was een ongeval gebeurd, maar de weg is wel vrij. Naar Antwerpen weinig aan de hand, een beetje aanschuiven vanaf Randst op de E313, ongeveer 10 minuten zie ik. Verder dan op de ring richting Nederland ook 10 minuten vanaf de Kennedy-tunnel tot Antwerpen-Oost. En dan op de N16 tot slot van Sint-Niklaas naar Mechelen. Daar zijn er in Willebroek dan weer problemen door een ongeval even voorbij de brug over de A12.
7: Update jezelf.
8: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
9: Goedemorgen, morgen.
0: Straks bij onze Red Sebastian een jaar na het Eurovisie Songfestival live met zijn nieuwe song Champion en Backstage Bavo. Vriend van jou.
10: Oh yeah, Backstage Bavo.
0: Vriend van de sterren. Je hebt hem intussen al gezien, hoe gaat het ermee?
11: Goedemorgen, goed hoor. We hebben al goed gebabbeld aan het ontbijt. En ik heb dan ook een dol weetje ontrafeld, Peter. Want hij zingt altijd live in zo'n rode microfoon. Hè.
0: Ja.
11: Maar ook aan een rood statief.
0: Ja.
11: En, Shema, dat rood statief is rood gespoten door een garagist. Maar het is niet DDT, blijkbaar. Ah,
0: ja. Waarom? Ja, maar... je gelooft het nooit, maar er zijn nog garagisten buiten DDT.
12: Ja, maar is dat niet zo cool als DDT?
0: Nee, sowieso. Dat is
12: misschien wel, hè. Maak je bekend, als je eruit ziet als DDT, wie weet zijn er dubbelgangers.
0: Zou er wel goed zijn. Op dit moment een garagehouder zijn die met een blauwe overal en een rode klak rondloopt.
12: Dat zou toch echt leuk zijn.
0: Dat is de max. Ja, deel hem gerust even in de app van Radio 2. Goedemorgen en zometeen, oh, Michael Jackson zelf.
13: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
14: En Colruy trakteert.
15: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
16: Voorwaarden op colruy.be.
17: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
18: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment de max.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Groot Electro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: ja. Van Michael Jackson misschien minder als weer iets anders, maar wel van zijn muziek. Don't stop till you get enough. Het is 19 voor 8 en het is een belangrijke dag, hoor. Oh jawel.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt in West-Vlaanderen.
0: We hebben zoveel inzendingen binnengekregen van de beste buurt. Om je kandidaat te stellen, moest je gewoon even laten weten waarom het daar zo goed is en waarom jij Camille verdient en het circus van Goedemorgen Morgen. En nog eens een gigantisch ontbijt en een feest natuurlijk. We hebben 15 finalisten in Vlaanderen. Die kun je nu bekijken op 14 nieuws. Dan kun je zien of jouw buurt erbij is. 3 per provincie. En welke buurt wordt dit jaar het beste van Vlaanderen? Vanaf vandaag gaan we kijken. We, dat zijn vooral onze baas van de beste buurt. Dat is Margot van de regio. Ze zit in West-Vlaanderen en ik hoor al een beetje geluid. En ik zie ook al een beetje een reuring daar in West-Vlaanderen. We zitten in Hoogleden. Want de eerste buurt die je bezoekt heet de Pelikaanstraat. Een straat die veel meer is dan een straat. Maar waarom heet dat daar cul-de-sac? Margot van de regio, ik zie daar vrolijke mensen achter jou. Je moest mee.
3: Ja. Ja, waarom noemt dat hier cul-de-sac? Dat is omdat de Pelikaanstraat eigenlijk een doodlopende straat is. Heel gezellig. Hier staan een 16-tal huizen. Er is een speelpleintje in het midden. Mm-hmm. Maar er wonen vooral heel gezellige mensen. Goedemorgen, Pelikaanstraat.
0: Goedemorgen. Ah, goed, ja.
3: Ah, de sfeer zit...
0: Ja, de sfeer is weg.
3: Vlaggen. En ik, bij mij heb ik... Glyde, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij bent degene die jouw buurt... hebt ingeschreven. Waarom is de Pelikaanstraat voor jou zo belangrijk?
4: Omdat wij eigenlijk een heel hechte groep. En niet alleen tijdens feesten of zo, maar ook eigenlijk moeilijke momenten. En dat is eigenlijk, zoals ik eigenlijk al zeg, de goedkoopste psycholoog.
3: Is dit?
4: Ja, ja.
3: En op welke manier hebben de buren jou dan al geholpen?
4: Ik heb eigenlijk soms moeilijk met aanvaarden zijn door mijn afkomst. En hier voel ik me eigenlijk al welkom en voel ik me eigenlijk thuis. En ja, die ene buur heeft mij soms ingrediënten dat ik tekort bij mijn eten. Ananas of zo, een ei op bloem. En eigenlijk, ja, ze zijn eigenlijk heel, heel warm en ja...
3: Ja, warm. Dat is ook wel het gevoel dat ik hier heb, want ik ben hier ook al sinds 7 uur. En wat mij opvalt, hier wonen heel veel kindjes.
1: Goedemorgen!
3: En die schreeuwen in de microfoon, heerlijk is dat. Maar Els, die zijn precies allemaal even oud. Wat is hier gebeurd?
5: Ja, dus laten we zeggen dat de meeste kindjes zijn geboren tussen 2015 en 2025. De jongste is van zomer 2025. En vooral heel opmerkelijk, tussen december 2016 en februari 2017 zijn er 5 kindjes geboren. Dus dat was ook een hele belevenis. We zijn daar ook mee in de krant gekomen eigenlijk.
3: Een soort van babyboom.
5: Echt wel. Ja, ja, ja. Dus...
0: Intussen is de boom een beetje ontploft natuurlijk, maar dat kan gebeuren. Je moet maar even kijken op de Instagram van @goeiemorgen.morgen. Kun je alles volgen en kun je zien hoe het daar aan toe gaat in de Pelikaanstraat in Hoogleden. En natuurlijk die andere finalisten, die kom je te weten vandaag, straks bij Radio 2, Anne en Daan.
2: De beste buurt in West-Vlaanderen.
1: Goedemorgen.

0: Clouseau. En nog even terug naar de Pelikaanstraat in Hoogmeiden, daar onze eerste finalist voor de beste buurt in West-Vlaanderen. Jammer, goh, je was even ontploft, maar je wou nog even iets aanvullen. Vertel.
1: Ja, klopt. Dus hier is een babyboom geweest, hier is het ook helemaal ontploft. Activiteiten met de kinderen. Van wandelclubs aan Jura?
2: Ja, dat klopt. Wij hebben aan de ene kant hebben we de wandelpool. Dat is samen met de kindjes dat wij elke woensdagochtend samen naar school vertrekken. Wij stoppen bij de twee scholen hier in Hoogleden. En eigenlijk is dat wel leuk onderweg. Zoveel als mogelijk te voet. Er worden spelletjes gedaan vooraf. En er zijn eigenlijk ook altijd leuke activiteiten.
0: Ja, het is daar toch in de Pelikaanstraat. Ik vermoed dat er af en toe een pelikaan overvliegt. Vandaar waarschijnlijk. Kan gebeuren.
3: Goedemorgen, morgen.
0: Zometeen op onze Instagram kun je het vervolg zien van wat daar allemaal gebeurd is. En straks bij Radio 2, Al en Daan nog veel meer. En Europa en jij zijn nog altijd een beetje aan het bekomen van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Wat een dolle editie alweer. Onze Scylla haalde de finale en werd 21ste. En vorig jaar stuurde de VRT Red Sebastian, weet je dat nog, met deze strobe lights.

0: En toen waren ze weg en de zaal ontplofte volledig. Ja, hij staat erbij. Kijk ernaar.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Seppe, Red Sebastian zelf. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als je de beelden nog eens terugziet, wat denk je dan?
2: Ja, ik word instant happy. Dat is echt een heel mooi moment geweest van mijn leven. Ik denk tot nu toe echt het zotste wat ik ooit heb mogen doen.
0: Amai.
2: Dus ja, het gevoel komt terug of zo. En ik weet... Toen, dat refreintje, was ik echt nog focused en echt stressy van, gaat dat hier lukken? En na die hoge noot heb ik echt de klik gemaakt. En dan dacht ik van, dit ga ik misschien maar één keer in mijn leven meemaken om op zo'n podium te staan. Dus ja, dus komt allemaal terug.
0: Ja, want we gingen winnen toen, hè? Ja, na die monsteroverwinning bij Eurosong, dat was waanzin. Ja, intussen zijn we weten hoe het afgelopen is. Geen finale, we zijn een jaar later. Hoe gaat het met je intussen?
2: Ja, goed. Ik ben nog altijd zo dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. Ik ben nog altijd heel veel muziek aan het maken. Ik heb een nieuwe single uitgebracht.
0: Die gaan we zo meteen live horen zelfs.
2: Yes. Dus, het is echt wonderbaarlijk wat voor een springplank dat is geweest. Ja.
0: Gelukkig. Heb je nog gekeken naar het Songfestival dit jaar?
2: Ik heb gekeken, ja. Ik kon het niet laten. Het was echt zo, ja, deze keer vanuit de zetel terug.
0: Ja.
2: Maar dat is wel, ja, dat is anders als je zo weet wat dat er allemaal achter de schermen speelt. Dus ja, ik vond het wel interessant om terug vanuit de zetel. Ik heb het je gestuurd. Ik zei van, het is wel raar om het terug vanuit de zetel te zien.
0: Het is anders natuurlijk. Ja, terechte winnaar, die Bulgarije.
2: Ja, ik vind het echt een banger van een song. Het zit een goede beat onder. En ja, heel goed gezongen. Ja.
0: Misschien moeten we er straks de mensen nog even mee wakker maken. Maar nu vooral Champion is je nieuwe song, die ga je live doen. Wat moeten we weten over Champion?
2: Ja, het sluit eigenlijk een beetje aan bij dat Eurovisie-verhaal. Het is niet helemaal gelopen hoe ik wou dat ging lopen. En het gaat over vallen en opstaan. En soms krijg je een keer klop, maar dan is het belangrijk om te blijven gaan. En dat ga ik heel mijn leven blijven doen. Dus het is eigenlijk een beetje mijn strijdlied, een power anthem. Om te blijven gaan en mensen hopelijk ook te inspireren om door te zetten en ervoor te blijven vechten.
0: De rugboksen. Heb je zelf ooit gebokst of gevochten in je leven?
2: Goh, ik heb wel een keer een lesje kickbox gedaan, maar daar is het ook bij gebleven. Ik denk dat ik een beetje bang ben om zo op mijn gezicht klop te krijgen. Ik heb zoiets van mijn mooie gezicht.
0: Je bent ook nooit aangevallen of zo. Nee, dat gelukkig toch niet.
2: Nee. Ah, wel. Maar ik vond het wel een heel passend beeld bij de song. Omdat iedereen weet wat dat er zo, ja, hoe dat eraan toe gaat in de boksring.
0: Ja.
2: En een heel sterk beeld. Dus ik vond dat het artwork moest worden. Ja.
0: Stel dat je zelf ooit een bokswedstrijd zou moeten doen, of zou mogen doen. Tegen wie zou je wel graag eens boksen?
2: Goh, ik zou het dan eerder zo tegen een goede vriend of vriendin doen. Zo tegen Manu van Akker of zo. Of Jelle van Daal of zo. Samen in de boksring.
3: Ik voel een uitdaging.
0: Ik denk dat we een beetje kloppen zou krijgen. Maar Manu van Akker en Jelle. Ja, die Manu van Akker slaat er volgens mij niet naast.
2: Nee.
0: En Jelle van Daal, dat is één spieren, kameraad. Ja. Dus goed, ja, jij is die natuurlijk. Jij mag vooral met je rode zelf even naar ons Goedemorgenmorgen podium gaan. Dat is daar. Je kan meekijken. In onze app van Radio 2 of gewoon live op VRT Max. Want Red Sebastian gaat Champion live zingen. Kan hij dat? Ah, absoluut hoor. En dat haar is nog wat rood trouwens. Is dat nu toevallig dat je een rood hemd aan hebt vandaag?
3: Is het toevallig, Peter? Of had ik er misschien over nagedacht? Wat denk je?
0: Daar heb ik dus echt niet over nagedacht. Jij wel?
3: Ja, ik wel, ja.
0: Amai, straf hoor. Maar kijk, we gaan hem nu spelen. Hij staat klaar. Ons Goedemorgen Morgen podium is gestofzuigd. Lieve mensen, dit is de live versie van Champion door Red Sebastian.
4: Goedemorgen Radio 2. Ik hoop dat jullie al een beetje wakker zijn. En anders ben ik hier om jullie wakker te maken met mijn nieuwe single Champion. Enjoy.

0: best verkochte, best gestreamde, meest gespeelde liedje in Vlaanderen. To Fall in Love van Olivia Dean.
1: Weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Een ticket naar paradijs.
3: Elke maand.
2: Romantisch weekend in Parijs.
3: Elke maand.
2: Leren surfen op Hawaii.
3: Elke maand.
2: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
3: Elke maand.
2: Pizza's proeven in Milano.
3: Elke maand.
2: Taco's maken in Mexico.
4: Win for life.
5: Win for life.
4: Win tot 5000 euro elke maand.
5: Elke maand, elke maand, elke maand.
4: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt relax. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
7: Relax. Het
8: is Toyota.
6: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Auffon Producties presenteert het zinkgat.
10: Het zinkgat? Wat is dat?
11: Ah wel, dat is vreed en betant.
9: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
12: Goeiedag, ik ben Leon.
10: Leon, wat doe jij hier?
9: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
13: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
9: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, dan heeft mijn 37-koppige ochtendploeg iets ontdekt. Heel speciaal, gaan we het zo meteen over hebben. En is Hans van Aken van Club Brugge al wakker? Die gaan we even proberen wakker bellen.
15: Elke dag, telk voor twee.
0: Ah ja.
15: WRT Radio 2.
0: Prachtige dag. Een 8 uur VRT Nieuws met Shema.
16: Goedemorgen. Veel jongeren worden beïnvloed door hun familie bij hun beroepskeuze. En Club Brugge is landskampioen voetbal geworden. Meer dan een kwart van de twintigers werd beïnvloed door hun familie om te kiezen voor een bepaalde job. Dat blijkt uit een onderzoek van de Randstad. Jongeren geven aan dat ze vooral aangemoedigd worden om voor theoretische richtingen en hoge diploma's te kiezen, zodat ze dan kantoorjobs kunnen doen. 1 op de 3 twintigers doet ook ongeveer dezelfde job als hun ouders. En uit het onderzoek blijkt ook dat iets meer dan een kwart van de werkende Belgen een job heeft die ze niet zo graag doen, vooral als ze die doen uit financiële noodzaak. Dat zegt Wim van der Linde van Randstad.
17: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
16: In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een van hen was minderjarig, een jongen van 17. Hij zat ook achter het stuur, maar hij had geen rijbewijs. Zijn vriend, die een voorlopig rijbewijs heeft, was eerst aan het rijden, maar omdat hij te veel had gedronken, reed de 17-jarige verder. Zonder rijbewijs dus, en hij had zelf drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht, zegt Wim van Tendelo van politiezone Nederland.
18: Er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313, heeft een afrit genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
16: Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de snelweg. De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. Ze wilden met bootjes hulpgoederen naar de Palestijnse Gazastrook brengen, samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maar het Israëlische leger had de boten tegengehouden in internationale wateren, wat illegaal is volgens het internationaal recht. Iedereen werd meegenomen naar Israël en daar werden ze hardhandig aangepakt, vaak met geweld. Sommigen getuigen ook over seksuele intimidatie. De beelden gingen de wereld rond en veel landen eisten uitleg van Israël, ook België. Maar Israël doet dat bewust, zegt correspondent Sander van Horen vanuit Israël.
19: De minister van Binnenlandse Zaken die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
16: En Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal.
20: Fantastisch! Ronduit fantastisch! 2 sterretjes!
16: Gisteravond werd het 2-2 bij KV Mechelen, maar eerste achtervolger Union speelde ook 0-0 gelijk bij AA Gent. En daardoor kon Club Brugge de 20ste titel in zijn geschiedenis pakken. Clubvoorzitter Bart Verhagen is dan ook heel blij.
3: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf, bij ook het publiek dat hier aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind.
16: En na de titelmatch was er dus feest, maar ook rellen en vechtpartijen in Mechelen. Zo'n 50 supporters van de harde kern van KV Mechelen gingen op zoek naar Brugge-supporters. De politie greep in met pepperspray om de groepen uit elkaar te houden. 4 supporters van Mechelen zijn even opgepakt en 15 anderen kregen een boete. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
5: De federale politie is op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde. De man van 44 ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht van het Forensisch Psychiatrisch Centrum op de Antwerpse linkeroever. En de 150 jaar oude eik, die vorig jaar in Brasschaat werd verplaatst, is er heel slecht aan toe. Er is nog maar een kleine kans dat de boom het overleeft. Veel zon en tot 25 graden, morgen tot 27 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, straks dus waarschijnlijk een pak drukker, maar op dit moment valt het precies nogal mee. Vertel eens, Hajo.
7: Inderdaad, er zijn wel wat problemen door ongevallen. Bijvoorbeeld wel naar Brussel, vooral bumperen op de A12. Je bent 20 minuten kwijt vanaf Meissen. Dat heeft te maken met een eerder ongeval op de buitenring rond Brussel, waar je nog een half uur vertraagt van Vilvoorde tot Jet. Maar de weg is dus wel vrijgemaakt. Andere files naar Antwerpen, naar Brussel, vooral op de E19, zo'n kwartier vanaf Peutie zie ik. De binnenring rond Brussel, ook daar een kwartier. Hier erbij tellen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Verder naar Antwerpen weinig problemen. Alleen op de A12 even opletten vanuit Brussel. In Willebroek is een ongeval gebeurd op de afrit naar de N16 richting Sint-Niklaas. Is daar even aanschuiven. Rond Antwerpen richting Nederland op de ring verlies je een kwartier. Vrije ook van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen. En dan twee keer goed nieuws, want in de haven van Zeebrugge is de Alfred Ronsestraat weer open voor het verkeer. En ook de Limburgse Noord-Zuid-verbinding in het centrum van Helchteren is weer beschikbaar.
0: Ah, we gaan dansen. Het is een vrijdag en Red Sebastian is hier. Dus ik kan gewoon gezellig meedansen met ons. Goedemorgen, morgen, Dantje. En lieve mensen, kijk nu eens naar zijn jas. Er is iets met die jas. Ik had het zelf nog niet door, maar die jas. Wat is er met die jas? Dat hoor je zo meteen zien. We gaan dansen, zie je. Doe lekker mee.

0: had het zelf niet door. De 37-koppige ochtendploeg heeft het opgemerkt. Ja, maar waarom?
1: Wat is er dan met de jas?
0: Ja, hoor je straks allemaal. Groot mediageheim. 6 over 8, goedemorgen.

0: Oh, Coldplay, het is vandaag 22 mei. Prachtige dag met heel veel zon. En dan blijft het hele weekend zo. Wat, de hele week zelfs.
1: Je vrijdag begint.
0: En het is gebeurd, hè. Club Brugge is de kampioen van België. Straks even horen hoe hard Hans van Aken, de baas, toch wel daar gevierd heeft. Verlengd weekend, welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen met Red Sebastian bij ons. Ze hebben net Champion Live gedaan. Goeie reacties trouwens op de dag dat Club Brugge kampioen geworden is. Kan geen toeval zijn.
2: Ja, het is voorbestemd.
0: Dries de Neef zegt zeer sterke stem. Amai, Paul van Haken, wow, leuke beat. Iets voor de zomerhit. Top, Caroline Duivenjonk. Prachtig, hele mooie live versie. Voel me direct gelukkig. Maar dan, Backstage Bavo, vriend van de sterren. Goedemorgen opnieuw.
3: Goedemorgen.
0: Wat is jullie opgevallen?
3: Ja, ik zag dus Red Sebastian bezig en ik dacht al, amai, dat is precies Michael Jackson met Thriller. Hè?
0: Ja?
3: Maar ik dacht, dat is ook precies Gene Thomas op toen nog Radio 2 Zomerhit. We hebben er ook een kleine foto van gevonden.
0: Ja?
3: En dat is echt, dat is krak hetzelfde. Het is natuurlijk een paar jaar geleden, maar daar draagt Gene, ja, voilà. Zoals we hier kunnen zien.
0: Maar dat is toch dezelfde jas niet? Die heeft gewoon...
3: Oh, jawel, dat is net hetzelfde.
4: Zwart, dat is niet eens een kraag, terwijl die van Red Sebastian wel een kraag heeft. Maar ja, we begrijpen de vergelijking.
0: Zwart met rood, ja.
4: En een rode gitaar.
3: Dus ik zou graag willen weten wat de band is tussen Gene en Seppe.
0: Ja, Seppe.
2: Ja, vroeger heel veel meegezongen met Voor Haar. Dat wel, dat kan ik zeggen.
0: Ja, ja. Ik vind dit een heel slecht staaltje van showbizjournalistiek, hoor. Backstage Bavo.
3: Kijk, we blijven graven, hè. Ja,
0: maar toch, dankjewel om het nog even mee te nemen. Geef je trouwens nog les, Seppe?
2: Ja, ja. Halftijds in Lokeren, hè. En ik vind dat de max om zo mijn knowledge van op het podium te kunnen doorgeven aan mijn leerlingen. Ja,
0: ja. Ja, maar dan moet ik eerlijk zijn. Het is niet simpel, natuurlijk. Je hebt deze song een jaar na het Songfestival uitgebracht. Wij spelen die, maar dat is het dan ook. Andere radio's pikken die niet op. Wat doet dat met jou?
2: Ja, dat... Het blijft moeilijk, hè, natuurlijk. Ik ben super dankbaar dat het hier in de playlist zit. Mm-hmm. Maar ik had natuurlijk gehoopt dat het in alle playlists ging komen. Maar we blijven gaan. Champion gaat er ook over om echt te blijven doorzetten. Dus ze zijn nog niet van mij af.
0: Dat vind ik mooi gezegd. Goed zo.

0: toch, want rond deze tijd dan discussiëren we ook even en willen we jouw mening, lieve luisteraar. Want wat is jouw gedacht vanmorgen, Seppe?
1: Ja, het is misschien iets wat dat heel voorzelfsprekend lijkt, maar ja, je moet gewoon helemaal jezelf kunnen zijn en kunnen houden van wie je wil, punt.
0: Je moet gewoon jezelf kunnen zijn en kunnen houden van wie je wil, punt.
1: Het is eigenlijk...
0: Neem eens mee.
1: Een beetje door de enquête en de cijfers dat ik deze week heb gezien van dat heel veel jonge mensen eigenlijk niet bevriend willen zijn met transpersonen, homogeweld oké vinden. Ja, dat doet wel echt iets met mij. En ik ben daar echt wel van verschoten. En ik denk dan altijd van, oké, 2026, maar het voelt alsof dat we stappen achteruit aan het zetten zijn. En het zou eigenlijk niet moeten om dit hier op de radio te verkondigen, want het zou een basisrecht moeten zijn. Maar ik voel dat het nog nodig is om dat te blijven... delen en te blijven voorvechten.
0: Die enquête waarover spreekt gaat over de foto van Vlaanderen, uitgevoerd door, door de VRT. Ja, dat onderzoek, wat was dat precies?
2: Het is een onderzoek gedaan bij ongeveer 2000 Vlamingen over allerlei maatschappelijke thema's. Onder andere ook dat dus bijvoorbeeld 1 op de 3 geen trans persoon wil als vriend of vriendin.
0: Ja, en kwam er ook nog eens bij dat 1 op de 6 jongeren dan oké zou vinden om... Wat is het? 6 op de 10 was het zeker?
2: Nee, 1 op de 6 jongeren vindt het normaal als een man zijn vrouw zou slaan.
0: Heel veel bijzondere resultaten. VRTnieuws.be moet je maar even kijken. Maar vooral, hoe merk jij dat nog altijd een probleem is, zeg maar, Seppe?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben dat vorig jaar heel fel beginnen merken door reacties online. En ik dacht dan ook van ja, kijk, mensen gaan misschien reageren op het feit dat ze vinden dat ik niet goed kan zingen of whatever. Maar de meeste reacties op Facebook en op TikTok zijn nog altijd van vuile homo, domme Jeannette. En eigenlijk echt misselijkmakend. Als in van, dan denk ik van, hoe kan iemand zulke haatdragende reacties reageren op het feit dat ik gewoon op mannen val? Ik heb gewoon hetzelfde geslacht, lief. En bedoel, je zou moeten denken van, want het zijn vooral altijd mannen die dat dan reageren. Dan denk ik van, ja, kijk, meer keuze voor jou. Maar ik kan er gewoon niet bij hoe dat je het kan haten dat iemand zichzelf is of dat iemand lief heeft. Dus liefde is toch het mooiste wat dat er is. En dan denk ik van...
0: Zou het moeten zijn.
1: Het probleem ligt duidelijk bij die personen zelf. Ja.
0: De gedachte van vanmorgen is, je moet gewoon helemaal jezelf kunnen zijn en kunnen houden van wie je wil. Jouw reactie is zeer welkom in onze app van Radio 2. Meteor en Fleming...

0: Bij onze Red Sebastian Seppe voor de vrienden, zeg maar. Die intussen ook een heel helder gedacht had gedeeld. Lees nog even voor Seppe.
1: Je moet gewoon helemaal jezelf kunnen zijn en kunnen houden van wie je wil. Punt.
0: Je krijgt nog altijd online haatreacties. Zijn die ook ooit fysiek geweest, Seppe?
1: Ja, vooraleer dat ik eigenlijk in de spotlight stond, om zo maar te zeggen. In mijn tweede jaar conservatorium, van een optreden in een glitterjasje naar kot terug aan het wandelen. En toen heb ik wel een keer een klop gekregen. Omdat ik er heel gay uitzag, volgens die mensen. Ja, ik had natuurlijk wel een glitterjasje aan en ik zag er wel very showbiz uit op dat moment. Maar
0: je deed toch niks verkeerd?
1: Nee, ik was gewoon aan het wandelen. En dat, allez, het was gelukkig niet erg. Want ik heb echt al andere foto's gezien van mensen die helemaal toegetakeld zijn. Maar ik snap dat gewoon niet, waarom dat je iemand zou slaan. Omdat hij er gay uit zou zien. Of als die handje in handje lopen of zo. Wat is jouw probleem?
0: Allee. Maar hebben ze dan ook gezegd waarom ze deden dan op dat moment?
1: Ze hebben toen gewoon gezegd van, maak dat je niet meer passeert, vuile homo of zo. Dat herinner ik mij, ja.
0: Nou, pittige reacties die intussen ook binnenkomen. Helemaal mee eens, zegt Sophie. De wereld zou wel veel mooier door zijn. Maar er zijn ook andere reacties. Die gaan we straks even meenemen. Na Rick James.
2: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
3: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
2: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
3: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
2: Nee.
3: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
2: Ja, hè? Zoiets.
3: Je weet het niet, mama.
4: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Horta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: pak die saxofoon, kerel. Ja. En zie die zon, voel die warmte. Peter van de Verre. En Sepp en Red Sebastian nog altijd bij ons met een heldere gedachte van morgen. Je moet gewoon helemaal jezelf kunnen zijn en kunnen houden van wie je wilt. Dat is niet evident. Zelf al ooit klop gekregen, omdat hij uitkwam voor zijn geaardheid, zeg maar. Maar gewoon met een glitterjasje dan nog.
1: Ja, die kende mij zelf niet. Dus.
0: Het had mij ook kunnen overkomen, dus.
1: Zeker.
0: Durf een keer een glitterjasje aandoen. Maar goed, er zijn heel veel reacties die binnenkomen. Mensen die het inderdaad ook anders bekijken. Arnaud onder andere die reageerde. Het probleem is niet de geaardheid of uiting, maar het probleem is dat het anders zijn zo opgedrongen wordt. Mochten de gemeenschappen stoppen met zich zo op te dringen, zou er minder reactie op komen. Vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat een moeilijke, want het ding is dat de Pride nog altijd heel erg nodig is, omdat er nog altijd zoveel geweld en discriminatie is. En ik denk dat dat niet opdringen is, maar dat is gewoon opkomen voor je recht.
0: Mm-hmm. Marianne die reageert dan, ik heb zeker geen probleem met de LGBTQ-gemeenschap. Integendeel, lieve gasten, maar kussen in het openbaar, nee.
1: Ja, maar hetero-koppels kussen toch ook in het openbaar?
0: Kijk,
1: tuurlijk. Ik heb nu ook wel zo soms een keer dat ik op straat kijk en dat ik denk, huur een kamer, maar dat gaat over iedereen. Dat is niet van twee mannen of twee vrouwen. Ik vind, als je problemen hebt met twee mannen of twee vrouwen en niet met een hetero-koppel, ja, dan ligt het probleem bij jou.
0: Anouk die laat nog weten, Seppe, blijf de lieve persoon die je bent. Er zijn genoeg anderen bij mij, ben je altijd welkom om een koffietje te komen drinken. En zo zijn er nog een heleboel.
1: Dat is belangrijk.
0: En dan was er nog Marina Hellegaard uit Schoten. Marina, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Zeg, je had nog een idee over de nieuwe song van Red Sebastian, Champion. Vertel eens, Marina.
2: Wel, de eerste moment dat ik zijn liedje hoorde, dacht ik, eigenlijk zou dat een perfect campagnelied voor onze Rode Duivel zijn.
0: Ah ja? Want dat is...
2: Iedere keer als ik het hoor, denk, heb ik hetzelfde idee en denk ik iedere keer van, waarom niet?
0: Ja, wel, maar Marina, Sepp is ook een beetje een rode duivel eigenlijk.
2: Ja, Red Sebastian, rode duivel, je moet niet ver zoeken.
0: Dat, dankjewel voor de mooie reactie. Ben je van het voetbal eigenlijk?
1: Ja, ik vind dat wel altijd heel tof om 2K samen te kijken. Het is niet dat ik zo heel veel versta van het spel, maar ik ga eerder voor de ambiance en zo te gaan supporteren. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het leuk dat mensen bijeenbrengt.
0: Dat is belangrijk. Net zoals het Eurovisie Songfestival bij Weilen was dit jaar allemaal een beetje ingewikkelder. Vond je van de winnares van Bangaranga?
1: Ja, super tof. Dat is echt een dikke schijf. En ik ben blij dat er iets gewonnen is met een dikke beat. Ja.
0: We gaan dat nog even spelen, zie. Dankjewel, Sepp. Ik wens je nog heel veel succes. Ook met je Jean Thomas jas. En hopelijk hebben ze allemaal gehoord. En dit is die winnares van het Songfestival, Dara Bangaranga.

0: Bangaranga, ziezo, iedereen wakker, zie. Oh, la la la. Goedemorgen. Elke dag telt voor twee. Half negen. Zometeen al een nieuws uit jouw buurt. Eerst schema op Radio 2.
1: Meer dan een kwart van de twintigers werd beïnvloed door hun familie om te kiezen voor een bepaalde job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Vooral theoretische jobs met hoge diploma's worden sterk aangemoedigd. 1 op de 3 twintigers doet ook ongeveer dezelfde job als hun ouders. En in de haven van Antwerpen is gisteren een controleactie gehouden op de uitstoot van vrachtwagens. Met de hulp van slimme camera's haalt de politie vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot uit het verkeer om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. En er volgen de komende weken nog meer controles.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Els Brand. In Herentals is een jongen van 17 zonder rijbewijs gecrashed na een politieachtervolging. Hij had drugs gebruikt. De jongen nam het stuur over van een vriend met een voorlopig rijbewijs die te veel gedronken had. De politie wilde hen laten stoppen, maar de jongeren sloegen op de vlucht langs de E313. Wim van Tendelo van politiezone Nederland.
4: Heeft de afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
3: De drie jongeren bleven ongedeerd. Tijdens de politieachtervolging werden snelheden van meer dan 200 km per uur gehaald. De federale politie is op zoek naar Steve de Meij, een gevaarlijke geïnterneerde. De man verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht, vertelt Christophe Aerts van het parket.
5: Ja, het gaat om een 44-jarige man die gisteren tijdens een begeleide fietstocht de kans heeft gezien om echt weg te gaan fietsen. Daarop is meteen alarm geslagen, maar de man is op dit moment nog voortvluchtig. Het gaat om iemand die geïnterneerd is voor verschillende geweldsdelicten en die mogelijk toch een gevaar kan zijn voor anderen. Dat is de reden waarom dat we ook zo snel mogelijk gehandeld hebben en ook het opsporingsbericht verspreid hebben.
3: De politie heeft hem op haar most wanted lijst gezet. Omdat te veel Antwerpse kinderen niet kunnen zwemmen, wil het stadsbestuur een deel van de kosten van de zwemlessen bijpassen, vooral voor kansarme gezinnen. Dat is meer dan nodig, zei sportschepen Stijn de Rooster in de gemeenteraadscommissie.
6: Uit cijfers van qua DNA gelijklopende steden, waar vastgesteld wordt dat 1 op 3 jongeren van 12 jaar geen 25 meter bed kan overzwemmen, kunnen we er wel van uitgaan in een gelijkaardige stad en situatie als Antwerpen, dat die cijfers er niet ver naast zullen zitten. 1 op 3 jongeren van 12 dat niet kan zwemmen, dat is niet goed.
3: En de 150 jaar oude eik die vorig jaar in Braschaat verplaatst werd, is er heel slecht aan toe. Maar 5 tot 10% van de takken heeft bladeren gekregen. Toch is er nog een kleine kans dat de boom het overleeft, zegt boomverzorger Jotie de Meijer.
7: We zien dat er aan de noordzijde van de boom nog wel een heel stuk vitaal is. En vanuit die beperkte kroon die daar vandaag is, kan er effectief wel een volledige kroon terug opgebouwd worden. Maar dat vraagt jaren, dat vraagt decennia om eigenlijk die volledige kroon opnieuw te gaan structureren en transformeren.
3: Het wordt mooi weer de komende dagen. Vandaag veel zon en tot 25 graden. Morgen tot 27 graden. En zondag tot 29 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in app van VRT Nieuws.
0: De problemen op de weg dan maar, Hajo.
8: E40 naar de kust, daar is er wat vertraging bij Sint-Nijs-Westrem. Komt door een ongeval op de zijrijweg. Verder naar Brussel, files van gemiddeld 10 minuten vanaf de Nat op de E40. Ook 10 vanaf Meissen op de A12 en vanaf Peuty op de E19. Let op, rij je via de A12 Brussel binnen, dan sta je wel nog 20 minuten in de file van Strombeek tot op de Van Praatlaan. Daar zou nu een rijstrook dicht zijn, dus dat is in Laken. De buitenring rond Brussel, daar vertraag je 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Dan naar Antwerpen, een beetje file rijden bij Willebroek. Komt door een ongeval op de afrit naar de N16. Antwerpse ring richting Nederland zie ik een kwartier file van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne en richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Er zijn weer wat vertragingen op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt. 20 minuten daar van Hechtel tot Helchteren. Heeft misschien te maken met wat nieuwsgierigheid na die eerdere brand vanmorgen. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine files.
0: Oh jongen, zometeen is het tijd voor Anja en Hans. Dat klinkt als een leuk koppeltje uit Tirol. Is het niet, maar wel de moeite. Anja en Hans, of Hans en Anja, Maak dan maar mee, na 8:30.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Lotto is op zoek naar een neus.
14: Oh? Een neus begot.
13: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
13: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
15: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
17: Wij dragen E5.
18: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
17: E5. Jouw verhaal in stijl.
19: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
20: bij Brico Brico City
19: en Brico Planet...
20: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
19: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
20: Want zelfgemaakt
19: is slim bespaard.
20: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
21: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
22: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
23: Open op Pinkstermaandag.
24: Dovi-keuken.
22: Wij maken uw keuken in België.

0: Nou, nou, nou, Rock Your Body van Justin Timberlake. Het is 19 voor 9, een delirium. Ja, wat was dat allemaal in Mechelen daar gisteravond?
1: Goedemorgen, morgen.
0: Want Club Brugge heeft het gehaald. Club Brugge is landskampioen voetbal geworden.
2: Ja, het was gisteravond echt een thrillermatch tegen KV Mechelen. En het werd uiteindelijk nog 2-2 in het slot. Dus ze moesten wachten op wat eerste achtervolger Union aan het doen was tegen AA Gent. Daar was het ook spannend, want dan werd er dan toch uiteindelijk nog een doelpunt van Union afgekeurd en dan bleef het 0-0. En dat was genoeg voor de club om kampioen te worden voor de 20ste keer al.
3: Ze sprinten naar de aanhang. Club Brugge is kampioen. En de 20ste titel is een feit. Leko is aan het vieren samen met zijn assistent.
0: Och, mooi hè.
2: Ja, en de supporters maakten er natuurlijk ook een volksfeest van aan het Jan Breydelstadion in Brugge. En ook op de spelersbus vanuit Mechelen was er een groot feest.
0: Goh.
2: Die waren wel al.
0: Die moeten niet.
2: Een beetje zat.
0: Prachtig. Ja, die Romeo Vermant die je daarnet hoorde, die moeten we toch niet naar het Songfestival sturen.
2: Nee.
0: Maar wel mooi natuurlijk. Zou de baas van Club Brugge al wakker zijn? Kapitein Hans van Aken. Goedemorgen, Hans.
4: Goedemorgen.
0: Oh, ziet er nog proper uit eigenlijk?
4: Net wakker.
0: Ja, toch net wakker.
4: Ja.
0: Hoe goed was het feestje?
4: Ja, het was goed, goed, goed. Echt, echt genoten. Dus we zijn met de bus nog naar een soort hoeve afgereisd hier in de buurt van het basecamp. En daar is nog tot, ja, voor mij in de vroege uurtjes doorgaan en voor een aantal denk ik nog iets langer. Dus ja, schitterende avond.
0: Wie is dan de grootste feestneus zeg maar, van Club Brugge?
4: Ja, ik denk niet dat er zo echt iemand bovenuit schiet, maar we hebben gewoon een goede groep. Iedereen houdt ervan om samen te zijn, dus ja, het was gewoon prachtig om samen te vieren. Ik zelf heb het tot, ik denk dat ik om 17:30 thuis was.
0: Okay.
4: Dus toen waren er nog een aantal. Dus ik weet niet, ik heb nog niks gehoord van de anderen hoe laat ze het gemaakt hebben. Maar ze mogen het zo laat maken als ze we zelf willen.
0: Tuurlijk, ja, ze hebben gelijk. De beelden zullen nog wel voor zich spreken. Proficiat, proficiat. Hans van Aken, hoe verdiend is dit nu voor jullie?
4: Goh, uiteindelijk, als je op het einde van het seizoen van boven staat, is het altijd verdiend. Ik ben vorig jaar ook met Union geweest. Dan moet je ook gewoon proficiat zeggen als je zo'n parcours aflegt. Ja, het is altijd een beetje rollercoaster, die play-offs. Hè. Je zit met dat verliesmatch in Union een beetje afgeschreven. Iedereen dacht van waar gaat Union nog punten laten liggen.
0: Ja.
4: Ja, en dan zijn we gewoon ja, volle bak gegaan, elke wedstrijd opnieuw. En hopen dat Union punten laat liggen. En zo geschiedde ook. Dus ja, dat is uiteindelijk verdiend kampioen.
0: Dat is het gekke natuurlijk. Die play-offs die hebben ze dan ingevoerd. Iedereen was er tegen. Jullie ook onder andere. Volgend jaar zijn ze weg. Wat wordt dat, denk je?
4: Ja, speciaal. Omdat het voor mij ook de eerste keer zal zijn. Ik zit nu denk ik 13 jaar in eerste klas, denk ik. Het is altijd mijn play-offs geweest. Dus ja, anders. Het zal anders zijn. Ik denk dat nu als het in de reguliere competitie is een wedstrijd verloren werd, dat het altijd werd gezegd van ja, de play-offs komen er nog aan.
0: Mm-hmm.
4: Dat zal volgend jaar niet zo zijn. Dus zal het misschien elke match belangrijker zijn in de gewone competitie.
0: Wat het wel zo is, natuurlijk, vanaf volgend jaar spelen jullie met dat extra tweede stoefsterretje boven het logo, want jullie hebben 20 titels met Club Brugge, waarvan iedereen zich dan afvraagt, is dan nu het moment voor Hans van Aken om een dikke transfer te maken?
4: Goh, ik denk dat ik een leeftijd bereikt heb dat niet meer gaat gebeuren. En ik heb ook pas bijgetekend, dus ik ga gewoon bij Club Brugge blijven, hopen op nog meer prijzen. Maar inderdaad, die tweede ster maakt deze wel extra speciaal.
0: Dat zal wel. En dan ga je dan ook nog eens met die Rode Duivels. Over 3 weken begint dat wereldkampioenschap. Ja, wat verwacht je daarvan?
4: Ja, veel hoop ik. Ik denk dat ik sinds dat de nieuwe bondscoach er is, sinds vorig jaar, het gewoon heel goed gedaan heb. Dus ik hoop gewoon op speelminuten, op een mooi toernooi, ook op gewoon goede resultaten met de hele ploeg. Dus vanaf volgende week gaan we daar naartoe werken.
0: Dat komt helemaal goed, hopen we dan toch. We hopen dat we dan toch ergens pakweg de finale spelen, je weet nooit. Hans van Aken, daar in Club Brugge. Ik wens je nog een fantastische ochtend. Probeer nog een beetje te rusten en over 3 weken goed voetballen, man. Fijne ochtend, hè, Lucas.
4: Ja, ciao. Salutjes.

0: Johan Verminen, gelukkige verjaardag, wordt 75. Goedemorgen. Het hele verhaal van Johan kun je trouwens bekijken, want Radio 2 sprak met Johan Verminen. Heeft heel mooie dingen gezegd, onder andere over zijn dochter, ook over zijn ziekte. Was een hele pittige. Kan je bekijken op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Maar het weekend begint pas echt goed als je morgen vroeg luistert en kijkt naar Radio 2 Weekwatchers. Ruben van Gucht is met vakantie en Anja Daam staat morgen vroeg klaar voor jou in Maasmechelen. In het kasteel van Leut. Anja, goedemorgen.
1: Zeer goedemorgen.
0: Leutig, je bent nog niet in het kasteel, neem ik aan.
1: Nee, op dit ogenblik ben ik nog gezellig thuis, maar zo meteen vertrek ik naar Maasmechelen, want ik ben zot van kastelen. Dus ik vind het geweldig dat ik daar naartoe mag. Ja. Ja, mijn droom is altijd geweest om koningin te worden. Hè. Dat is net niet gelukt. Dus een kasteel is ook goed.
0: Amai, koningin Anja, dat zou een goeie zijn.
1: Dat zou toch fantastisch zijn.
0: Zeg Anja, elke week krijgen we hier van Ruben van Gucht de vreemdste primeurs. Ben ik er zeker van dat ook jij goede verhalen hebt.
1: Dus ja, dat is de grootste stress om Ruben te vervangen, die primeurs. Ik dacht gisteravond nog, moet ik nu nog rap een minnaar gaan zoeken of zo? Maar het was te kort dag.
2: En heb je die
1: dus dat is niet gelukt. Nee, het was te kort dag. Ik dacht, als Peter mij morgen die primeur gaat vragen, waar moet ik nog iemand vinden? Voilà.
0: Er zijn zoveel mogelijkheden. Je kan een kind verwekken, je kan te rap rijden. Je kan een DJ-carrière starten. Anja toch?
1: Ik wil niks zeggen, Peter, een kind verwekken. Ik ben in de 50.
0: Dus 2026.
1: Ooit les...
0: Anja.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat is ook weer waar. Misschien een kleine primeur. Ik ben het verleden van Shema aan het uitspitten.
0: Oh, leg uit.
1: Want ik ga binnenkort een reportage maken met haar.
2: Ja.
1: Huh? Ha, ha,
2: ha. Ja. Ja. Ja, ja, ja. We gaan samen langs bij mijn vroegere school. Het Sint-Josef Instituut. Om te gaan kijken hoe het daar nu gaat en of ik het nog hard mis.
0: Ja, veel minder.
1: Nee, Shema. Om te kijken hoe jij het deed vroeger.
0: Zalig.
2: Oei, dat is mij niet verteld. Ik was een modelstudent, sowieso.
0: Is al een goede primeur. En je hebt ook een culinaire primeur, Anja Daams. Leg eens uit.
1: Maar ja, een culinaire primeur. Ik heb gisteren voor de eerste keer in mijn leven gnocchi gemaakt.
0: Ah, oh, lekker, hè. Patatjes.
1: Dat was niet te eten.
0: Oh.
1: Echt waar.
0: Allee, dat is super lekker.
1: Onze groenbak heeft alles opgegeten gisteren.
0: Oh,
1: ja, mijn man had dat gekocht. Het lag in de ijskast. Ik zeg, wat moet ik daarmee doen? Hij zei, ik weet het ook niet. Dus ik heb naar Katrien van Doorn gebeld. Wat moet ik doen met gnocchi? En zij heeft ChatGPT geraadpleegd. Ik heb 3 recepten gekregen. Ik heb die allemaal samengevoegd. Ja, ik heb daar iets van gemaakt.
0: Ja, maar jij moet dat gewoon koken in zout water en een beetje... Ja, je kunt dat gewoon zo opeten. Dat is zo lekker gnocchi.
1: Nee, Peter.
0: Ik zeg,
1: nee, dat is echt niet lekker.
0: Kijken als een koe naar een nieuwe staldeur? Nee?
3: Nee, och, nee. Ik vind het bloemig, ik vind het te zwaar, ik vind het... Nee.
0: Ik vind dat jij veel vindt. Dus we moeten door met de weekwatchers. Dat is morgen van Chris van Tongelen, de derde gnocchi van de Romeo's, die komt binnen. En wordt ook acteur in een musical. Wat ga je doen met Chris morgen?
1: Ah, zingen natuurlijk, hè, Peter.
0: Ga jij
1: als je
0: zingen?
1: Een zanger vraagt, dan moet je toch zien. Dat weet ik nog niet. Maar misschien ga ik wel auditie doen voor de musical die eraan komt.
0: Alweer een primeur. Kijk, jongens, dat houdt niet op. En dan is er ook nog Lies en Ber en Rob van Oudenhoven om alles in de gaten te houden. Morgen, Anja, om 8 uur op Radio 2 Weekwatchers met jou. Live op Radio 2, VRT Canvas en VRT Max. Dankjewel, Anja Daams. Fijne ochtend daar.
1: Salut.

0: Ed Sheeran en Sapphire. 3 voor 9 is het. En hij is er hoor, Xavier Taverne. Gnocchi, dus niks?
1: Nee.
0: Allee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Klaar.
2: Ja, ik ben jullie beide teams. Ik snap het.
1: Je moet kiezen.
2: Het is een pasta, maar het is eigenlijk aardappel.
0: Patatjes,
2: en dus heb je het gevoel alsof je aardappel met tomatensaus eten bent.
0: Dat is een win-win.
2: Ja.
0: Ideaal.
1: Aardpasta eigenlijk.
0: Om in de sfeer te blijven. Zeg, morgen nam mij hier terug, want dan is er de win-win belastingspecial.
1: Ik krijg er geen genoeg van.
0: Telefoonlijn. voor je belastingen.
1: Morgen om 9 uur tot 2. Van 9 tot 2 kan je opnieuw de experten van de FOD Financiën bellen. Op 078-353-456. Nu niet doen, dan krijg je een antwoordapparaatje. Maar morgen straks, vanaf 9 uur.
0: Straks wel over de solde, vind ik goed. Hè?
1: Ja, want gisteren was er die uitspraak dat de soldeperiode zou afgeschaft zijn, omdat Zeb daar klacht tegen had ingediend. Maar wat vindt de minister van Consumentenbescherming daarvan?
0: Die vindt daar zeker iets van. Ik zag die in een chipzak kruipen. Dat moet je me eens vragen straks.
1: Ja. Oh ja.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of Mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
4: Bij getuigd.
5: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten of aan?
7: Soms gedragen kinderen zich.
6: Vermoeiend.
8: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
9: Backstage Producties stelt voor. Aspen, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
10: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
9: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
10: Aspen, het slotakkoord.
9: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, ook vandaag nog een stukje belastingspecial van Win-Win. Maar we moeten het ook over de solden hebben. En dat doen we met minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Zometeen.
11: Elke dag.
2: Goedemorgen, het is 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een van hen was minderjarig, een jongen van 17. Hij zat achter het stuur, maar hij had geen rijbewijs. Zijn vriend, die een voorlopig rijbewijs heeft, was eerst aan het rijden, maar omdat hij te veel had gedronken, reed de 17-jarige verder. Zonder rijbewijs en hij had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht, zegt Wim van Tendelo van Politiezone Nederland.
12: Er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
2: Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de snelweg. Meer dan een kwart van de twintigers werd beïnvloed door hun familie om te kiezen voor een bepaalde job. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Jongeren geven aan dat ze vooral aangemoedigd worden om voor theoretische richtingen en hoge diploma's te kiezen, zodat ze dan kantoorjobs kunnen doen. 1 op de 3 twintigers doet ook ongeveer dezelfde job als hun ouders. En iets meer dan een kwart van de werkende Belgen heeft een job die ze niet zo graag doen, vooral als ze die doen uit financiële noodzaak. Dat zegt Wim van der Linden van Randstad.
13: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
2: In de Nederlandse stad Utrecht hebben gisteravond vele duizenden mensen betoogd uit solidariteit met asielzoekers. Ze riepen op om hen op een menselijke manier op te vangen en te behandelen. De voorbije maanden was er veel protest van tegenstanders van opvangcentra, vaak met geweld. Er werd brand gesticht en er zijn vernielingen aangericht en hulpverleners werden tegengehouden of bekogeld. Daarom was er een grote steunbetoging voor asielzoekers in Utrecht en vorige week ook in andere Nederlandse steden. De spelers en supporters van Club Brugge hebben de hele avond en nacht gefeest, want Club is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het werd 2-2 bij KV Mechelen, maar eerste achtervolger Union speelde ook 0-0 gelijk bij AA Gent. Daardoor kon Club Brugge de 20e titel in zijn geschiedenis pakken. En dat was ook dik verdiend, vertelde kapitein Hans van Aken daar straks in Goedemorgenmorgen.
4: Als je op het einde van het seizoen van boven staat, is altijd verdiend. Ik ben vorig jaar ook met Union geweest. Dan moet je ook gewoon proficiat zeggen als je zo'n parcours aflegt. Ja, het is altijd een beetje rollercoaster, die play-offs. Hè. Je zit met dat verliesmatch in Union een beetje afgeschreven. Iedereen dacht van waar gaat Union nog punten laten liggen. Ja, en dan zijn we gewoon volle bak gegaan, elke wedstrijd opnieuw. En hopen dat Union punten laat liggen. En zo geschiedde ook. Dus dat is uiteindelijk verdiend kampioen.
2: En Anderlecht staat uiteindelijk op de vierde plaats in de stand die recht geeft op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht won van Revelatie Sint-Truiden, de derde in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht dan ook niet meer inhalen. Vandaag wordt het zonnig en warm met temperaturen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Shema. Het verlengde weekend begint, maar niet helemaal verlengd, want...
2: Ja.
1: Wat gaan wij maandag doen?
2: We gaan naar Nerdland met onze podcast Mens Erger Je Niet.
1: Inderdaad, op Nerdland. Nerdland dat trouwens vanavond begint, denk ik, 3 dagen lang. En maandag is er een soort van podcastdag. En dan zijn wij daar met Mens Erger Je Niet. We hebben ook een gast mee.
2: Ja, ja.
1: De experten komen trouwens ook live, de ergernissen.
2: Ja, dat wordt wel leuk.
1: Ja, dat wordt leuk, hè?
2: Ja, ja, ja. Dus iedereen mag langskomen en mag een handtekening vragen en een foto aan Xavier Taverne.
1: Of aan Shema Saïsaï.
2: Het kan ook, alles kan.
1: Ga je samen gezellig
2: kan.
1: Op de foto? Ja, wordt leuk, wordt leuk.
2: Hajo, ga jij komen?
14: Wel, misschien wel. Het is een puienbroek, hè. Wacht een week, hè.
2: Ja? Ja, ja, ja, ja.
14: Ik heb het vanmorgen ook gehoord van Lieve Scheire. Dus nee, ik heb hem niet gesproken. Nee. Ik heb hem gehoord op de radio. Dus,
1: oké. Okay.
14: Ja, ja.
1: Ik dacht misschien een persoonlijke vriend.
14: Nee.
2: Je mag op de eerste rij komen zitten dan.
14: Is waar? Oké, okay, dan kom ik zeker.
2: Ja, eregast.
1: Ja, ze hebben toch ook al zeker dat er één iemand komt.
2: Ja, daarom.
14: Ja,
1: want het is in een tent natuurlijk. En met dit mooie weer. Enfin,
14: oeh, oké. Okay.
1: Ik hoop dat we interessant genoeg zijn om de mensen in die tent.
2: Ja, en je kan blijkbaar ook buiten van alles doen.
1: Ja, is fantastisch. En Nerdland, nee, dat moet ik wel even zeggen. Dat is wel echt heel tof.
14: Je kan ook pedaloen. In Wachtbeke. Ja, met van die fiets.
1: Met een zwaantje. Vaak zijn dat zwanen. Hè? Ja,
2: waterfietsen. Ja. Oh, dat vind ik leuk.
14: Ja, dat is heel,
1: dat is wel met beweging. Hè?
2: Ja, maar dat is heel rustig. Okay. En als je gewoon niks doet, dan doet de ander het wel verder.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, voilà.
1: De passenger princess die je bent.
2: Tuurlijk.
1: Tot maandag, hè.
2: Doei.
1: Hajo, vrijdag vandaag en heel veel mensen die volgens mij van dit mooie weer zullen gebruiken om ergens naartoe te gaan.
14: Zeker vanaf 10, 11 uur kan het flink druk worden op de wegen richting Ardennen en zeker richting kust natuurlijk, maar vooral rond Brussel en Antwerpen. Momenteel is er nog weinig van te merken, gelukkig maar op de E314 van Leuven naar Lummen moet je ter hoogte van de afrit in Aarschot ook weer opletten voor een obstakel, ligt op de linkerrijstrook. Dan naar Brussel op de E40, 10 minuten bumperen vanaf Ternat en net binnengelopen bericht de afrit in Afligem is momenteel afgesloten door een brandend voertuig. Verder ook 10 vanaf Peutie op de E19 en bij Halle op de E429. Binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Buitenring 10 van Stroombeek tot Jette. Rij je Brussel in via de A12, opletten. Verderop op de Van Praatlaan in Laken is 1 rijstrook afgesloten momenteel. Er staat een klein half uur file tot op de A12 in Stroombeek. Verder naar Antwerpen voorlopig weinig problemen. 10 minuten van voor Kleine Barreel op de E19. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent tot slot 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
1: Dankjewel.
15: Update jezelf.
16: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be. Win-win belastingspecial.
17: Xavier Taverne.
1: Ja, over je belastingbrief, maar ook het antwoord op de vraag: is die soldeperiode nu afgeschaft of niet? Want gisteren zei de Raad van State dat de kledingketen Zep gelijk had over de sperperiode en wat je daar al dan niet in mag doen. Maar Sepp zei ook dat betekent het einde van de soldenperiode in ons land. Ja, maar wacht even, die soldenwetgeving, zit die op de schop of niet? Ik ga het toch maar even vragen aan de minister van Consumentenbescherming in ons land, dat is Rob Beenders. Je hoort hem na Donna Summer. Goedemorgen.

0: voor de laatste dag van de belastingspecial op de radio dachten we, zullen we de muziek ook maar even belastingwaardig maken. Of toch op zijn minst met geld te maken laten hebben. Donna Summer and She Works Hard for the Money. De laatste dag van de belastingspecial op de radio. Morgen is er nog een dag ons callcenter. Daarover zometeen nog veel meer. Maar eerst maken we plaats voor het einde van de soldenwet. Ja, enfin, zo werd het gisteren toch aangekondigd door kledingketen ZEP. Want die kledingketen ligt al jaren overhoop met de Belgische regering. Omdat ZEP ook buiten de koopjes voor periode van januari en juli gebruik maakt van het woord solden. En dat mag niet. Maar de Raad van State geeft de kledingketen nu gelijk. Omdat de Belgische regels, zegt de Raad van State, niet in overeenstemming zijn met de Europese regels. En daarom zegt ZEP, vanaf nu kan het bij ons elke dag solden zijn. Maar is dat wel zo, minister van Consumentenbescherming Rob Beenders? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft ZEP gelijk? Kan het elke dag solde zijn in ons land voortaan?
1: Ja, de Raad van State heeft eigenlijk boetes vernietigd van ZEP die ze gekregen hadden omdat ze eigenlijk in de sperperiode kortingen communiceerden en ook aan de klanten gaven. En volgens de Belgische wetgeving was dat niet in orde. Ze hebben boetes gekregen, ze hebben die aangevochten en de Raad van State heeft gezegd dat de Belgische wetgeving strenger is dan de Europese en heeft daarom die boetes vernietigd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ZEP nu eender wat kan doen en dat hij nu elke dag met verlies kan verkopen bijvoorbeeld om een hele sterke prijzenslag te doen. Er zijn nog altijd regels als het over kortingen gaat en die blijven natuurlijk wel overeind. De discussie gaat hier over die sperperiode.
0: Maar is de sperperiode dan de facto afgeschaft vanaf nu in ons land?
1: Ja, de boetes zijn vernietigd. Hè. En dat betekent dat ZEP de boetes niet zal moeten betalen die ze gekregen hebben. Maar dat betekent niet dat die wet nu ineens een dode letter is. Dat betekent wel dat wanneer bijvoorbeeld nu een ander winkel een boete zou krijgen omdat hij in de sperperiode iets van korting aanbiedt en die vecht dat aan, dan is de kans natuurlijk heel groot dat hij ook gelijk krijgt. Dus wat wij nu moeten doen als regering is naar dat arrest van de Raad van State kijken en een goed evenwicht vinden om ook vooral die kleine winkeliers te blijven beschermen, maar om ook de consument te beschermen, ja, dat er ook geen kortingen worden aangeboden die misschien geen kortingen zijn. Dus we gaan nu moeten studeren en met een voorstel naar de regering moeten gaan.
0: Ja, want de wetgeving zal moeten aangepast worden. ZEP zegt trouwens, dit gaat niet alleen over ons, maar de soldenwetgeving die is definitief naar de prullenmand verwezen. Daarvan zegt u toch als minister, zo'n vaart loopt het niet?
1: Maar ik vind dat we nu vooral moeten kijken wat er in de beslissing staat. En we moeten er vooral voor zorgen dat we die consument ook maximaal blijven beschermen. Want we zien bijvoorbeeld ook dat er winkeliers een korting aanbieden die eigenlijk geen korting is. Mm-hmm. Omdat ze bijvoorbeeld de weken daarvoor de prijs systematisch verhoogd hebben. En dan commercieel een solde aanbieden of een korting aanbieden die er geen is. En dat moeten we allemaal goed in de gaten houden. Want we moeten er vooral voor zorgen dat de winkelier overeind blijft. En dat er geen grote prijzenslag komt die de kleine winkels uit het dorp kerne band, want dat is natuurlijk ook niet goed. En daarnaast moeten we ook zorgen dat we die koopkracht van de consument blijven beschermen. Dat als er een korting wordt aangeboden, dat het ook echt een korting is.
0: Ja, want dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt enerzijds de wet op kortingen en wat je daarvoor moet doen. Anderzijds heb je de koopjesperiode in ons land en die sperperiode. Waarvan ZEP nu zegt, wij mogen in die sperperiode doen en laten wat we willen. En als andere ketens dat voorbeeld willen volgen, ja, niks houdt hen tegen om ook naar de rechter te stappen en eenzelfde uitspraak af te dwingen natuurlijk.
1: Ja, maar ik vind het ook niet echt oké dat wij nu als overheid niet zouden reageren op het arrest dat er gekomen is. Ik vind dat we daar wel mee aan de slag moeten gaan. En we moeten vooral met de sector ook in overleg gaan om een goed evenwicht te vinden waarbij we de winkelier kunnen beschermen, want die moeten ook nog altijd winst kunnen maken. Anders dan gaan die failliet en dan vertrekken die uit een dorpskern en dan krijgen we dode winkelcentra, dat wil ook niemand. En aan de andere kant moeten we ook die consument beschermen, want die wil natuurlijk ook zo goedkoop mogelijk producten kunnen kopen. En dat is het evenwicht dat we moeten zoeken.
0: Ja, want voor de consument zou je kunnen zeggen, dit is eigenlijk wel een goede zaak. Als ZEP zegt, het kan bij ons elke dag solde zijn, ook in die sperperiode. Ja, dat zou voor de consument pure winst zijn, lijkt mij dan.
1: Maar elke consument wil kortingen en zo goedkoop mogelijk kunnen kopen. Ik denk dat dat heel normaal is en dat is ook goed als dat kan. Maar het moet er wel voor zorgen dat die bijvoorbeeld de kleine winkelier die bijvoorbeeld een winkel heeft in een stadscentrum die geen grote keten is, die niet de middelen heeft om hele grote kortingen te bieden omdat die marge moet maken, dat die nu niet uit de markt wordt geduwd door hele grote spelers als ZEP. Dus je moet natuurlijk ook op lange termijn de gevolgen van dit arrest bekijken. En het zou jammer zijn dat nu alleen alle grote grote ketens hele grote kortingen kunnen geven, de kleine winkeliers uit het stadscentrum bannen, en dan is de consument ook niet gelukkig. Dus we moeten een goed evenwicht vinden.
0: De zomerkoopjes komen eraan. Over 10 dagen begint de sperperiode waar deze uitspraak van de Raad van State over gaat. Je zit nu in een heel onduidelijke situatie en de kans is groot dat als de economische inspectie straks boetes gaat uitdelen omdat winkels zich niet aan de regels houden tijdens die sperperiode, ja, dat die boetes niet overeind blijven in de rechtbank. Dus in de praktijk is de sperperiode nu in juni, bestaat die niet meer en mag iedereen zijn zin doen?
1: Ja, nu, het allerbelangrijkste is dat nog altijd als er een korting wordt gegeven, dat die nog altijd berekend wordt op de laagste prijs in de laatste 30 dagen. En dat is heel belangrijk, omdat je anders maatregelen gaat krijgen die, waar de consument niet aan uitkomt. En het risico loopt dat de consument meer betaalt dan zonder kortingen. En dat willen we niet. Dus wij gaan nu kijken hoe we ons in juni gaan organiseren. Ik vind het weinig zinvol om met controles te gaan beginnen. Als je weet dat dit arrest er is, je moet ook realistisch zijn. Maar we gaan nu heel snel met collega Clarin Vallen Simonijn aan tafel zitten om een antwoord te bieden aan het arrest.
0: Dus er komen geen controles op het al dan niet naleven van de regels tijdens de sperperiode de komende maand?
1: Maar ik ga dat bespreken met de administratie, maar met dit arrest wat hier nu ligt, moeten we natuurlijk ook wel rekening houden. En als het juridisch drijfzand is, dan moet je ook natuurlijk geen boetes gaan uitschrijven om dan winkeliers naar de rechtbank te sturen. Daar heeft niemand iets aan. Maar ik wil wel maximaal die winkeliers beschermen en die consument beschermen, dat als ze kortingen krijgen, dat het ook echt kortingen zijn.
0: Ja, hoe ziet u, want u zal terug naar de tekentafel moeten, hè, tegen die uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. De federale regering zal over die sperperiode een nieuwe wetgeving moeten gaan ontwikkelen. Hoe ziet u dan dat het liefst evolueren eigenlijk? Wat moet daar zeker in?
1: Maar wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden systematisch hun prijs verhogen om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
0: Maar moet de sperperiode in juni en december, is dat dan denk ik, hè, moet die nog blijven bestaan? Of moeten we daar toch maar eens vanaf dan?
1: Maar ik denk dat we dat met een open blik ook met de sector moeten bespreken, hoe zij er naar kijken. De wereld verandert, je kan online dingen kopen, je kan in het buitenland makkelijker dingen kopen waar geen sperperiodes zijn. We mogen daar niet blind voor zijn. En met dit arrest moeten we naar een nieuw evenwicht gaan. Maar het doel moet wel zijn, als een consument korting krijgt, moet het ook echt korting zijn. Mm-hmm. En met verlies verkopen mag niet de norm worden, want dan duwen we gewoon de kleine winkeliers uit de stadcentra en daar is ook niemand mee gebaat.
0: Dank u wel voor uw tijd deze ochtend. Rob Beenders, minister van Consumentenbescherming. We'll be right back.

0: Kijk, dat zou nu nog eens een goede investering zijn. Tranen van goud van Aaron Blommaert. De belastingbrief, daar gaan we het nog een laatste keer over hebben vandaag. In het beste geval, als je die invult, gaat alles vlekkeloos. In het slechtste geval maak je een fout. Maar wat dan? Wat als je fouten maakt als je die belastingbrief invult? Want als je die te laat indient of geen belastingen betaalt... Chris Sugira van Team Win-Win, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Is het jou ooit al overkomen?
1: Nee, nog niet. Ik moet wel ook er meteen bij zeggen dat mijn boekhouder mijn belastingen indient.
0: Nou ja, oké. Ja. Ja, als die fouten zou maken...
1: Stel u voor.
0: Ja, dat zou niet mogen. We gaan eens luisteren wat Dirk overkomen is. Dirk van der Oegstraten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Xavier en alle luisteraars.
0: Wat is jouw verhaal?
2: Wel, we hebben begin deze maand onze belastingaangifte al ingediend met de deskundige hulp van een medewerker van FOD Financiën. Uh-huh. Blijkt een paar dagen later dat er een brief in de bus valt van de instantie die mij belastingsfiche 8211 bezorgt. Uh-huh. Om te melden dat er een gecorrigeerde versie van de fiche 8211 zal worden bezorgd aan ons en aan FOD Financiën. Maar mijn aangifte is al ingediend. En nu is de vraag, wat nu? Hoe wordt dit opgelost?
0: Chris Sugira.
1: Ja, goedemorgen. Nu, wel, er zijn twee mogelijkheden. Dus online via MyMinFin heb je tot 15 juli de tijd om dat eigenlijk zelf te verbeteren.
0: Ook al heb je hem al ingediend.
1: Ja, inderdaad. Okay. Hè, maar je mocht maar één keer verbeteren. Dus eigenlijk jezelf, medewerker van FOD Financiën of mandataris. Nu, stel dat het na 15 juli 2026 is, of het gaat om een papieren belastingaangifte, dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de bevoegde diensten.
0: De bevoegde diensten,
1: dus met FOD Financiën, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar heb je die verbeterde fiche al gekregen, Dirk?
2: Ja, ondertussen hebben ze die in de bus gevallen. En, okay. En blijkt dus om dezelfde cijfers te gaan, maar dat in de eerste fiche het opgesplitst was in twee codes, 228 en 211. Mm-hmm. En nu in de nieuwe fiche alles onder 228 is.
0: Oké, dus je kan het nog aanpassen, want we zijn nog voor 15 juli. Dus daar kan je het gewoon gaan doen, Dirk.
2: Digitaal, ja. Mm-hmm.
0: Je moet het wel digitaal doen. Had je het op papier gedaan? Ja.
2: Nee, okay. Het is digitaal.
0: Ja. Voilà. Dan heb je nog tot 15
2: dan ga ik dat doen.
0: Voilà.
2: Op MyFin.
0: Zo snel kan een antwoord op een vraag komen. Chris, wat als het nu na de uiterlijke deadline is dat je daarop uitkomt dat er een fout is?
1: Dat gebeurt, maar uiteraard zijn er ook oplossingen voor. Dan moet je een gemotiveerd bezwaar indienen. Dat kan dus binnen een jaar na het versturen van de aanslagbiljet. Uiteraard, je kunt dat via op papier doen of online. Stel dat het op papier is geweest, dan is dat te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending. Dat klinkt even Chinees. Ja. Maar stel dat het aanslagbiljet werd verzonden op vrijdag 28 juni 2024 bijvoorbeeld, dan loopt de termijn vanaf 3 juli 2024 tot en met 2 juli 2025.
0: Okay.
1: Nu, stel dat je dat online doet, dan moet je dat eigenlijk rekenen vanaf de dag dat je dat eigenlijk hebt gekregen via MyMinFin.be, vanaf dat het eigenlijk beschikbaar was. Dus, weer een voorbeeld, stel dat het was beschikbaar op 3 oktober 2024, dan loopt de termijn van 3 oktober 2024 tot en met 2 oktober 2025.
0: Okay.
1: Dus, maar je kunt allemaal ook rustig nalezen op FOD Financiën.
0: Dus een jaar binnen, nadat je dat aanslagbiljet hebt ontvangen,
1: ja, inderdaad,
0: kan je gemotiveerd bezwaar.
1: Ja, voilà.
0: Wat als ik per ongeluk een fout heb gemaakt? Per ongeluk, hè? Iedereen zal dat van zichzelf vinden. Het was niet de bedoeling.
1: Wel,
0: welke sancties staan daarop?
1: Ik zal eerst beginnen met het slechte nieuws en dan eindigen met het goede nieuws.
0: Ja, is goed.
1: Dus eerst en vooral, ja, een inkomen niet aangeven, dan kan je uiteraard ook een boete krijgen. Hè? Mm-hmm. En zelfs een belastingverhoging. Nu, die boete varieert van 50 tot 1250 euro. Dat is niet mis. Maar er kan dus een verhoging bijkomen van 10 tot zelfs 200%. En uiteraard, Xavier, je moet nog altijd de verschuldigde belastingen ook betalen. Dus ja, ik zou zeggen, wees op tijd. Nu, er is wel geen belastingverhoging als het inkomen dan niet... Allez, als uw inkomen lager was dan €2.500, dan is het niet zo. Nu, gisteren zei de persoon van het Financiën mij ook... Kijk, beste Chris, we hebben ook... iedereen heeft ook recht op een fout... Op één fout.
0: Ja, dat is nieuw dit jaar. Iedereen mag één eerlijke fout.
1: Voilà, inderdaad. Het moet een eerlijke fout zijn, dus niet ter kwade trouw. Ja. Maar ik zou zeggen, probeer het toch te vermijden.
0: Liefst.
1: Want het kan je heel veel geld

0: kan inderdaad veel geld kosten. We krijgen ook vaak de vraag wat je nu kan doen als je pas zoveel jaar later ontdekt dat er een fout in je belastingaangifte zit. Tot hoeveel jaar kan de fiscus dan geld vragen aan jou, of kan jij terug geld vragen aan de fiscus in het omgekeerde?
1: Ah, wel, dus dat is het ding. Hè. Er zijn verschillende termijnen. Hè. Dus er is een basistermijn van 3 jaar, dat is de basisregel. Dus de fiscus kan teruggaan tot 3 jaar. 4 jaar bij laat-tijdige indiening of bij complexe aangifte. Maar als er een geval is van fraude, of vermoeden van fraude, dan kunnen ze dat eigenlijk tot 7 jaar rekenen. Nu, ik heb eruit gezegd, je kunt ook een bezwaar indienen. En stel dat je een bezwaar indient, dan kan de fiscus de termijn wel verlengen indien ze het nodig achten om te zeggen, oké, voilà, uw dossier is nog niet helemaal afgehandeld. Okay. Dus maar de basisregel 3 jaar.
0: We kregen ook nog een vraag van Sophie uit de Duffel.
2: Hallo, ik heb mijn belastingaangifte ontvangen en dat gaat over toch wel een behoorlijk bedrag. Dus vroeg ik me af of het mogelijk is om een afbetalingsplan hiervoor aan te vragen.
0: Dank ja, Sophie moet veel geld terugbetalen. Ja. Ook een vraag die we kregen van Monique Willem. Er bestaat wel zoiets als een afbetalingsplan.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, ik heb daar ook zelf ooit gebruik van gemaakt. Hè. Ik had net een appartement gekocht en ik was dus plat. En plots komt de fiscus van, hey, je hebt te veel verdiend, je moet extra betalen. Ik dacht, ja, maar vrienden, ik heb net zoveel betaald aan een huis. Dus ik heb inderdaad een afbetalingsplan aangevraagd. Nu, het is zo, er zijn verschillende zaken, hè. Eerst en vooral zijn voorwaarden. Eerst, je moet geen andere schulden hebben bij FOD Financiën. Ik zeg maar iets, verkeersboetes en zo verder, die door een gerechtsdeurwaarder
0: worden gevorderd.
1: Ja, inderdaad. En daarna is het ook zo, ja, dat je dat wel moet aanvragen, op tijd moet aanvragen. Mm-hmm. Nu, het is zo dat normaal gezien, als je afbetalingsplan vraagt van maximaal 4 maanden, dan kan je meteen op Texonweb zien bijvoorbeeld, of je het nu meteen krijgt of niet. Stel dat je langer wilt en meer dan die 4 maanden, moet je een vragenlijst invullen. Ik heb dat toen ook moeten doen over je maandelijkse inkomsten, je grote vaste kosten enzovoort enzoverder. Je kan dat maximaal tot 8 maanden krijgen. Als je daarover wilt gaan, dat kan ook maximaal tot 12 maanden. Maar dan moet je weer ja, echt op contact opnemen met FOD Financiën. Dan gaan ze je dossier nog bekijken enzovoort enzoverder.
0: Maar het kan dus. Het is wel gebonden aan voorwaarden.
1: Ja,
0: en het is gratis. Hè? Je
1: het is wel gratis.
0: Geen interesse.
1: Inderdaad. Maar je moet het wel op tijd aanvragen. Want ook als je te laat bent met de belastingssaldo, dan ga je uiteraard ook wel interesse betalen, zelfs met een afbetalingsplan.
0: Zoals altijd, Chris, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, was het een plezier om jou hier te hebben.
1: Met veel
0: plezier. Dankjewel, man.
1: Ciao, ciao.
0: Chris Fugira.

0: Bills, Bills, Bills van Destiny's Child. Morgen nog een laatste keer het callcenter van de Belastingspecial. Hé, maar morgen is het zaterdag. Ja, morgen zaterdag. Tussen 9 en 2 kan je opnieuw terecht bij de medewerkers van de FOD Financiën die je op weg helpen met je aangifte. Het nummer kan je nu al even noteren. Dat is 078-353-456. 078-353-456. Vanaf morgen 9 uur. Nu bellen heeft geen zin.
1: Chocolade, bier, wafels, mannekepis. Maar deze week zijn we vooral trots op onze Belgische musea. Ze verwennen je tot en met zondag 24 mei met extra rondleidingen, workshops, nocturnes, concerten en goede feestjes. Kan je niet kiezen? Luister elke dag naar Radio 2 Middag en ontdek het verrassende aanbod in jouw buurt. En je maakt kans op een museumpas voor twee. Bekijk het volledige programma op weekvandebelgischemusea.be. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Code yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: 14 uur uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. De federale politie is op zoek naar Steve de Meij, een gevaarlijke geïnterneerde. De man verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht, vertelt Christophe Aerts van het parket.
8: Ja, het gaat om een 44-jarige man die gisteren tijdens een begeleide fietstocht de kans heeft gezien om echt weg te gaan fietsen. Daarop is meteen alarm geslagen, maar de man is op dit moment nog voortvluchtig. En het gaat om iemand die geïnterneerd is voor verschillende geweldsdelicten en die mogelijk toch een gevaar kan zijn voor anderen. Dat is de reden waarom dat we ook zo snel mogelijk gehandeld hebben en ook het opsporingsbericht verspreid hebben.
7: Het Forensisch Psychiatrisch Centrum benadrukt dat zo'n begeleide fietstocht pas kan na een lang traject om te zien hoe iemand buiten de muren functioneert. Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na een studie over de grote brand aan het hoofdpodium van vorig jaar. Zo komen er extra brandwachten en investeert Tomorrowland in nieuwe technologie om bezoekersstromen live op te volgen. Ook de evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen extra bescherming. Uit het onderzoek blijkt wel dat de veiligheidsaanpak al degelijk was. Bij de brand in juli vorig jaar raakte niemand gewond, maar het hoofdpodium werd wel grotendeels vernield. In Herentals is een jongen van 17 zonder rijbewijs gecrashed na een politieachtervolging. Hij had drugs gebruikt. De jongen nam het stuur over van een vriend met een voorlopig rijbewijs die te veel gedronken had. De drie inzittenden bleven ongedeerd. Volgens verkeersinstituut Vias onderschatten jongeren vaak de gevaren in het verkeer, zegt woordvoerder Stef Willems.
9: Er is een reden natuurlijk waarom dat men een minimumleeftijd oplegt van 18 jaar om een rijbewijs te halen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat jongeren rond de leeftijd van 16, 17 jaar, zeker jonge mannen, dat die vaak problemen hebben met risico-inschatting. En we zien dat ook niet alleen wanneer dat ze met de auto rijden, maar bijvoorbeeld ook bij bromfietsongevallen. Dat stijgt spectaculair op de leeftijd van 16 jaar. Dat heeft onder andere te maken met de werking van hun brein, waardoor dat ze onvoldoende risico's kunnen inschatten.
7: Het ongeval komt nog geen week na het drama in Braschaat van afgelopen vrijdag. Toen botste een bestuurder van 17, ook zonder rijbewijs, tegen een boom. Drie jongeren raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleed. En in park Zorgvliet in Hoboken ligt een van de fonteinen stil omdat er een meerkoet aan het broeden is. Die vogel is wettelijk beschermd en dus moest de fontein tijdelijk uitgeschakeld worden. Zodra de vogel en haar jongen het nest hebben verlaten, kan de fontein opnieuw worden opgestart. Dat kan mogelijk nog tot midden deze zomer duren. Het wordt mooi weer de komende dagen. Vandaag veel zon en tot 25 graden, morgen tot 27 graden. Meer nieuws lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Hey, hoe zit het met het, zullen we het toch maar al weekendverkeer noemen?
3: Ja, het zal nu wel beginnen, inderdaad. Bijvoorbeeld op de E17 van Kortrijk naar Gent. Daar sta je een half uur in de file van de Pinte tot net voor Zwijnaarden. Daar is een ongeval gebeurd. Verder naar Brussel is het wat aanschuiven op de E40 in Aflichem. Want daar wordt een voertuig geblust dat eerder in brand stond. In elk geval, dus de afrit is daar gesloten. En verderop verlies je nog 10 minuten vanaf Ternat. Naar Antwerpen voorlopig valt mee. E17 telkens 10 minuten vanaf Zwijndrecht en op de E19 vanaf Kleine Bareel. Antwerpse ring richting Nederland een kwartier momenteel van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne vertragen. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding net de rechte rijstrook versperd. Dat is het.
0: Dankjewel.
10: Win-win. Belastingspecial.
11: Xavier Taverne.

0: Ja, of je het nu wil of niet, is het toch nog altijd een beetje wat de wereld rond doet draaien. Geld, Dirty Cash, Adventures of Stevie.
1: Win-win.
0: Ja, nog één keer hebben we het over jouw belastingbrief deze week. En waar we deze week nog niet over gehad hebben, dat zijn pensioenen. Want heel veel mensen in ons land, die moeten natuurlijk nog een belastingbrief invullen terwijl ze op pensioen zijn. En Ronnie Labieu vraagt zich af, moet dat wel? Ja, Ronnie, dat moet. En Suzanne van Achelen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor Fiscaal Recht aan de Universiteit Hasselt. We gaan het over pensioenen en aangiftes hebben. Want het is niet omdat je een pensioengeld krijgt van de overheid dat je aan diezelfde overheid geen belastingen moet betalen. Integendeel, gepensioneerden moeten soms best nog wel wat bijbetalen als ze hun aangifte indienen. En de reactie die we vaak lezen is, waarom moet ik nog belastingen betalen op mijn wettelijk pensioen? Dat komt toch van de overheid?
2: Ja, klopt. Dat is een goede vraag. We moeten inderdaad nog belasting betalen op ons pensioen. Als we bijvoorbeeld even kijken naar het wettelijk rustpensioen, dan zien we dat er eigenlijk nog drie grote inhoudingen op gebeuren. De sociale inhouding, een inhouding voor de gezondheidszorg en de klassieke personenbelasting. Die sociale inhouding, dat is een solidariteitsafhouding en die bedraagt ongeveer tussen 0 en 2%. Dan wordt eigenlijk berekend op uw wettelijk en uw aanvullend pensioen samen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die gezondheidszorginhouding. Ook die wordt berekend op het wettelijk en het aanvullend pensioen samen. Die bedraagt maximaal 3,55%. En dan heb je de klassieke belasting, de personenbelasting. En dan is inderdaad de vraag, ja, waarom betalen we dat eigenlijk?
0: Ja.
2: Ja, omdat de fiscus het eigenlijk beschouwt als een inkomen. En zij zeggen, dat is een inkomen. En dus gaan we u daarop belasten.
0: Omdat je dat pensioen krijgt van een andere overheidsdienst dan de FOD-financiën.
2: Ja. Klopt. En hoe werkt dat nu eigenlijk? Men gaat eigenlijk op uw pensioen wat u ontvangt, daar gaat men eigenlijk bedrijfsvoorheffing op inhouden. Nu, het is niet omdat
0: zoals bij een loon.
2: Zoals bij een loon, inderdaad. Maar het is niet omdat bedrijfsvoorheffing al is ingehouden, dat u het niet meer moet gaan aangeven. Dus u moet het nog altijd opnemen in uw aangifte. En dan gaat u eigenlijk op het einde de eindafrekening krijgen.
0: Omdat de FOD Financiën misschien zegt, ja, maar de bedrijfsvoorheffing op jouw pensioen was te laag.
2: Klopt.
0: Dus wij moeten een beetje meer hebben van dat bedrag.
2: Ja, inderdaad, dat kan.
0: Dus, en kan je dat zelf laten aanpassen? Kan je zeggen, oh, maar doe die bedrijfsvoorheffing wat groter?
2: Ja, dus die bedrijfsvoorheffing die wordt eigenlijk berekend aan de hand van een aantal parameters. Dus onder andere uw pensioen, uw gezinssituatie, of je kinderen ten laste hebt. En ja, als er bijvoorbeeld iets verandert in uw persoonlijke situatie, dan kan dat een schommeling teweeg brengen in uw bedrijfsvoorheffing. En stel dat u op een bepaald moment zegt van ja, eigenlijk, iedere keer als ik op het einde van de rit die belastingbrief open doe, dan schrik ik toch wel enigszins. Dan kunt u wel stappen ondernemen en dan kunt u bijvoorbeeld zeggen van kijk, ik ga ofwel vragen om die bedrijfsvoorheffing te verhogen, dat u eigenlijk bovenop het wettelijk, de wettelijk bepaalde bedrijfsvoorheffing, dat u daarop een extra bijdrage gaat betalen.
0: Om geen verrassing te hebben bij je belastingaangifte.
2: Klopt. Nu, een andere optie, want er zijn eigenlijk twee opties. Dat is om eigenlijk aan de FOD Financiën te vragen dat je een voorafbetaling kan doen. En dan krijg je dus op het einde nog een bonificatie.
0: Ja, dan moet ik wel geld lenen aan de FOD Financiën eigenlijk. Of dan geef ik een voorschot.
2: Ja.
0: Dan moet ik weten of ik dat wil. Hè?
2: Ja, en dan moet je ook kijken of het interessant is. Hè? Hoe groot is het gat
0: dat je moet vullen.
2: Wat je moet vullen, inderdaad. Ja. Hoe groot is de schok als u op het einde van de rit die belastingbrief krijgt.
0: Rick Mulleman heeft ons ook gemaild. Hij vraagt zich af hoe het komt dat hij nooit moest bijbetalen zolang hij aan het werk was. En nu wel, nu hij met pensioen is. Opnieuw het verhaal van die bedrijfsvoorheffing?
2: Ja, inderdaad. Omdat dat is een oorzaak die wel vaak voorkomt. Dat is eigenlijk zo dat de bedrijfsvoorheffing die u betaalt, ja, die wordt eigenlijk ingehouden door de Federale Pensioendienst. En die gaat eigenlijk enkel kijken naar uw pensioen dat u op dat moment ontvangt.
0: Niet naar hoe het in het verleden was.
2: Nee, maar natuurlijk, ja, de fiscus die is niet enkel geïnteresseerd in het vakje van de pensioenen in uw aangifte, maar die gaat eigenlijk naar alles kijken. Dus die gaat ook kijken, ah, ontvangt u misschien nog een beroepsinkomen of heeft u nog ergens onroerende inkomsten of heeft u nog ergens inkomen van huur. Dus zij gaan eigenlijk kijken naar het totaalplaatje. Ja, en dan kan het zijn dat natuurlijk die eindafrekening niet meer strookt met de bedrijfsvoorheffing die is ingehouden op uw pensioen. Dus het is eigenlijk het verschil van perspectief. Bij de bedrijfsvoorheffing kijkt men eigenlijk enkel naar uw pensioen.
0: En niet naar andere bronnen van
2: inkomsten. En niet naar andere bronnen. En de fiscus gaat naar het gehele plaatje kijken.
0: Ja, waardoor het kan zijn dat je meer bedrijfsvoorheffing moet betalen omdat je meer bronnen van inkomsten hebt. We hadden het net over die voorafbetalingen die je misschien kan doen aan de fiscus. Een vraag van Erik Rubberee, maar ook Anna Plaquet vraagt zich dat af. Stel dat ik dat wil doen, voorafbetaling als gepensioneerde, om niet te schrikken als het biljet binnenkomt. Waar moet ik dat doen? Hoe kan ik dat doen?
2: Ja, dan kun je best even contact nemen met FOD Financiën. Dus daar via de website kun je daar contact contact opnemen met hun om eigenlijk de vraag om die voorafbetaling te doen.
0: We hebben ook een vraag over pensioenen uit het buitenland. Peter bijvoorbeeld, die heeft daar een vraag over. Beluister even.
3: Ik krijg mijn pensioen vanuit Nederland. En ik betaal belastingen in België, maar ik vraag me af of dat niet voordeliger zou zijn. Moest ik belastingen in Nederland betalen? En kan ik dat ergens aanduiden op de belastingsbrief? Laat maar weten.
0: Ja, dus Peter krijgt een pensioen in Nederland, maar betaalt belastingen in België. Hoe kan hij die situatie optimaliseren?
2: Ja, dat is eigenlijk lastig, omdat hoe werkt het systeem eigenlijk? Kijk, als je voor de fiscus fiscaal rijksinwoner bent in België, dan moet je eigenlijk in principe je wereldwijde inkomen aangeven in België. Mm-hmm. Nu, aangeven betekent niet automatisch dat u daar ook op belast wordt. Dus de vraag is, wie gaat er belasten? Ja, landen hebben daarvoor afspraken gemaakt. Die zijn rond de tafel gaan zitten en hebben gezegd van kijk, we moeten toch wel een aantal afspraken maken zodanig dat we de belastingplichtigen niet dubbel gaan belasten. En die afspraken die zijn eigenlijk vastgelegd in wat men noemt het dubbelbelastingverdrag. En daarin zijn eigenlijk vaak twee grote technieken die voorkomen. Ofwel zeggen landen van kijk, u wordt belast in de woonstaat, met andere woorden, daar waar u woont. Ofwel zeggen de staten nee, we gaan niet het belasten in de woonstaat, maar we gaan eigenlijk belasten in de bronstaat. Namelijk daar waar eigenlijk het inkomen vandaan komt.
0: Okay.
2: En dat heeft men dus eigenlijk vastgelegd in dubbelbelastingverdragen.
0: En mag je dat kiezen?
2: Nee, dat mag je dus niet kiezen.
0: Ah, okay.
2: Dus als landen dat hebben afgesproken, ja, dan kunt u niet als belastingplichtige zeggen van ja, ik zou eigenlijk liever naar het andere land gaan.
0: Dat met het voordeligste tarief bijvoorbeeld.
2: Ja, nee, zo werkt het dus helaas niet. Nee.
0: Helaas, Peter, je zal het moeten doen met hoe de situatie is. Ik heb zo meteen nog veel meer vragen voor jou.
1: Win-win. Belasting special.

0: De belastingcontroleur van Urbanus. De nieuwsbrief van Win-Win, het is vrijdag. Die zit opnieuw in je mailbox. Samen worden we kraks intact. Ja, de copyright van die nieuwsbrief, dat is toch ook echt elke week genieten. En daarin heel veel tips over de belastingen uiteraard. Want het was de week van de belastingspecial. En als ik zeg was, ja, dat is bijna verleden tijd. Nog een goede 10 minuten en dan zit de belastingspecial erop. Fiscaal recht, professor fiscaal recht, Emma Suzanne van Nachelen hier bij ons van de Universiteit Hasselt over de pensioenen. Heel wat mensen die gaan ook werken tijdens hun pensioen om wat bij te verdienen of omdat ze het graag doen. En daar hebben we heel veel vragen over gekregen ook. Hoeveel mag je bijverdienen op je pensioen?
1: Ja, dat hangt er vanaf. We gaan even uit van de klassieke situatie. Namelijk, u hebt uw wettelijke pensioenleeftijd bereikt, 66 jaar. Of u heeft een loopbaan van 45 loopbaanjaar. In principe mag u dan onbeperkt bijverdienen. Maar. Lang niet iedereen zit in die situatie. Er zijn ook heel wat mensen die eigenlijk vervroegd op pensioen gaan.
0: Nu, dat zijn andere regels dan?
1: Dat zijn inderdaad andere regels. Dus als je vervroegd op pensioen gaat, dus dat wil zeggen, u heeft nog niet die leeftijd van 66 en u heeft ook geen loopbaan van 45 jaar, ja, dan mag u in principe nog steeds wel bijverdienen, maar niet onbeperkt. Dat wil zeggen, u gaat rekening moeten houden met een aantal grensbedragen. Nu, die grensbedragen die verschillen naar gelang u eigenlijk kinderlast heeft of niet. Dus als u een werknemer bent en u heeft bijvoorbeeld kinderen ten laste, dan zal dat bedrag liggen op ongeveer een 15.000 en een beetje
0: en euro. Dat is het plafond.
1: Ja, bruto per jaar. Heeft u geen kinderen, dan zal het iets lager liggen. Dan zal dat liggen rond 10.400 euro bruto per jaar.
0: Maar als we even kijken naar wettelijk... Sorry, u wilde nog iets toevoegen?
1: Ja, ik wil nog iets kleins toevoegen. Als u dus in die situatie zit van vervroegde pensionering, altijd wel even opletten dat u ook de beroepsactiviteit aangeeft bij de federale pensioendienst. Ja. Want ze willen dat dan natuurlijk wel even weten.
0: Je vraagt je af waarom. Maar nee, natuurlijk willen ze dat weten. Laten we ons even uitgaan van dat... je hebt een volledige loopbaan, 45 loopbaanjaren. Je hebt de leeftijd bereikt. Je mag dan onbeperkt bijverdienen, maar onbeperkt betekent natuurlijk niet onbelast.
1: Nee, klopt. Dus uw beroepsinkomen gaat u inderdaad natuurlijk ook moeten aangeven in de belastingaangifte. Ja, en de fiscus gaat u daarop belasten. Dus het is niet dat als u onbeperkt gaat bijverdienen, dat dat ook onbelast is.
0: Ja, want onder meer Vivian wil heel graag weten hoe ze dat kan optimaliseren. Want sinds ze met pensioen is en daarbovenop ook nog eens werkt, laat ze ons weten, moet ze veel belastingen betalen? Is er inderdaad een soort van kantelpunt in wat je kan verdienen vanaf het moment waarop het interessant dan wel niet interessant wordt?
1: Goh, er zijn eigenlijk veel gepensioneerden die niet meer in de klassieke manier van beroepsinkomen gaan bijverdienen, maar die eigenlijk kiezen voor de flexijobs. Dat is inmiddels ook wel een redelijk gekend systeem. Daar kan u eigenlijk in gaan werken als gepensioneerde. Ja, en dan is in principe uw belasting natuurlijk, of uw inkomen is dan niet onderhevig aan belasting of sociale bijdrage.
0: Omdat het systeem van flexijobs een fiscaal gunstig regime is. Hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ook hier moet je natuurlijk wel weer gaan opletten, want het hangt weer af van uw leeftijd en uw loopbaan. Dus als u zit in de klassieke situatie van uw wettelijke pensioenleeftijd bereikt of die 45 loopbaanjaren volbracht, ja, dan kunt u in principe onbeperkt bijverdienen. Maar als u zit in de situatie van vervroegde pensionering, dan ga je rekening moeten houden met een grensbedrag. En dat grensbedrag, dat zit iets wat anders in elkaar dan bij het klassieke systeem, omdat men hier eigenlijk geen onderscheid gaat maken tussen heeft u kinderen ten laste of niet. Dus met andere woorden, het geldt eigenlijk gewoon één vast bedrag. Dat zit ongeveer op een 8.100 euro per jaar. En je moet er rekening mee houden. Als je over het bedrag gaat, dan gaat men eigenlijk wel je pensioen verminderen. Dus als u bij die flexijobs en u zit in een vervroegde pensionering, dan werkt dat eigenlijk via een tweetrapsysteem. Ja. Dus dan gaat men eigenlijk kijken wat komt er eigenlijk aan inkomen binnen. Overschrijdt u daarmee de algemene grenzen van het beroepsinkomen, dus die 15.000 of die 10.000 euro als werknemer tenminste.
0: Dan gaan ze aan je pensioen morrelen.
1: Ja, inderdaad. Als u dat overschrijdt, dan zegt men, dan gaan we eigenlijk uw pensioen evenredig verminderen. Met andere woorden, 10% erover is 10% eraf bij uw pensioen. En dan in stap 2 gaat men eigenlijk kijken, overschrijdt u het grensbedrag van de flexijobs. En dan gaat er opnieuw een vermindering doorgevoerd worden. Maar dan werkt het iets wat anders. Dus bijvoorbeeld heb je dan een 10% overschrijding, gaat er 5% af. Okay. Dus wel heel goed opletten als je met dat grensbedrag in aanmerking komt.
0: Als je niet de volledige loopbaan hebt gedaan.
1: Hou wel even in de gaten wat je inderdaad exact bijverdient. Dat je niet voor verrassingen komt te staan als je pensioen ontvangt. Dat u ineens denkt van waarom is hier
0: moeten we niet
1: een ander.
0: Ja. Als je er nog vragen over hebt, dan kan je altijd terecht op de zeer... zeer makkelijke website. bijverdienentijdensmijnpensioen.be of gewoon via mypension.be. Heel erg bedankt voor die inzichten. Emma Suzanne van Achelen, professor fiscaal recht aan de Universiteit van Hasselt.
1: Graag gedaan.

0: Dat is zeker, Alex Warren. Fever Dream. Het is vrijdag. De belastingspecial van Win-Win zit er op de radio toch op, maar...
1: Wat hebben we vandaag geleerd?
0: Ja, wel, wat hebben we geleerd?
1: Eén.
0: Je kan een afbetalingsplan vragen om het saldo van je belastingbrief in delen af te betalen.
1: Punt 2.
0: Je mag tijdens je pensioen onbeperkt bijverdienen, maar onbeperkt betekent niet onbelast.
1: Punt 3.
0: En morgen is ons callcenter opnieuw open tussen 9 en 2. Het telefoonnummer is 078-353-456. Vanaf morgen 9 uur. Nu bellen heeft geen zin. Maar morgen staan de experten van de FOD Financiën opnieuw voor je klaar in het Win-Win Belasting Call Center. En dan zijn we klaar op de radio met die Win-Win Belasting Special. Als je er alles over wil nalezen, kan je terecht op vrtnieuws.be. Daar heeft Win-Win een mooie pagina. En er is natuurlijk ook altijd de nieuwsbrief. En zometeen, Anne en Daan.
2: Radio 2.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
5: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij getuigd.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
9: Soms gedragen kinderen zich.
8: Onuitstaanbaar.
9: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
10: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
11: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
10: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
11: Aspe, het slotakkoord.
10: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Margot van de regio is op buurtbezoek voor de beste buurt. En waar is ze terechtgekomen? Kijk eens naar buiten. Ze staat misschien bij jou op de stoep. Als dat niet zo is, staat ze ergens anders. Hè?
14: Elke dag telt voor 2.
15: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale politie is op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. De man zat daar voor geweldmisdrijven, maar hij kon gisteren ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Er is nu een opsporingsbericht gelanceerd met zijn foto erbij en de federale politie plaatste hem zelfs op de most wanted lijst. De man kan gevaarlijk zijn, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
16: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
15: Een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. Binnenkort moet je je fiets gratis kunnen meenemen op de trein. Dat was een voorstel van Vooruit en dat is gisteravond unaniem goedgekeurd in het federaal parlement. Nu betaal je in de spitsuren €5 en in de daluren €3 als je je fiets wil meenemen op de trein. Plooifietsen mogen nu wel al gratis mee. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van één combi-ticket voor alle openbaar vervoer. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een van hen was minderjarig, een jongen van 17, die zat achter het stuur, maar hij had geen rijbewijs. Zijn vriend, die een voorlopig rijbewijs heeft, was eerst aan het rijden, maar omdat die dan weer te veel had gedronken, reed de 17-jarige verder. Zonder rijbewijs en hij bleek ook dat hij drugs had genomen. Volgens politierechter in Aalst, Siegfried Stallaert, zijn er steeds meer jongeren die rijden zonder rijbewijs. Maar het gaat dan ook niet altijd om rijden met een auto.
17: Je hebt enerzijds de minderjarigen die
2: die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen, die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
15: Vandaag wordt het zonnig en warm met temperaturen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Shema. Op de E17 van Kortrijk naar Gent heb je nog wat vertraging van de Pinte tot Zwijnaarden, maar daar is de weg wel weer vrij. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40 in Afligem. Daar staat een defect voertuig op de afrit. Files naar Antwerpen op de A12, 10 minuten vanaf Ekeren. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E313 bij Herentals-West, want daar ligt een obstakel op de weg. Verder ook 10 minuten vanaf Ranst. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Annalinkeroever tot Deur. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
17: Radio 2, Ann en Daan.
18: Ann Rijmen en Daan Mazet.
13: Goedemorgen op deze zonnige vrijdagochtend. De zoektocht naar de beste buurt gaat verder. En wij gaan op reis en nemen mee geen kinderen. Of net wel. Daar gaan we het straks over hebben. Zeer welkom tot 12 uur.

0: Oh, de Spice Girls en Wannabe. Goedemorgen allemaal. Ik ben gisteren aan de winkel geweest. Ik had een doos gekocht met 12 eieren erin.
1: Wauw.
0: Ik dacht, ja, ik ga een weekend lekker eieren eten. Vanmorgen 2 eieren al gegeten.
1: Dus je hebt er nog 10. Dit is een vraagstuk, dames en heren. Er zijn er nog 10 over. Ja, vertel verder.
0: Er zijn er nog 10 over. En er komen er eigenlijk extra bij. Hoe zou dat komen?
1: Je vaste eierboer is vanochtend langs geweest.
0: Ja, de vaste eierboer is langs geweest. Het doosje staat hier op tafel.
1: Ja, het gaat over mij, dames en heren. Ja. Ik heb eitjes meegebracht van de kippen thuis. Het zijn trouwens verschillende formaten, heb je het al gezien? Ik heb grote en kleine kippen. Dus kleine kippen leggen ook kleinere eitjes. Zie je?
0: Oeh, dat is
1: schattig, hè?
0: Ja.
1: Het zijn zo van die klein kipjes, hè?
0: Ja, ik moet nu wel zeggen, die van de winkel zijn groter. Die van jou zijn kleiner, maar die van jou zijn lekkerder.
1: Ah, voilà, kijk.
0: Het is zo een vol ei, zegt dat daaruit komt. Allee, ik bedoel, als je dat maakt, dat heeft zo'n volle smaak.
1: Ah ja, maar kijk, er is niks aan gedaan.
0: Echt lekker, uw eieren.
1: Recht uit de poep van de kip, recht het doosje in en naar
0: al. Oh, hoe eet je het liefst je eieren?
1: Roerei.
0: Ah, roerei.
1: Zo wat geklutst in het weekend, een beetje melk erbij. Lekker, lekker, lekker.
0: Shame ook fan van eieren?
2: Ik ben zeer grote fan.
0: Is het waar?
2: Absoluut.
0: Heb je nog eitjes? Anders wil ik u er gerust een paar meegeven.
2: Ja, ik dacht, ik kan me niet moeien in het gesprek, maar ik voel mij nu wel een beetje uitgesloten. Ik heb nog nooit eieren gekregen vandaan.
1: Oh, maar zeg, wat een reclame hier. Ik ga hier een eierenbedrijf kunnen opzetten. Je krijgt volgende week ook 6 eitjes, Shema.
2: Maar heb je er genoeg? Want ik wil niet de eieren van Anne afpakken.
0: Ja, maar ik had nu nog eieren. Ik start een plaat, we lossen dit samen op.

0: Luna, en dat is het leven.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
3: Ja, grote zoektocht naar de beste buurt om te wonen. Maar dan hebben we het nog niet over de liggen gehad, over het weer, over het openbaar vervoer, maar wel over de mensen die rondom jou wonen. Jouw buurt, jouw buren. Wij mochten niet meedoen, maar jij daar thuis wel.
0: Ja, heel wat buurten hebben zich ingeschreven. En daar sturen we dan een jury op af. Want ja, er kan er maar één buurt de beste zijn. Hoofd van de jury is Margot van de regio. Want ja, geen plaats in Vlaanderen waar Margot nog niet geweest is. Dag Margot, goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Je zit in...
3: Oh. Zeg maar, hoe gezellig ziet dat eruit? We zien jou ook op VRT1.
0: Ja, ja. Je zit in Menen. Waar, wat, hoe, wat, vertel
4: Klopt.
0: Ons.
4: Klopt, ik zit in Terkouter in Menen. Dat is een heel gezellige buurt. Je hebt het net al gehoord. We zijn hier vanochtend ook met open armen ontvangen. Hier hangen overal vlaggetjes omhoog. De kinderen die hebben krijttekeningen gemaakt. Er hangt hier ook een zeer grote fotomuur met allemaal herinneringen van de afgelopen jaren in de buurt. En we hebben hier al optredens gekregen van de kinderen. Dus sfeer sowieso 10 op 10. Maar je weet, bij een wedstrijd als de beste buurt kijken we niet alleen naar het uiterlijke, maar ook naar het innerlijke, hoe de buurt hier bij elkaar hangt. En Virginie, ja, jij hebt jouw buurt ingeschreven. Waarom is Terkouter voor jou de beste buurt van Vlaanderen?
5: Omdat wij inderdaad, zoals je zegt, allemaal echt aan elkaar hangen. Wij zijn eigenlijk één grote familie. Dat is, iedereen kent elkaar. Als het goed weer is, dan springen wij buiten om allemaal samen een aperitief te drinken. Dat eindigt dan soms al een keer in een barbecue. Ik kan mij geen betere buren niet meer voorstellen.
4: Nee. En op dit moment zitten wij hier ook aan een hele lange ontbijttafel met iedereen gezellig te eten. Er zijn pannenkoeken, er zijn pistolets. Allee, het is hier één en al plezier. Julie, waarom is de buurt voor jou zo belangrijk?
6: Wel, zoals Virginia al aangaf, we hangen allemaal wat aan elkaar. Het is ook niet alleen de leuke momenten, maar ook als er steun gevraagd wordt voor gelijk wat, ook al is maar ik heb zout tekort, is er wel altijd iemand beschikbaar met hulp. Maar ook voor de opvang van kinderen, verbouwingen, waar dat we bij helpen. Gewoon, we zijn er altijd voor elkaar, zowel de kinderen als eigenlijk de jongeren voor de ouderen en eigenlijk de ouderen voor de jongeren ook, want ze zijn hier nog allemaal goed te been, wat dat wel leuk is.
4: Ja, iedereen hangt hier inderdaad goed aan elkaar. Bij mij staat ook Wouter. Ik heb hier al van alles over horen zeggen over de oprit van Alfons. Neem ons een keer... Gilbert, sorry. Neem ons een keer mee naar die oprit.
7: Ja, dus eigenlijk sinds dat we hier komen wonen, een jaar of 4, 5 geleden, ja, was er af en toe iets dat we wouden organiseren en we hadden er ook een locatie voor nodig. En eigenlijk, ja, dus Gilbert stelde zonder probleem eigenlijk de locatie ter beschikking. Zegt hij, ja, neem maar wat hij wil ter plaatse, geen probleem, laat dat hier maar staan, ons garage, je mag dat filmen met dat materiaal. Elektriciteit zelf, geen probleem, zegt hij, want hij is een beetje ouder en zegt, ik kan niet veel andere dingen doen, doe maar dat. Hey, maar eigenlijk zijn we hier heel verwend, want ja, ik dat je al gehoord hebt, overal helpen we elkaar, maar we hebben eigenlijk af en toe een heel lekker traktaat van onze beste Erna. Dat is eigenlijk, ja...
4: Ja, Erna, dat heb ik hier al horen vallen, dat is echt de spilfiguur van jullie buurt. Waarom?
7: Ja, wij noemen het de Lijm, of de Godmother of Terkouter. Dat is een titel dat zij gekregen heeft. Want eigenlijk, ja, zij doet vermaandagen en verjaardagen van rond Wakka vooral en andere dieren. Komt het is even een zusje op komst, ik weet niet of ik dat mocht vertellen, Erna. Een geheim verklapt, oei. En zij maakt ook daarbij de beste ijscrème, het Wakka-ijs. Het is wel een geheim recept natuurlijk, wij mogen het ook niet weten. Maar ja, eigenlijk zonder Erna was de buurt niet zo samenhangend. Het ging wel goed zijn, maar het is nog een keer extra. De kers op de taart is als Erna.
4: Erna, ik vind ze schitterend. Oh, en het applaus klinkt hier. Zo elke maand een feestje geven voor de verjaardag van uw hond. Dat is een vrouw vol sfeer. Erna, wat doen die woorden met jou?
8: Ik weet niet meer wat ze. Ja.
4: Wat betekent de buurt voor jou hier?
8: Oh, gezellig. Iedereen staat voor iedereen klaar. Als ik hulp nodig heb, dan staan ze er. Ja. Ja, we zijn er voor elkaar.
4: Ja, we zijn er voor elkaar. En dat voelt hier echt. Het is hier niet alleen echt gewoon heel warm, want de zon schijnt hier vol op ons gezicht. Maar dat is ook zeker de buurt die bijdraagt tot die temperatuur. Dus een zeer indrukwekkende tweede finalist van vandaag. Jullie mogen zichzelf een heel groot applaus geven.
3: Fantastisch. Voor wie niet meekijkt via VRT1, moeten we toch even beschrijven. Daar staat een lange tafel met vlagjes en al in het midden van de straat.
4: Ja, het is hier ook een doodlopende straat. Dus het is de ideale omstandigheid om een tafel in het midden van de straat te zetten en gewoon gezellig te ontbijten.
3: En een buffet en al dat er staat. En een podium. Ja, ja. Maar jongens, toch, we komen af. We komen naar die wijk. Daar wil iedereen gaan wonen.
4: Ja. Ah, wel, Terkouter in Menen, daar is het.
0: Wauw, lessig. Allee, je gaat het nog druk hebben met de buurtbezoeken voor de beste buurt van Vlaanderen. Meer dan 400 inzendingen. Daaruit zijn 15 finalisten geselecteerd. Het zijn ongeveer 3 uit elke regio. En op maandag 1 juni maken we dan de winnaar bekend. En het buurtfeest zal dan helemaal ontploffen op woensdag 3 juni. Margot, smeer u in. Ja? Het wordt warm vandaag. Eet een ijsje en de groeten daar. Bye bye.
2: Radio 2. De beste buurt.
1: Elke dag telt voor 2. Ja, ja.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij hier?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop.

0: mannen.
1: Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5, jouw verhaal in stijl.
3: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: aha. Het weekend kan beginnen met aha en take on me.
1: Op zondag.
2: Was dat bewust?
0: Nee, was per ongeluk. Maar goed, hè. Op zondagavond, lieve vrienden, is er Château Plancard. De reality show van de bekendste familie van Vlaanderen. Maar Diana zit dan in Frankrijk. Je kan het doen en laten van de familie volgen. Veel herkenbare situaties meestal. Waaronder ook het moment dat Stéphanie Plancard zei dat ze nog niet of amper weg geweest is zonder de kinderen. Luister en kijk nog eens mee.
3: Hoe lang is het geleden dat wij alleen weg geweest zijn? Al is het maar dit een keer. Zeg het keer.
4: Veel te weinig.
3: Ja, maar dus je weet het eigenlijk niet meer wanneer.
4: Ik weet dat we 6 jaar geleden getrouwd zijn. Dat weet ik.
3: Vandaag. Exact vandaag. Hoe zot is dat eigenlijk? En in die 16 jaar hebben we misschien 5 keer gaan eten.
4: Wow, nee,
3: en 1 keer 3 dagen weg.
4: Nee, je bent aan het overdrijven.
3: Nu, hoeveel zou het zijn?
4: Niet aan het overdrijven. Minstens 1 keer per jaar. De laatste 2 jaar is dat veel verminderd.
3: Ja. Ik weet het niet. Het is voor mij toch wel nieuw. Ik meen dat. Dit. Wij alleen. Rust. Even weg.
0: Oh. Oh, Stefanietje.
2: Ja, Stefanie. Ah, ik ben Christopher, denk ik. Ja. Ik vind dat ze groot gelijk hebben. Meer samen met z'n twee weggaan. Weekendje weg, uit eten, uitstapje. Zo eens even zonder de kinderen. Wij doen dat ook af en toe. Zo eens naar Nederland gaan of enkele dagen naar zee.
0: Af en toe, ik vind dat je veel weg bent. Waar zijn uw kinderen dan?
2: Bij mijn ouders, of bij mijn schoonouders, of bij vrienden van ons.
0: Oh, ja.
2: Ja, maar we hebben het daar al over gehad, dames en heren. Op de redactie. En ik zei dan, ja, tegen Anne, wij doen dat zo 2-3 keer per jaar, dat wij zo eens een nacht weggaan.
0: Het is meer, hoor.
2: Oh, het is niet meer. Gaan we beginnen? Maar toen vertelde ik van, ja, wij doen dat zonder kinderen. Anne, die werd gek. Jij ging uit je plaat. Want dat was onvoorstelbaar voor jou.
0: Ja, ik heb dat nog niet gedaan. Als er iemand thuis een weekendje weggaat, of ik ben een keer met mijn vriendinnen weg geweest, dan is dat apart.
2: Jij gaat nooit met jouw partner weg.
0: Nee, jij.
2: Maar alleen nee, jij.
0: Ja, nee.
2: Je bent naast mama toch ook een partner? Moet je toch ook voor jouw partner af en toe eens tijd maken en daarvoor zorgen als romantisch gezin? Nutje, zonder kinderen? Enfin, daar is de discussie op gekomen. Je kunt weggaan zonder uw kinderen, zeg ik. En om daar gelijk in te krijgen, gaan we een bevraging houden. Een mini-bevraging, een mini-onderzoek in de app van Radio 2. Ik weet dat het gevaarlijk is om cijfers te vragen tegenwoordig bij de VRT. Maar we gaan het toch doen. We gaan het toch proberen. Even weggaan zonder kinderen, ja of nee. En laat dan eens weten waarom wel of waarom niet in de app van Radio 2.
0: Ja, dat is

0: have your fingers crossed.
1: Fingers crossed van Lauren Spencer.
2: 138 kilometer file staat er. Naar Brussel vertraag je op de E40 vanaf Afliegem. Daar staat een defect voertuig op de afrit. Naar Antwerpen een kwartier extra op de A12 vanaf Hoevenen. Ruim een half uur erbij ook op de E19 vanaf Sint-Job. En een kwartier in Golven op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent ook 10 minuten vertraging van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: We hebben een poll gestart op vakantie met of zonder de kinderen. Laat het weten in de Radio 2-app. Daar doen we straks zeker nog iets mee.
3: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.

0: Sniffende Tears en Driver Seat. We zijn een klein mini-onderzoek aan het doen over zonder kinderen op vakantie gaan. Ja of nee? Dus jij alleen met je partner even ertussenuit doen of
1: kleine doen. Kinderen, hè? Ja, grote kinderen, dat telt niet mee.
0: Ja, ja, het is echt zo. Ja. Ja. Onder de 18 jaar.
1: Onder de 18 jaar, ja.
0: Breng je ze even weg? Doe je dat ja of nee? Het is discussie hoor in de app van Radio 2. Twee meningen die uit elkaar lopen. Er zijn mensen die zeggen dat je het absoluut moet doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja. Ik vind het niet kunnen. Ik vind het echt niet kunnen dat je de kinderen achterlaat bij weet ik veel waar, ouders, schoonouders. Dus laat het weten, we zijn volop aan het tellen. Het resultaat komt er zo aan.
2: Joehoe!
3: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
4: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
3: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Het is Bol Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Vlaanderen, de toekomst is hier.
15: Update beschikbaar.
14: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
15: Update voltooid.
14: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
16: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
17: bij Brico Brico City
16: en Brico Planet
17: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
16: En zelfs 25% voor B-plus leden.
17: Want zelfgemaakt
16: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
18: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
19: Elke dag telt voor twee.

0: The Cardigans en Love.
1: Over liefde gesproken. Anne en ik hadden het enkele dagen geleden op de redactie over een uitstapje maken met of zonder kinderen. En dan bedoelen we kinderen die pakweg jonger dan 16 zijn, die je niet alleen thuis kan laten. Ja, wij doen dat thuis regelmatig. Ik ga met mijn vriendin regelmatig, alleen regelmatig, 2-3 keer per jaar.
0: Meer.
1: Dat is niet waar. Zo is even weg, waarop Anne zei, ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Nee, ik heb wel een weekendje met de vriendinnen en zo, maar niet met mijn lief of zonder de kinderen. Want ik vind dat dan gedoe, want die hebben ook allemaal hobby's alle dagen. En om die dan naar de grote ouders te brengen die in een andere provincie wonen. Dus ja, ik voel me daar dan niet zo comfortabel bij. En ik wil gewoon altijd bij mijn kinderen zijn.
1: Arme kinderen. Nee. Alle begrip. Maar we vroegen ons af van ja, hoe zit dat met Vlaanderen? Dus we hebben een klein mini-onderzoek gedaan. Weekendje weg, uitstapje maken met of zonder kinderen. Laat het weten in de app van Radio 2. Wel, we hebben geteld. 71% van de mensen die gereageerd hebben in de app zegt... Zeker doen!
0: Oh.
1: Dus de meerderheid zegt doen een uitstapje maken zonder de kinderen. En dus 29% zegt dan niet doen. Dat is de actuele stand van zaken. Leila zegt bijvoorbeeld, we zijn 17 jaar samen, 2 jaar getrouwd, nog nooit alleen op vakantie geweest. Michael zegt samen uit, samen thuis. Dus daar gaan de kinderen altijd mee. Mm. Elisabeth zegt goed voor citytrips, maar voor een grote vakantie zou ik het toch graag met mijn gezin delen. Connie, zeker zonder kinderen. Het is even belangrijk om tijd te maken voor elkaar. Connie is mijn vriendin. Inge zegt ja, ook hetzelfde. Primetime als koppel om zo even weg te gaan. Zo erg is dat nu ook weer niet. Anne-Katrien zegt ook, op reis gaan zonder kinderen. Absoluut, maar het kan ook zonder man. Met vriendinnen, dus wat je eigenlijk doet.
0: Dat is wel, ja.
1: En Kelly zegt, nee, nog nooit zonder kinderen gedaan.
0: Je kiest voor de kinderen, zegt Kelly.
1: Je kiest
0: Kelly
1: voor de kinderen. Ja, dat zeggen ook veel mensen. Als je kinderen neemt, ja, ja.
0: Dan moeten ze.
1: Maakt, ja, dan moeten ze
0: ja,
1: mee.
0: Ja. Bij Wendy vroeg haar man jarenlang geleden om op vakantie te gaan, onder hun twee. Jarenlang zei ze nee, maar vorige week hebben ze het eindelijk gedaan.
1: Het is gebeurd.
0: Dag Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Na 11 jaar zijn jullie er alleen op uitgetrokken. En
2: ja,
0: hoe was het?
2: Zonder kind. Zalig.
1: Daar heb je niet moeten over nadenken. Dat kwam er meteen uit.
2: Nee, het was echt heel gezellig. Gewoon in Zweedse, samen lachen, samen praten. Zonder de kinderen van, wat gaan we nu doen? Naar waar gaan we nu? Wanneer gaan we eten?
1: Ja.
0: Wat gaan we eten? Ik lust dat niet.
1: Zeg, en Wendy, het is niet omdat je voor elkaar kiest dat je tegen de kinderen kiest, hè?
2: Nee, zeker niet. Ah. Maar in het begin dacht ik ook van, met de kindjes, dat is zo leuker. Allee, allemaal samen. En uiteindelijk heb ik deze zomer gezegd van, oké, we gaan het doen. En zo hadden we geboekt vorige week naar Corfu. We zijn juist van vorige week terug. En ja, wij gaan ieder jaar nu samen, hebben we beslist, in mei een weekje samen weg.
0: Ah, voilà. Zeg. En waar waren de kinderen dan gebleven?
2: Thuis. Ze zijn wel 16 en 19.
0: Ja, dat durf ik niet.
1: Ja, de oudste is ook 17, 16, 17.
0: Ja, ik durf dat niet. We gaan naar Billy. Dag Billy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Annenaan.
0: Jij zegt ook tijd maken voor elkaar, zeg je, hè?
3: Ja, inderdaad. Ik bedoel, de kinderen komen sowieso altijd op de eerste plaats, maar ik vind, als je tijd maakt voor elkaar, die tijd dat er geen kinderen zijn, ik bedoel, daar haal je zoveel energie uit. Je kunt makkelijker met elkaar praten. Je luistert meer naar elkaar. Je maakt eigenlijk meer connectie. En daar haal je zoveel energie uit dat je eigenlijk het gewone dagelijkse routine een beetje langs elkaar doorleven. Ja. Iets makkelijker maakt, vind ik.
1: Dat zal iedereen begrijpen. Billy, er komen ook reacties binnen. Mensen die zeggen, ja, je moet wel een sociaal netwerk hebben. Je moet je kinderen natuurlijk wel ergens kwijt kunnen. Dat snap je dan ook, denk ik, hè?
3: Ja, tuurlijk. Maar enige voordeel, maar dat is ook echt het enige voordeel van gescheiden zijn, is dat uw kinderen soms bij de ex-partner zijn dat je dan vrije tijd hebt. Dus,
1: Ja.
3: Dus,
0: ik zie dat ook bij vriendinnen die
3: maar dat is ook echt het enigste voordeel, hè? Dat is allemaal.
0: Dat verstaan.
1: Dat begrijpen we, Billy. Merci dat je gereageerd hebt en dat je genoten hebt van jouw tripje samen met jouw partner.
0: Ja, heel fijn. Goed. Allee, is het nu echt nodig? Misschien moet het toch nog een expert doen.
1: We gaan het wetenschappelijk onderbouwen. Goed.
0: Ja,
1: goed,
0: toch?
1: Goed. Ja, dat is goed. Ja, helemaal. Ja.
0: Ik zoek iemand. Goed.

0: Het wordt weer een weekend, jongens. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Mannekes. Bombi. Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
4: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
5: Bombi, we hebben nu drukken door.
4: Oei, gaan we niet dan?
6: Ja.
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Light Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie, even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
10: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
9: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Een weekendje weg zonder de kinderen of zelfs langer. Welk effect heeft dat op je relatie? Leg het zo voor aan een gezinstherapeute. En dat is Annemie.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale politie is op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. De man zat daar voor geweldmisdrijven, maar hij kon gisteren ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Er is nu een opsporingsbericht gelanceerd met zijn foto erbij en de federale politie plaatste hem zelfs op de most wanted lijst. De man kan gevaarlijk zijn, zegt Christophe Aert van het Antwerpse parket.
1: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
0: Een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. Bij minderjarigen is het aantal zelfs verviervoudigd, dat schrijft het laatste nieuws. CD&V-kamerlid Frankie de Mon maakt zich zorgen over die stijging en wil dat fietsers meer gewaarschuwd worden over de gevaren.
2: Het is goed dat er beboet wordt, maar er wordt te weinig gesensibiliseerd. En ik roep dan ook op de overheid te doen zoals VRT eigenlijk. Te werken met een campagne zoals met Pommelien Thijs, die daar de campagne Het Beste Moet Nog Komen eigenlijk samen de schouders zetten. Er hoeft niet gegsm'd te worden achter het stuur. En het is ook aan de overheid om die taak op te nemen.
0: Je mag je gsm op de fiets nooit in de hand houden, ook niet als je voor een rood licht staat. Als je betrapt wordt, riskeer je een boete van €174 met nog extra kosten erbij. Premier Bart De Wever begrijpt dat jongeren in Vlaanderen zich minder gelukkig voelen dan ouderen. Hij reageert daarmee op het onderzoek van de VRT, de foto van Vlaanderen. Het is voor de premier ook heel herkenbaar, vertelt hij.
3: De periode tussen 18 en 20 is een beetje een zwarte periode voor mij, waarin ik heel veel levensvragen niet beantwoord kreeg. Als, wat is mijn plaats in de samenleving? Waar wil ik eigenlijk naartoe? Het goede nieuws is, plotseling ging de zon terug op. En daar is eigenlijk niks speciaal voor gebeurd. Dus mijn boodschap aan jongeren die misschien in die donkere plek zitten is van ook niet te wanhopen. Besef ook dat dit misschien een fase is waar je spijtig genoeg doorheen moet.
0: Het is een zonnige en warme dag. We halen tot 27 graden. Ook dit weekend veel zon en nog wat warmer tot 29 graden in het binnenland. En begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
6: Naar Brussel vertraag je op de E40 tussen Afliegem en Ternat. Daar staat een defect voertuig op de afrit. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wezenbeek. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen een kwartier aanschuiven op de A12 vanaf Hoevenen. Ruim een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. En ook op de E313 gaat het met golven vanaf Herentals-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland nu al 20 minuten extra tussen Linkeroever en Deurne richting Gent. Ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. En de E403 van Kortrijk naar Doornik is iets voor de aansluiting met de E19 volledig versperd door een ongeval. Alle verkeer moet daar de snelweg verlaten via de afrit Tonpleuven.
7: Radio 2, Anne en Daan.
8: Anne Rijmen en Daan.

0: Bart Galen, zot verliefd op jou, zeg jongens.
1: Ja, ik hou ervan om wel eens een weekendje of een midweekje weg te gaan. Naar de zon of naar Nederland. Even weg met de partner, zonder de kinderen dan. Die blijven vaak bij oma's en opa's of bij vrienden. En dan kunnen wij gezellig aan de Aperol Spritz. Even ook een shout-out aan de ouders en schoonouders en de vrienden die dat mogelijk maken. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, ik heb dat nog nooit gedaan, want ik ben een controlefreak. En ik krijg het dan ook niet over mijn hart om mijn kinderen achter te laten. Allemaal mami, mami, mami.
1: We hebben net een kleine bevraging gedaan. Jij blijkt in de minderheid te zitten.
0: Ja.
1: Van de mensen die gereageerd hebben in de app van Radio 2. 71% zegt, doen af en toe eens samen met je partner weggaan. Dat doet deugd. De andere kleine helft zegt dan, nee, je bent verantwoordelijk voor je kinderen. Dus dan moet je daar ook voor thuis blijven. Laat het ons erover zo eens over hebben met, moeilijk, gezinstherapeut en docent bij Thomas More, Annemie Uitersprotdag. Annemie, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: Anne
2: en
1: Daan. Hi, met de vraag in huis. Weekendje weg, met of zonder kinderen, moeten we ons schuldig voelen als we de kinderen thuis laten?
2: Ja, als je het mij vraagt, enerzijds, Anne, ik versta u heel goed. Hè. Ik ben zelf ook een mama, maar tegelijkertijd moet ik zeggen, tijd zonder kinderen is geen luxe. Het is eigenlijk, je moet dat zien als onderhoud van je partnerrelatie. Ik zie dat wel vaak, hè, dat ouders zo opgaan, of dat mensen zo opgaan in hun ouderschap, dat ze dat vergeten, hè, dat ze ook partners zijn. Maar ik moet wel zeggen, als je samen weggaat, je stapt even uit je ouderrol, je hebt de ruimte om opnieuw zo wat te voelen, hè, waarvoor dat je voor elkaar gekozen hebt. Je hebt wat tijd om te babbelen, wat tijd om te genieten, wat meer tijd voor intimiteit. Eigenlijk, ja, je komt meer terug bij wie dat je bent als koppel. Hè. En dat geeft toch wel zuurstof aan je relatie die je wel wat nodig hebt om met de kinderen, hè, ten volle voor de kinderen er te zijn.
0: Ja, ja, maar stel nu als je dat nooit doet, want er zijn mensen zoals ik die dat niet doen. Mis je dan iets?
2: Ja, het is heel moeilijk om in de als en dan vorm te spreken. Het is niet altijd zo. Hè. Maar je relatie heeft wel wat zuurstof nodig, hè, denk ik. En sommige ouders zijn ook heel goed in verbinding houden met elkaar als ouder. Maar na 18, 20 jaar, hè, denk ik wel dat er kans is dat je toch een stukje van elkaar niet meer gezien hebt of van elkaar gemist hebt. Zonder het te problematiseren aan, hè, want het kan ook gewoon heel goed werken. Hè. Maar ik denk dat er ook wel koppels zijn die daar toch een stukje elkaar in kwijtgeraken.
1: De mensen die, de minderheid die dus zegt van nee, ik doe het niet, daar zien we wel wat reacties komen. Bijvoorbeeld van ja, ik wil anderen niet opzadelen met de zorg voor mijn kinderen. Ik vind het niet oké dat anderen moeten inspringen voor mij. Het is wel belangrijk om natuurlijk een netwerk te hebben waar je op kan terugvallen dan, hè?
2: Ja, dat is zeker zo. En niet iedereen heeft zo'n goed netwerk. Hè. Hmm. Want het gaat ook over een goed netwerk hebben of vertrouwen hebben in dat netwerk.
1: Ja.
2: Hè. Dat zijn toch nog twee.
1: Je moet ze met vertrouwen
2: dingen
1: kunnen achterlaten natuurlijk, ja, bij die mensen. Hè.
2: Absoluut. Ja. Absoluut, want je wil je kinderen een warm thuis geven. Hè. En ja, er is ook nog zoiets anders. Hè. Het gaat ook nog over andere dingen, zoals in sommige contexten kun je ook zo wel leven met de overtuiging dat goed ouderschap betekent dat je altijd, altijd beschikbaar moet zijn en dat je zo altijd moet zijn voor je kinderen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, ook dat speelt wel mee. Hè. In de context waarin je leeft, de mensen die rond je leven, heb je daar het gevoel gekregen, ja, alleen als ik heel nabij ben, ben ik een goede ouder, ja, dan is dat natuurlijk een stukje moeilijker, hè,
0: ja,
2: om die keuze te maken.
0: Ja, we krijgen nog een berichtje van Steven binnen in de Radio 2-app. Wij vertrekken dinsdag voor een weekje naar Spanje. De jaarlijkse traditie rond onze huwelijksverjaardag. Kwestie van rol mama en papa te doorbreken en man en vrouw weer te zijn.
1: Ah ja, dat is het wat Annemie echt zei. Weer even man en vrouw zijn of vriend en vriendin. Ja,
0: ja, ja, dat is waar. Heb jij het al gedaan, Annemie?
2: Of dat ik, ja, zeker en vast. Maar ik heb dat ook wel moeten leren. Hè.
0: Ah ja, voilà.
2: Ik heb dat ook moeten leren, Anne. Ik was ook bij de start een hele nabije mama. Maar ik heb ook moeten leren dat de partnerrelatie wel wat aandacht verdient. Ja. Okay. Er is ook nog zoiets als hechting, moet ik zeggen. En zo, als je een heel afgestemde ouder wilt zijn, heb je het gevoel dat je super nabij moet zijn. En dan is dat ook wel emotioneel en spannend om zo wat los te laten.
0: Noem het gerust controlefreak. Toch?
2: Ja. Ja, controlefreak. Of ja. Ja, of denken, voelen dat dat moet zo. Hè.
0: Ja. Je wilt het beste natuurlijk. Hè. Maar goed, we kunnen hier wel uit concluderen dat het zeker fijn is om samen weg te gaan zonder de kinderen. Heel wat koppels geraken elkaar kwijt met jonge kinderen en vinden elkaar wel eens terug tijdens zo'n weekendje. Dus als de kinderen bij iemand anders terecht kunnen, kan het zeker geen kwaad om tijd voor jullie zelf te nemen. Gezinstherapeut en docent bij Thomas More, Annemie Uitersprot, dank je wel voor je verhelderende uitleg.
2: Bye bye.
0: Tot ziens, bye.

0: je nu een weekendje wegboeken, Anne?
1: Nee, maar ik ga misschien wel morgen iets eten met mijn lief dan.
0: Ah, in kleine stapjes beginnen, dat is al iets. Dat is al iets. Je moet leren loslaten.
1: Ja, ik zal eraan werken, Daan.
2: Chocolade, bier, wafels, mannekepis. Maar deze week zijn we vooral trots op onze Belgische musea. Ze verwennen je tot en met zondag 24 mei met extra rondleidingen, workshops, nocturnes, concerten en goede feestjes. Kan je niet kiezen? Luister aan... Knaldi!
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Code Yellow.
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt?

0: Duran Duran en Girls on Film. We zijn hier allemaal goed gezind omdat de zon gaat schijnen. Ze is al aan het schijnen, het wordt warm. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb dan toch nog eens naar de weer-app gekeken op mijn gsm, waar hij mij altijd mee uitlacht. Ik zie daar zelfs staan 4 dagen 30 en 30 graden meer. En toen dacht ik, dan zit het toch officieel met een hittegolf of niet?
1: Ja, en wat is de locatie die je hebt ingesteld? Is dat bij jou thuis dan? Is
0: thuis?
1: Dat zo thuis?
0: Dat is bij mij thuis, ja.
1: Ja, voor een hittegolf hebben we 3 dagen met 30 graden nodig in Brussel, in Ukkel. En dan nog eens in totaal 5 dagen met 25 graden of meer. In mijn weerkaarten zit dat er zo net niet in, maar het zal niet zijn. Enfin, de bottomline is wel volledig juist. En ook jouw gsm en alle weer-apps die zijn juist voor de komende dagen. Zeker in deze situatie mag je daar vanuit gaan. De komende dagen veel zon en echt warm weer voor deze tijd van het jaar. Er zijn wel een paar details die in jouw gsm waarschijnlijk niet zitten, maar die ga ik vertellen. Vandaag hebben we...
0: Uiteraard. Daarom laat ik jou ook komen.
1: Ja, voilà. Ja, mooie opklaring op dit moment. We kunnen een paar hoge wolkenvelden hebben in de loop van de dag. En ook wat stapelwolken in het binnenland. Maar die gaan tegen vanavond dan weer verdwijnen. Temperaturen voor vandaag al boven de 25 graden. We gaan naar 6 of 27 graden in het binnenland met een zwakke bries uit het zuiden.

0: aan zee daar wat verkoeling door een zeebries. Dus daar gaan ze 24 graden halen rond de middag. En dan na de middag die zeebries, dan wordt het daar opnieuw wat frisser. En die zeebries, dat is voor de kustregio echt wel een constante voor de komende dagen. Dus als je die 30 graden echt niet goed kan verdragen, naar de kust. En daar mag je een graad of 5 toch wel aftrekken.
1: Je weet nu al dat er urenlange files gaan staan naar de kust.
0: Ja, oké.
1: Dat neem je er
0: dan. Dat is goed, hè? Goed voor de horeca daar dan. Vanavond en vannacht gaan die stapelwolken verdwijnen. We krijgen vrijwel helder terrasjes weer. Bij minima van 12 tot 16 graden. En morgen dan opnieuw die zomerse vibes. Paar stapelwolkjes, meer niet. 25 graden aan zee met die zeebries dan. En 26 tot 30 graden in het binnenland. Die 30 is wellicht voor de Kempen. Zondag dan starten we met wat nevel en mist. Wat lage wolkenvelden hier en daar ook. Stilaan gaat de zon er dan wel doorkomen. Maar we verwachten ook wel wat stapelbewolking in de loop van de dag. En daar kan in de loop van zondag namiddag zeer lokaal, en de kans is het grootst in het oosten van het land, kan daar een buitje uitvallen. Dus dat staat niet in jouw app, denk ik dan.
2: Nee.
0: Bij 29 of 30 graden. En ook Pinkstermaandag, zeer goed. Zonnig weer tot 30 graden opnieuw. Ook dinsdag nog temperaturen tot 30 graden. Woensdag dan wat wolkenvelden die in de loop van de dag over het land gaan trekken. Het zou wel droog blijven op de meeste plaatsen, maar het gaat koeler worden. Dus geen 30 graden meer, maar de temperaturen gaan naar 20, 21 graden voor woensdag en donderdag.
2: Aangenamer, hè?
0: Dat is meer verdraagzaam voor de meeste mensen. Voor twee dagen dan, want vanaf vrijdag gaan we opnieuw naar 25 graden.
2: Oh, is het waar?
0: Ja,
2: de examens komen eraan.
0: Je merkt nu dat ik ook wel verder in de tijd durf gaan, want met deze weersituatie zijn we echt wel vrij zeker voor de komende, voor de komende dagen. Nu is het makkelijk voorspellen. Het zijn makkelijke dagen voor de weermannen.
1: Dat mag ook eens, hè, Bram.
2: Dat mag ook eens, hè, Bram.
0: Zeker, ja.
2: Ah ja,
0: zeker.
2: Dat is dat. Goed. Hey, Bram, dankjewel, hoor.
0: Graag gedaan.

0: Ik vind een van de mooiste Vlaamstalige nummers die er gemaakt is. Echt waar. Mooie dagen van Johan Verminne. Collega Kim de Brie had een warm en open gesprek met Johan over zijn carrière, maar ook over zijn gezondheid en ook over zijn ex-vrouw. Daar ging het ook over hoe ze elkaar nu nog steeds opzoeken. Heel warm allemaal. Kan je alleen maar respect hebben voor Johan als je het hoort. Kijk op Radio 2, het kanaal van Radio 2 op VRT Max voor de hele video. En Johan Verminne, gelukkige verjaardag, hè.
1: Naar Brussel krijg je 10 minuten extra op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen. Op de binnenring een kwartier in Golven tussen Grootbijgaarten en Wezenbeek. Naar Antwerpen een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. En bijna 1 uur op de E313 Amai, vanaf Herentals-West. Dan op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. En de E403 van Kortrijk naar Doornik is door een ongeval iets voor de aansluiting met de E19 Brussel-Bergen volledig versperd. Dus alle verkeer moet daar de snelweg verlaten via de afrit Templeuve.

0: awoke. Voornaamblans en WhatsApp. Zometeen een WhatsApp over royalty, want we hebben nieuws over de kroonprinses, over Elisabeth.
1: De zaterdagochtend van Radio 2 zit vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2 Weekwatchers.
1: Morgen is Anja Daams gastvrouw. Ze trekt naar Leut samen met Chris van Tongen als Weekwatcher en Berre die voor live muziek zorgt.
2: Radio 2 Weekwatchers met Anja Daams.
1: Live vanuit het kasteel van Leut.
2: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: De leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Mannekes.
11: Bambi.
10: Ik heb gedroomd.
11: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles. Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bambi, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel.
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Radio 2.

0: Deelse stadsbader. En verover, verover mij. Ik heb nieuws over kroonprinses Elisabeth. 24 jaar en studeert volgende week donderdag af aan Harvard. En ze is nu al de hoogst opgeleide troonopvolger die België ooit heeft gekend.
1: Nou.
0: En ze noemen haar op Harvard Lizzie.
1: Lizzie.
0: Ja, het is de kroonprinses, dus ooit wordt ze koningin van België. En volgende week zijn er dan allerlei afscheidsceremonies op de campus daar. Met als hoogtepunt de diploma-uitreiking van donderdag in Amerika is dat.
1: Ja, Harvard, dat is niet de minste universiteit bekend van zijn grote namen, hè?
0: Ja, dat is zeg maar gerust een kweekvijver voor staatshoofden, topwetenschappers, Nobelprijswinnaars. En je weet dan, daar is 6 op 10 niet genoeg.
1: Oei.
0: En voor Elisabeth ook niet, want gelukkig is Elisabeth een uiterst gedreven en perfectionistische leerling. Ze heeft ook een legeropleiding achter de rug, want als ze koningin wordt, dan wordt ze dan...
1: De opperbevelhebber van het leger en ook daar was ze bij de beste studenten. Hè?
0: Ja. En dus nu die American Dream met haar diploma aan Harvard rond ze een opleiding af die ongezien is in het Belgische Koningshuis. Want bij de oudere generaties, van koning Leopold I tot en met II, was de universiteit simpelweg geen optie. Want die opleiding die bestond bijna uitsluitend in het teken van militaire vorming.
1: Ja, en dus op Harvard noemen ze haar dan Lizzie.
0: Ja, tof hè. Ze is dan niet de toekomstige koningin van België, maar simpel Lizzie. Ze leefde daar ook op een gewone studentenkamer.
2: Allee.
0: Gewoon, ik denk nu niet dat je dat moet vergelijken met een kot in Leuven, maar bon. Zonder luxe, zeggen ze. Nou, ze had toch haar eigen douche gehad hebben. En ze zat ook in een hardloopclub met wekelijkse trainingen en maakte er ook vrienden.
1: Oké, okay, ja, ze gaat afstuderen volgende week. Wat daarna, wat gaat ze dan doen?
0: Ah ja, dat is de vraag. Hè. Dat, men denkt dat het Koninklijk Paleis vermoedelijk volgende week gaat bekendmaken dat ze niet de eeuwige student zal blijven. Ze zal ook een fulltime rol krijgen binnen de monarchie, dus inclusief haar een eigen agenda, een kantoor in het paleis, een hofhouding en een dotatie. Mm. En eenmaal, als je daar aan de slag bent, is er geen weg meer terug.
1: No way back.
0: No way back. Maar bo, snel zal dat niet gaan. Ze is ook nog maar 24. Koningin Mathilde wil haar nog wat tijd geven en terecht ook, want ze heeft ook tijd nodig om opnieuw voeling te krijgen met wat leeft in België. Hè? België is Amerika niet. Dus pas wanneer ze weer helemaal thuis is, dan kan Lizzie echt klaarstaan om plaats te maken voor die koningin in opleiding.
1: Nou ja, voeling krijgen met wat er leeft in België in een groot paleis, dat moet wel lukken. Maar goed, Queen Lizzie, ik vind het wel goed.
0: Goed hè?
1: Dat is Queen Lizzie. Lizzie, kom
0: Queen Lizzie.
1: Eten.
0: Ik vind het goed, klinkt wel.

Love Game van Lady Gaga. Vorig weekend nog de film House of Gucci gezien, waar Lady Gaga de hoofdrol speelt. Mevrouw Gucci, die haar eigen man laat vermoorden, fraude pleegt en gaat lopen met al zijn geld. Naar de gevangenis gelopen. Voor een hele tijd. Goeie film, goeie rol voor Lady Gaga. En voor de kostuums, de kleren, de outfits, echt waar. Moeten we eens bekijken. Dit is Noordkaap en ik hou van u.

0: Noordkaap en ik hou van u. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat Margot van de regio West-Vlaanderen in Menen was in een doodlopende straat in een buurt met een mooie mix van generaties die elkaar voortdurend helpen voor de beste buurt.
1: Weten ook dat op reis gaan als koppel zonder kinderen ademruimte kan geven voor je relatie. Voel je dus niet schuldig als je ze een paar dagen naar oma en opa brengt of bij een vriendje. Ook zij vinden het soms eens leuk zonder ouders.
0: Ja, en dat kroonprinses Elisabeth de hoogst opgeleide troonopvolger ooit is voor ons land. Dus warmpjes in. Ze studeert volgende week af aan de Universiteit van Harvard en ze noemen haar daar Lizzie.
1: Ja, en wat nu gaat komen, dat noemen wij een verlengd weekend. Tot en met maandag. Geniet ervan, mannetjes. Geniet van de zon. Straks Karen Meijne die het weekend officieel opent. En nu nog de verhalen uit jouw regio na het nieuws van 12. Tot dinsdag.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
3: Ja. En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten. En...
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
7: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
6: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
7: Aspe, het slotakkoord.
6: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Rustig,
10: Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Wij dragen E5.
12: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl. Lotto is op zoek naar een neus.
13: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
14: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
14: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
15: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Vanavond vertrekt een groep bedevaders vanuit Niel naar Scherpenheuvel. Ja, het is weer die tijd van het jaar. En een van hen draagt zelfs een kruis van 14 kilo mee. Gelukkig stappen ze vooral 's nachts, niet te warm dus. Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde die vluchtte tijdens een fietstocht is nog altijd spoorloos. Mensen met een beperking protesteren tegen de lange wachtlijsten voor hulpbudgetten. En minister van Consumentenbescherming wil de wetgeving voor de solden aanpassen. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht en de federale politie is hem nu volop aan het opsporen. Heel een goed gebeur. De politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
16: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
9: Ja, en een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. Bij minderjarigen is het zelfs verviervoudigd, blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. De stijging is er vooral door strengere controles, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
15: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
9: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Gené. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Daarmee kunnen ze hulp op maat kopen. Enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nu nog recht op hebben en anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar er is veel ongerustheid over. Dat merkt ook Sanne Baak.
17: Ongehoord! Niet akkoord!
18: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
17: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
18: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
19: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
18: Gené wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze dan enkel binnen kantooruren er terecht kunnen en geen praktische hulp krijgen.
20: Ze wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
21: Moeten wij weer vechten? Ja,
9: minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes die 3 kledingketens hadden gekregen in te trekken, omdat ze het woord solden buiten de officiële soldenperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wet. Maar de Raad van State heeft geoordeeld dat dat verbod de Europese regels schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt Beenders, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wet kan aangepast worden om klanten en kleine handelaars te beschermen. Dat vertelde hij in Win-Win op Radio 2.
22: Wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden, systematisch hun prijs verhogen, om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
9: En voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, Paul van Tichelt, verlaat de actieve politiek. Hij wordt baas van de juridische dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, dat de dreigingsanalyse voor ons land maakt. En hij werkte als substituut procureur-generaal in Antwerpen. Deze namiddag zonnig en warm, maximaal tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon, nog een beetje warmer, plaatselijk tot 30 graden. Aan zee is het wel wat frisser. Zondag even warm, hier en daar stapelwolken en het blijft ook warm volgende week. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Daarmee begon het nieuws. Hij kon gisteren vluchten tijdens een begeleide fietstocht. Zijn foto kan je vinden op de site van de federale politie en ook meer in de app van VRT Nieuws.
23: Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 10 minuten extra op de E34 vanaf Melzele. Ruim een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. En ruim 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland meer dan een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
24: Update jezelf.
25: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
26: Radio 2 middag in Antwerpen.
27: Weet wat er leeft in jouw buurt.
26: Els Broekmans.
9: Goeie, lekker warme middag. Welkom.

0: Ja, die hoopt dat ze telefoon krijgt. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En alweer moeten we het vanmiddag hebben over een ongeval met jongeren achter het stuur. Even kort vertellen wat er gebeurd is. In Herentals is gisteravond iets voor middernacht een jongen van 17 zonder rijbewijs met de auto gecrashed na een politieachtervolging. Hij had drugs genomen. Drie jongeren waren op terugweg van een avondje bowlen in Hasselt. De bestuurder met een voorlopig rijbewijs had te veel gedronken en zette zijn auto aan de kant op aanraden van de twee passagiers. Nu, een van de passagiers, een jongen van 17 zonder rijbewijs, nam het stuur van de auto over. De politie wilde de auto dan aan de kant zetten, maar de jongeren vluchtten weg. En tijdens de politieachtervolging over de E313 werden snelheden van meer dan 200 km per uur gehaald. Op een rotonde aan de bedrijvenzone in Herentals ging de auto dan van de weg en botste die tegen een verlichtingspaal. De drie jongeren bleven gelukkig ongedeerd. Stef Willems van het VIAS, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Een goeiemiddag.
1: Een goeiemiddag.
0: Ja, het ongeval met de jongeren in Braschaat zit nog vers in ons geheugen. En nu dit nieuws. Hoe kwam dat bij jou binnen, jij die elke dag bezig bent met verkeersveiligheid?
1: Ja, ik zou zeggen dat ik verrast ben, maar na 10 jaar deze job te doen, ben ik niet zozeer meer verrast. Hè. Ik bedoel, nog maar 2 weken geleden waren bijvoorbeeld op 1 weekend 5 motorrijders die om het leven zijn gekomen. Ja, er gebeurt elke dag in ons land nog minstens 1 ongeval met een dode. Dus helaas is dat, ik zou zeggen, bijna dagdagelijks business. Maar nu zijn er natuurlijk 2 op korte tijd waarbij jongeren betrokken zijn. En vandaar dat de media-aandacht er natuurlijk ook een pak groter voor is.
0: Ja, absoluut. Ik heb het maandag, naar aanleiding van het ongeval met de jongeren in Braschaat, met Stefan Lees, spoedverpleegkundige, ook al gehad over wat hij noemde een puberbrein. Dat is een term die jullie ook wel eens gebruiken in het verklaren waarom zulke dingen zo vaak gebeuren?
1: Ja, er zijn eigenlijk een aantal verklaringen mogelijk natuurlijk. In eerste instantie is het zeker zo dat jongeren vanaf de leeftijd van 16, 17 jaar en dan vooral jonge mannen, ja, dat er iets gebeurt in hun hoofd, in hun brein, waardoor dat ze niet voldoende alle risico's kunnen inschatten. Dat zien we niet alleen als ze met de auto rijden, dat zien we evenzeer als ze met de fiets rijden of met de bromfiets. Vandaar dat er op die leeftijd heel veel bromfietsongevallen gebeuren. 16, 17 jaar, typisch die leeftijd. Maar dat doet zich natuurlijk niet bij iedereen in dezelfde mate voor. Hè. Er zijn heel wat jongeren die dat op een of andere manier kunnen compenseren en die wel natuurlijk zich heel veilig in het verkeer begeven. Dus we mogen niet zeggen dat elke jongere verkeersonveilig is. Dat klopt niet, maar er is zeker iets vandaan dat in hun hoofd iets gebeurt, gemiddeld genomen, wat hun meer risico's doet nemen, omdat ze gewoon die risico's niet kunnen inschatten. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere componenten. Hè. Bijvoorbeeld, ja, met welke groep kameraden trek je op? Hè? Heb je last van die groepsdruk? Hoe sterk kan je daar al dan niet tegen ingaan? Andere zaken die meespelen zijn, ja, welke sensibilisering of welke waarde rond verkeersveiligheid heb je meegekregen? Het zij op school, het zij van thuis. Dat zijn ook allemaal zaken die meespelen. En ja, uit die potpourri ontstaan dan hoe dat jongeren zich gedragen in het verkeer. Heel wat jongeren doen het goed, heel wat jongeren dragen zorg voor elkaar. Maar af en toe gaat dat mis en dat is nu 2 keer op korte tijd.
0: Ja, ik kan mij voorstellen dat ouders van jongeren daarvan wakker liggen. Blijven sensibiliseren, blijven praten is de boodschap. Maar op een bepaald moment moet je ze loslaten, hè?
1: Dat is zo. Dat begint al in de lagere school, wanneer dat je kinderen op een duur zelfstandig naar school beginnen te fietsen. Je moet ze leren loslaten, je moet vertrouwen hebben, maar je moet ze ook de nodige tools aanreiken. Je moet de nodige afspraken maken en dan vertrouwen hebben dat je kind het juiste doet. Maar ja, soms maken ze een foute keuze en soms maken ze verschillende foute keuzes naar elkaar. Hè. Zoals nu het ongeval van gisteren. Je moet eigenlijk altijd op voorhand goed afspreken op welke manier geraak je thuis. Dat geldt voor iedereen, dat geldt niet alleen voor jongeren, dat geldt ook voor volwassenen. Hoe geraak ik op een veilige manier thuis? Wie gaat Bob zijn? Wie gaat zorgen dat hem volledig nuchter is? Maar hier is het al voor een stuk misgegaan door te vertrekken met iemand met een voorlopig rijbewijs die eigenlijk geen passagiers mocht meenemen. Dus het vertrek is eigenlijk al niet zoals het hoort. En dan krijg je een opeenstapeling van foute keuzes. Iemand begint te drinken. Die anderen willen dat dan rechtzetten. Maar dan blijkt het degene die dan gereden heeft ook onder invloed van drugs. Dus je ziet dat dat een opeenstapeling is van foute keuzes naar elkaar.
2: Ja.
1: En je moet eigenlijk jongeren weerbaar maken om eigenlijk al vanaf stap 1 te kunnen zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Want eigenlijk is dat een heel slecht idee. Want je hebt nog maar een voorlopig rijbewijs. Ik mag eigenlijk niet met jou meerijden.
2: Ja.
1: Dus dat begint soms met een stukje kennis, maar in dit geval mogen we ervan uitgaan dat ze wel wisten dat ze niet mochten meerijden. En dan in tweede instantie, ja, met een soort weerbaarheid durven zeggen van nee, dat gaan we niet doen, zouden we het niet op een andere manier doen. En nogmaals, ik denk dat heel wat jongeren dat echt op een goede manier doen, want nu lijkt het dat alle gasten tussen de 16 en 19 jaar dat die allemaal de autosleutels van mama of papa pakken en daarmee op stap gaan. Dat is zeker niet het geval.
2: Absoluut, nee.
1: Maar ja, er zijn er toch wel een deel waarbij dat gebeurt. We zien in de cijfers dat er wekelijks een ongeval gebeurt met een bestuurder jonger dan 18 jaar in ons land. Een autobestuurder. Er zijn misschien sommigen bij die een voorlopig rijbewijs hebben. Dat kan, maar dan rijden ze onder begeleiding. Maar er zullen zeker ook, zoals nu, twee keer jongeren bij zijn die over totaal geen rijbewijs beschikken.
2: En dat is waar jullie op blijven inzetten, veronderstel ik, hè, met via sensibiliseren, de raad meegeven van denk op voorhand goed na hoe je veilig thuis geraakt.
1: Ja, en blijf vooral ook in contact met uw kinderen. Hè. Blijf dat bespreken en proberen uit te leggen waarom dat belangrijk is dat ze zich aan de regels houden. Hè. Dat is niet omdat je hen wil straffen, maar dat is voor hun eigen veiligheid en natuurlijk ook voor de veiligheid van de andere mensen. En ja, dat is heel moeilijk. Hè. Dat dringt natuurlijk niet altijd met iedereen door. Dat zaken waar dat je nu de mist in gaat, dat die gevolgen kunnen hebben voor de rest van je leven. Maar ja, laat ons hopen dat de jongeren die nog niet op het goede pad zijn, dat die toch wel wat lessen trekken uit beide ongevallen van de voorbije dagen. En dat die daar toch wel even bij stilstaan.
2: Ja, dankjewel voor het gesprek, Stef.
1: Graag gedaan.

0: Drive Safe, ja, we kunnen het niet genoeg herhalen. Zo dadelijk gaan we de 75ste verjaardag van Johan Verminne vieren met een van zijn bekende hits, de Rue de Boucher.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
8: 20%.
9: Bompie.
8: Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
8: 20% korting op alles. Serieus?
9: Oh, jij wist dat.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Goeselaar Johan Verminne wordt vandaag 75. En dat vieren we vandaag. En dat hebben we ook al heel de week gevierd hier bij Radio 2. Trouwens, Kim de Brie heeft ook een heel mooi gesprek gehad met Johan Verminne. Dat je kan beluisteren en bekijken ook op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Rue de Boucher. We zijn deze week elke middag ook langs een museum in onze provincie gepasseerd, omdat het week van de Belgische musea is. En vandaag heb ik Carmen Willems, directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In het KMSKA wordt de week van de Belgische musea afgesloten met een groot feest. Vertel eens.
1: Ja, wij hebben dit weekend het openingsweekend van de nieuwe expo Anthony Gormley, Geestgrond. Dus die staat uiteraard heel erg centraal. Maar parallel hebben we twee andere expo's lopen. Zingend Rood, met de topstukken van Wouters, Ensor en Schmalzigauch. En Kunstkrakers, een tentoonstelling waar dat jonge kinderen wetenschapper kunnen worden en zelf op zoek kunnen gaan naar de geheimen achter onze collectie. Maar er is natuurlijk nog meer. Bij een feest hoort ook muziek en dat is heel mooi aanwezig. We hebben de mezzo-sopraan Esther Elisabeth Rispens op bezoek en zij gaat op verschillende momenten gedurende de ganse dag performen. En dat is volledig gratis in de Keizerzaal. Er is een babbelbank voor mensen die graag een intiem babbeltje hebben over de collectie, maar ook over heel veel andere dingen die hun bezighouden. Er is een playground waar kinderen zelf kunnen de Anthony Gormley in zich naar boven laten komen. Er is een creatieve tour in de expo Zingend Rood, waar dat aan de hand van eigen gemaakte instrumenten een unieke soundtrack gecreëerd wordt in de expo Zingend Rood. Ja. En er zijn rondleidingen op alle tentoonstellingen. En tot slot, om 16 uur is er de uitreiking van 3 awards. En dat is het museumstuk van het jaar. Ja. Het museumstuk van het jaar verkozen door kinderen. En de museummedewerker.

0: van het jaar. En daar kijken we heel erg naar uit, want een van ons eigen personeelsleden is kandidaat om museummedewerker van het jaar te worden.
1: Dat wordt nog spannend. Ja, het is eigenlijk altijd feest in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het gaat goed met het museum, hè?
0: Ja, we zijn heel erg blij met het resultaat wat we boeken. En we willen zo heel graag heel goed laten zien aan het brede publiek dat wij meer zijn dan een toonplek van kunsten, maar echt een plek waar kunst, ontmoeting en beleving centraal staat. We vinden dat ook heel erg fijn dat het initiatief van Museum Pas uitgaat om een week van de Belgische musea te organiseren. En alle musea doen daar heel krachtig aan mee. Niet alleen in het KMSKA, maar ook in alle andere musea in Antwerpen en in Vlaanderen en extensie en ook in België zijn heel veel extra initiatieven geweest deze week. En zondag is het in alle musea groot feest. En we zijn natuurlijk heel blij dat dat slotfeest hier in Antwerpen plaatsvindt.
1: Oké, heel fijn. Zijn er zaken waar je vooraf voor moet inschrijven of is het gewoon kom maar af zondag?
0: Je kan sowieso bij ons zeggen, kom maar af. Er is altijd nog wel plaats, zeker in de permanente collectie, om een bezoek te brengen. Wil je heel zeker zijn van je plek in de nieuwe expo Anthony Gormier, zou ik aanraden om een ticket te boeken. Dan ben je ook zeker van je tijdslot. En op die manier kunnen wij ook de drukte een beetje monitoren en in goede banen leiden. Er zijn wel instaprondleidingen die nog voor iedereen toegankelijk zijn. Een aantal van de rondleidingen zijn volzet, maar zo gaat dat eigenlijk altijd. Ja. Maar laten we zeggen, gelukkig heeft het KMSK een grote capaciteit.
1: Ja,
0: dus
1: voilà.
0: Je kan alles wat terecht.
1: En je kan ook altijd even kijken vooraf op de website kmska.be. Carmen Willems, dank je wel. En ik wens je nu al een fantastisch mooie zondag.
0: Dank je wel. Graag gedaan.

0: Net 12:30 geweest. Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De gevaarlijke geïnterneerde Steve de Meij is nog altijd op de vlucht nadat hij gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht van het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever. De Meij reed plots weg in Burgt, niet zo ver van het FPC. En de directeur patiëntenzorg, Ruben van der Amelen, die benadrukt dat zo'n fietstocht voor geïnterneerden pas kan na een lang traject.
1: Onze opdracht is heel expliciet om die mensen te behandelen met oog op een terugkeer, een reïntegratie naar de samenleving. En dat gebeurt natuurlijk in eerste instantie intern bij ons, binnen de muren, waar we heel geleidelijk aan opbouwen, de vrijheden opbouwen van elke patiënt. Maar naarmate de behandeling vordert van die mensen, zetten we ook heel geleidelijk aan stapjes buiten de muren.
0: Steve de Meij werd geïnterneerd voor diefstal met geweld. In het FPC in Gent viel hij 5 jaar geleden een verpleegkundige aan en daarna werd hij overgebracht naar Antwerpen. Als je hem ziet, bel je best de politie zonder hem zelf te benaderen. Een vrouw van 19 die vorige zomer een man neerstak in de Antwerpse universiteitsbuurt is vrijgesproken. Na een nachtje uit werd de vrouw en haar vriendin lastiggevallen door een dronken man van 29. De vrouw trok een mes en de man liep steekwonden op aan de hals en in de borst. Later die ochtend gaf de vrouw zichzelf aan bij de politie en na het bekijken van bijkomende camerabeelden sprak de rechtbank de vrouw vrij omdat ze zich op een wettige manier verdedigd heeft. Jongeren kunnen risico's in het verkeer minder goed inschatten dan volwassenen. Dat zegt het verkeersinstituut FIAS na het ongeval met minderjarigen in Herentals van gisteravond. Daar crashte een 17-jarige jongen na een politieachtervolging. De jongen had geen rijbewijs en was onder invloed van drugs. Niet alle minderjarigen onderschatten de gevaren in het verkeer, maar de kans is wel groter wanneer ze in groep zijn, zegt verkeerspsycholoog Frederik Vinkenbos van FIAS.
2: In bepaalde omstandigheden zijn minderjarigen wel veel waarschijnlijker om risico's te gaan nemen. Dat is vooral wanneer dat er meerdere jongeren aanwezig zijn in de directe omgeving. Die invloed van die anderen is wel heel groot. Jongeren zijn heel gevoelig aan die sociale validatie. Dus zullen ze zeker in omstandigheden waar dat anderen aanwezig zijn, zullen jongeren veel sneller geneigd zijn om risico's te gaan nemen. Dat is heel eigen aan jongeren.
0: Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na een studie over de grote brand aan het hoofdpodium van vorig jaar. Uit de studie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat de veiligheidsaanpak al degelijk was, maar toch stonden er ook adviezen in om de veiligheid nog te verbeteren. En daar gaat Tomorrowland nu mee aan de slag, zegt Debbie Willemsen van het festival.
3: We gaan extra schermen installeren waarop dat heel duidelijk de nooduitgangen gaan aangetoond worden. Dat gaat bijvoorbeeld ook over evacuatieroutes. We gaan extra crowd management inzetten. Dat zijn eigenlijk systemen waardoor wij gaan kijken waar het heel druk is op bepaalde plekken. Omdat we hebben eigenlijk in die analyse ook laten berekenen hoeveel tijd dat mensen nodig hebben om naar een veilige plek te gaan als er een incident zich zou voordoen, bijvoorbeeld op een podium of in een tent.
0: Voormalig vicepremier Paul van Tichelt stopt als Kamerlid en ook als gemeenteraadslid in Zoersel. De ex-minister van Justitie wordt CEO bij Modero, dat is een deurwaarderskantoor. In de Kamerfractie van oppositiepartij Anders wordt van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians. Hij stopt als schepen in Mechelen. De 30-jarige Orlians kiest daar zelf voor omdat hij vindt dat die twee jobs niet te combineren zijn. Hij neemt wel met pijn in het hart afscheid van de lokale politiek.
4: Ja, ik ga dat heel erg missen natuurlijk. Ik ben geboren en getogen in Mechelen. Het lokaal niveau is zeer concreet, heel hands-on. Maar ik heb dat nationale niveau, waar ik toch ook een tijdje heb gewerkt, wel heel erg gemist. En ik heb wel altijd het gevoel gehad dat ik daar ooit wou terechtkomen. Het leven is soms kiezen. Ja, ik kijk er heel erg naar uit om te beginnen in de Kamer. Maar ik kies er wel voor om het niet te combineren. Dan kan ik me 100% smijten in de Kamer.
0: Orlians was ongeveer 4 jaar schepen in Mechelen. De komende dagen wordt duidelijk wie zijn opvolger wordt. Het wordt heel mooi weer de komende dagen. Vandaag veel zon, 25 graden. Morgen dan tot 27 graden. En elke dag komt er een beetje bij. Zondag tot 29 graden in de Kempen. Meer verhalen uit de hele provincie Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Nu naar de weg, want naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 van Oelegem tot Ranst. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Joop en 1 uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring een half uur extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
6: Radio 2 middag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Broekmans.
8: Goedemiddag.

0: zeker met mooi weer, wordt hij heel vrolijk van deze Hadisee en Doem Tek Tek. Vorig weekend zijn de openluchtzwembaden in Antwerpen open gegaan. Ik denk dat er toen heel weinig volk is gekomen en ik heb een klein vermoeden dat er dit weekend veel meer mensen zullen zijn. In de vijver van het Boekenbergpark in Deurne bijvoorbeeld zijn deze voormiddag al de eerste zwemmers opgedoken, zodat ze meteen om 12 uur het water in konden, want dat was het moment waarop de vijver openging.
1: De pensionair die heeft tijd en die kan wat vroeger vertrekken voordat het open gaat, dan is het een rustig plekje. En dan kun je alles op het gemakje doen. Ik kom regelmatig naar hier voor te zwemmen. Het water zal nog niet erg warm zijn. Maar een beetje beweging en dan komt dat wel in orde. Ik doe dat al jaar en dag. Ik ga liever buiten zwemmen dan binnen.
2: Het is de eerste keer dat ik hier kom. Mijn zussen en mijn mama zijn hier al een paar keer geweest. Maar het was vannacht zo warm en we zochten een leuk plekje in de stad. Niet te ver, want mijn zus is zwanger, dus ze kon niet te ver gaan. Om lekker af te koelen. En we dachten, we gaan hier op tijd komen, want om 12 uur gaat het open. En het ziet er hier nog vrij rustig uit, dus we kijken er naar uit.
3: In een buitenzwemmen is altijd fijn, hè? En zeker omdat dat geen chloor is. Hè? Dat is een natuurlijke zuivering. Hè? Ik denk dat het water een graad of 15 zal zijn. Voor ons is dat warm. Ik kom altijd tegen de openingsuur. Dan is er het minste druk. En dan kunnen we een half uur zwemmen. Als het echt heel druk wordt, is dat blokzwemmen, hè. En nu is het dan niet. Dus kunnen we nog een half uur door richting het water hangen. Dus dan gaat dat goed. En dan gaan we terug naar
0: de
3: was.
0: Ja, de vijver van het Boekenbergpark in Deurne is dus open. Ik ben nog aan het twijfelen, want 15 graden, voor mij is dat niet warm.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreed en betant.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
9: Goeiedag, ik ben Leon.
7: Leon, wat doe jij hier?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
11: Het is bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

0: San. Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heerlijk weertje ook. Ik denk dat jij je in zweet gaat rijden als je gaat fietsen.
1: Ja.
0: Maar mensen die in het water willen plonsen in open lucht, dat kan wat tegenvallen, denk ik nog. Hè?
1: Ja, 15 graden heb ik gehoord. Ja, dat is nog aan de frisse Kusjes, kant. Maar ja. Het kan wel deugd doen. Hè? Ja. Zeker als je weet dat het echt wel warm gaat worden dit weekend. Op dit moment hebben we al een graad of 24 op de meeste plaatsen in de provincie Antwerpen. Maar we gaan naar 27 graden. Dus er komt nog wel wat bij in de komende uren. Zwak briesje hoort daar ook bij uit het zuiden. Dus niet al te veel wind. We gaan een paar stapelwolkjes krijgen deze namiddag, maar die gaan dan vanavond weer verdwijnen. En dan krijgen we vanavond en vannacht vrijwel helder terrasjesweer, zal ik maar zeggen. 14 of 15 graden is de minimumtemperatuur, dus best een zachte nacht. Zet de ramen maar eventjes open om die 14 graden dan binnen te halen, want morgen gaan we naar 29 of 30 graden. Dus echt wel zeer warm weer voor deze tijd van het jaar, met ook heel veel zon, weinig wind, dus dan kan zo'n verfrissende duiken zeker wel deugd doen. Ook op zondag nog warm weer, 27 graden dan. Met in de namiddag wel wat stapelbewolking en daar kan heel misschien een lokale bui uitvallen. Maar op de meeste plaatsen gaan we het wel droog houden zondag namiddag. En nog altijd weinig wind. Ja, dat warme weer dat zet zich ook volgende week nog verder. Maandag 27 graden, heel veel zon. Dinsdag zelfs opnieuw naar 30 graden op sommige plaatsen met heel veel zon. Maar dan woensdag vallen de temperaturen wat terug. Het wordt wat koeler. 20 graden nog op woensdag en ook donderdag 20 graden. Voor de meeste mensen is dat dan heel draagbaar en toch nog altijd zonnig weer. Twee koelere dagen dus, maar vanaf vrijdag opnieuw in de richting van 25 graden.
0: Amai. Dankjewel, Bram. Fijn warm weekend, hè.
1: Voor jou ook. Bye-bye.

0: Ja, we voelen ons oja lele met een fijn, lang, mooi weer weekend voor de deur. Ja, mooi en warm pinksterweekend met weer om lekker te luieren en niet meteen om naar Scherpenheuvel te stappen bijvoorbeeld. Maar toch gaan een aantal bedevaarders uit Niel dat doen. Drie bedevaarders stappen voor de 50ste keer mee en het meest bijzondere is het kruis dat ze dan ook nog eens meedragen. Dat kruis wordt al 100 jaar door dezelfde familie gedragen, heb ik me laten vertellen. En Steven de Mond heeft de eer. Dag Steven.
1: Goedemiddag.
0: Hoe kom jij aan dat kruis? Dat is een traditie in jullie familie, heb ik begrepen. Vertel eens.
1: Ja, correct. Ik heb het overgedragen gekregen van mijn papa, die het 25 jaar heeft gedragen. Hij heeft het overgenomen van mijn grootvader, die het ook 25 jaar heeft gedragen. En mijn grootvader, zijn doop Peter, was veilig de eerste in de familie die het in handen heeft gekregen. En zo maken wij de 100 jaar vol.
0: Ja. Hoeveelste keer is dat dan dat jij het kruis gaat dragen?
1: Ik heb het gekregen in juni 2000. Bij het binnenlopen van Niel heb ik het overgedragen gekregen. Dus 2001 was voor mij de eerste maal.
0: Ja, en je doet dat elk jaar. Maar waarom doen jullie dat? Wat is het verhaal erachter?
1: Op zich, ja, het is een microbe dat je meekrijgt van kleins af aan, vanuit de familie. En ik zal zeggen, vroeger ging het voor de meesten denk ik toch wel over het geloof. Ik denk dat het allemaal wel een beetje geëvolueerd is en dat dat niet meer voor iedereen hetzelfde is. Dus bij ons gaan er evengoed mensen mee voor de gezelligheid als voor de sportieve uitdaging. En laat ons zeggen dat het voor mij allemaal van alles een beetje is. Mm-hmm. Maar het geloof niet meer, ook niet meer gelijk als vroeger natuurlijk.
0: Nee, maar het is inderdaad een traditie in jullie familie. Je bent een van de velen die vanuit Niel gaan vertrekken vanavond. Maar hoeveel zijn jullie in totaal?
1: Ik veronderstel dat we met een 50 tot 60-tal mensen gaan zijn.
0: Ja, en jullie gaan in de nacht doorstappen. Dat is misschien geen slecht idee.
1: Ja, het klopt. Wij vertrekken vanavond rond 5:45. En de bedoeling is dat wij rond 8:00 Scherpenheuvel instappen.
0: Ja, dat je zeker geen last gaat hebben van te veel warmte. Het is de periode van het jaar dat veel mensen naar Scherpenheuvel trekken. Vorige week had ik nog de burgemeester van Brecht aan de lijn, die dat toen met een 30-tal mensen gedaan heeft. Kan je dat beschrijven, de sfeer?
1: Ja, het groepsgevoel, hè. Iedereen hangt aan elkaar. We doen het ook al zoveel jaren samen, dus iedereen kent ook iedereen. En het is op moeilijke momenten is iedereen een steun en toeverlaat. Dus het is verder één gezellige vriendenboel met toch wel wat kilometers voor het beentjes in de voetjes. Hè.
0: Ja, ja, ja. Jij gaat dus het meest opvallen met dat kruis, want hoeveel weegt dat eigenlijk?
1: Het zou rond 14 kilo wegen.
0: Goh. En dat heb je dan zo naast je rugzak over je schouder hangen?
1: Ja, een rugzak hebben wij niet bij. We hebben gelukkig bezemwagentjes met die rugzakjes in.
0: Het kruis is al genoeg.
1: Dus ik heb alleen het beeldje bij. En dat ligt normaal gezien mooi op mijn schouder gedurende dat we stappen. En als wij dan een kerk passeren, dat is ook een traditie, gaan wij alle drie onze beeldjes in de lucht steken. Dus we hebben ook een draagriem bij, dat we ze mooi naar boven toren als we de kerk passeren.
0: Ja, jullie hebben wellicht veel beziens. Misschien vannacht wat minder, maar toch. Kijk je daar elk jaar opnieuw naar uit? Ben je daar ook elk jaar opnieuw een beetje zenuwachtig voor?
1: Zenuwachtig is niet meer het juiste woord, maar we kijken er wel elk jaar naar uit. Het is ook het weekend waarin dat mijn echtgenote, bij wijze van spreken, eender wat mag planten, maar ik zal er dan niet bij zijn, want ik ga naar Scherpenheuvel.
0: Pinksterweekend, dat Scherpenheuvel. Zeg, ken je dit? Luister eens even mee.

0: Ja, dat zijn de Marlets. Die hebben ooit zo dat nummertje gemaakt. Ik veronderstel niet dat jullie van café naar café gaan. Dat pintje pas komt als jullie zijn toegekomen in Scherpenheuvel.
1: Ja, correct. We hebben wel vaste stopplaatsen, maar ik zal zeggen, ik drink heel de weg cola.
0: Ja.
1: Om de juiste en de goede hoeveelheid suikers binnen te krijgen.
0: Uh-huh.
1: Maar eens we daar komen natuurlijk, dan gaan wij over naar het donkerbruine gisternat.
0: Ja, voilà. En dan in het zonnetje. Dat gaat deugd doen. En vandaag nog even de beentjes omhoog? Of is nog werken geblazen tot jullie
1: vertrekken? Nee, het is werk geblazen. Hè, want ik ben zelf nu nog momenteel bezig in het ziekenhuis. Want ik ben bandagist, dus ik ben patiënten aan het verzorgen met spalletjes.
0: Ah, oké. Okay. Het is hopen dat jij goed behouden toekomt en geen spalken nodig hebt. Hè? Niks breekt of zo. Hè?
1: Laat ons hopen. Laat ons hopen.
0: Ik wens jullie allemaal een fantastische mooie tocht toe. Ja, met heel veel traditie, heel veel gezelligheid ook. Dankjewel voor de babbel. Succes, hè.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel.
2: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: What Have I Done To Deserve This? De Pet Shop Boys waren dat nog. We staan voor een lang, mooi, zonnig weekend met heel veel te doen. En het weekend daarna is dat niet anders. Ik vertel nu alvast dat eind volgende week er bijvoorbeeld weer de archeologiedagen zijn. Dan kan je weer volop kennis maken met het verleden onder je voeten. Ook in onze provincie kan je dan op archeologische uitstap met het hele gezin. En om je wegwijs te maken in wat er in dat weekend allemaal te beleven valt, ga ik volgende week donderdag, dan is het 28 mei, uitzenden vanuit het provinciaal archeologisch depot in Borgerhout. En als je zo lang niet kan wachten, dan kan je nu al gerust even gaan kijken op archeologiedagen.be. Maar ik zou zeggen, eerst genieten nu van dit weekend dat er aankomt. We duiken erin samen met Karen Meijne zo dadelijk na het nieuws van 1 uur.
1: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
2: Soms gedragen kinderen zich...
1: Onbegrijpelijk.
2: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Het weekend kan beginnen en het wordt een extra lang weekend, hè, want maandag, Pinkstermaandag en dan dit weer. Oh, heerlijk.

0: is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie is op zoek naar een geïnterneerde die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. En mensen met een beperking protesteren tegen de lange wachtlijsten voor hulpbudgetten. De federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een fietstocht. Hij verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, maar kon wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. Heel goed gebeurd. De politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand nu maar wegvluchten?
1: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt en in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
0: En een foto van de ontsnapte geïnterneerde kan je vinden op de site van de federale politie en ook op vrtnieuws.be. In 4 jaar tijd zijn er in België 3 keer meer fietsers betrapt op gsm'en achter het stuur. En bij minderjarigen is het zelfs 4 maal zoveel geworden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. De stijging is er vooral ook door strengere controles, zegt Stef Willems van Vias.
2: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
0: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Er staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Daarmee kunnen ze hulp op maat kopen. Enkele mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Sanne Baak volgde het protest.
3: Ongehoord! Niet akkoord!
4: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
5: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
4: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
6: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
4: Genee wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze er dan enkel binnen kantooruren terecht kunnen en geen praktische hulp meer krijgen.
7: Ze wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
8: Moeten wij weer vechten? Ja!
0: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes die 3 kledingketens hadden gekregen in te trekken, omdat ze het woord solden buiten de officiële koopjesperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wet, maar de Raad van State heeft nu gezegd dat dat verbod de Europese regels schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wet kan aangepast worden om klanten en ook kleine handelaars te beschermen. Dat vertelde hij in Win-Win op Radio 2.
9: Wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden systematisch hun prijs verhogen om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
0: En de Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 bij de Premier League club en won 20 grote prijzen met onder andere 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en 1 keer de Champions League. Hij coachte in die periode onder meer Rode Duivels Company, De Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeola. De Spanjaard wordt waarschijnlijk opgevolgd door José Mourinho. Deze namiddag zonnig, warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer bij plaatselijke maxima tot 30 graden. Aan zee is het een beetje frisser. Zondag blijft even warm met hier en daar stapelwolken en dat blijft ook zo volgende week. En de federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een begeleide fietstocht. Daarmee begon het nieuws. Je kan zo'n foto en meer uitleg vinden op de site van de federale politie, maar ook op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel, Charlotte. 5 over 1 en 170 kilometer file toch hoor. Naar Antwerpen meer dan 3 kwartier vertragen. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Ekeren, daar is 1 rijstrook versperd door een ongeval. Het gaat ook traag op de E19 vanaf Sint-Job, op de E313 van voor Massenhoven, een kwartier erbij op de E17 vanaf Kruibeke en 10 minuten op de E34 van Oelichem tot Ranst. Op de Antwerpse ring dan richting Gent, ook 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette, ook op de binnenring tussen Grootbijgaarden en Tervuren. In Brussel zijn de Jubelpark en de Wettunnel afgesloten richting Wetstraat. Daardoor is het extra druk in de Korteberglaan en aan de Rijerscentrumtunnel. En op de E403 van Kortrijk naar Doornik is voorbij de afrit Templeuve de weg weer vrijgemaakt.
11: Radio 2 Weekend.
10: Karen Leijnen. Extra lang weekend en dan zomerse temperaturen. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel veel gedoe op de weg. Misschien trek jij er ook voor een weekendje op uit. Zou kunnen. Veel plezier alvast.

Young Cannibals. Fine Young Cannibals. En een good thing, dat prachtige weer, dat is absoluut een good thing. Luc die zegt het ook, wij zijn alvast vertrokken, Karen. Met de boot naar Gent op de Oude Leie. Het is prachtig weer. Heerlijk, die zon op onze bol. En dan de radio op de boot. Radio 2, wat wil een mens nog meer? Inderdaad, Luc, geniet ervan. Ja, toch mooie foto's ook die binnenkomen in onze Radio 2-app van mooie landschappen. Veel mensen die ook op de wandel zijn en met de oortjes aan het wandelen zijn. Geniet ervan. Een dikke week geleden, toen hadden we hier bij Radio 2 onze Eurovisie Songfestival 100. Jullie konden toen stemmen en helemaal bovenaan stond natuurlijk onze grote Belgische Songfestival trots Sandra Kim met J'aime la vie. Ze was trouwens ook de studio binnengelopen en ze was ook heel blij dat ze die versie van samen met Impact heeft kunnen opnemen, de a cappella la versie. Deze dus, J'aime la vie.

0: Liedje doen we zeker en vast niet. Straks is dan Damiano David.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experts. En coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Open op Pinkstermaandag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Radio 2. Radio 2.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

Nederland. Zeer gelukkig in de liefde, hoor. Damiano, David en Born with a Broken Heart. Want zo'n klein half jaar geleden heeft hij bekendgemaakt dat hij verloofd werd. En sindsdien heeft hij niks meer gepost op social media. Hij zal nogal aan het genieten zijn, denk ik dan maar. Damiano, David en Born with a Broken Heart. Twee dagen geleden was Cher trouwens jarig. De dame werd 80 jaar. Maar ze ziet er nog altijd zo even strak uit als op de dag van haar geboorte natuurlijk.

van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

en rood. En helaas, op zo'n vrijdagmiddag kleurt ook de filebarometer best wel rood. Want 184 kilometer file op dit moment. De politie meldt een ongeval op de E40 richting kust, iets voor Wetteren. Eén rijstrook is daar versperd en er is een kwartier file vanaf Erpenmeren. Naar Antwerpen ook anderhalf uur vertragen. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Ekeren, daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de E313 een uur file van voor Massenhoven. Ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke en 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19 van voor Sint-Job en op de E34 van voor Oelichem tot Randst. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 25 minuten bij. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel ook 20 minuten filegolven tussen Sint-Zeven, Zwolenwe en Jette. En, ook 25 minuten op de binnenring tussen Anderlecht en Tervuren. Dat was het. En in Brussel zijn de Jubelpark en de Wettunnel afgesloten richting Wetstraat. Daardoor ook extra drukte in de Kortenberglaan en aan de Rijers Centrumtunnel.

0: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
1: Nu, op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
1: Een podcast van Radio 2.
3: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
3: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
1: James Cook.
4: Bij ons komt iedereen uit de kast.
1: Bjorn Soenes.
5: Dit is voor het eerst in lang thuis.
1: En Steffi Merci.
6: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
7: Als de muren konden praten.
1: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
5: Welkom in onze mooie stulp.
1: Op Radio 2.
8: Horta, horta.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
13: Sorry, Martins WK.
14: Score nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio 2.

Vanavond bijvoorbeeld staan ze in het uitverkochte cultuurcentrum in Ieper, Kleijmans van Geel. En daar zullen ze natuurlijk hun juf Helena waarschijnlijk ook wel zingen tijdens hun groeten uit Bordeaux-tour. De jaren 70, daarvan ga je heel veel muziek horen in de musical Hallo Radio 2. Want Studio 100 en Radio 2 gaan een gloednieuwe musical maken. Het zal gaan over de beginjaren van de nationale radio in de jaren 70. Dus ook met heel wat fijne muziek uit die tijd. Met Chris van Tongelen en Peter van de Veire die samen de hoofdrollen zullen delen. Wil je er graag bij zijn? Pas op, dat is pas volgend jaar, in het voorjaar, dat die musical in première gaat. Maar wil je nu alvast je tickets bestellen? Dat kan, hè. Dat kan allemaal al via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via de website halloradio2.be.

Ondertussen 14 minuten over 2:30 geworden op deze vrijdagmiddag. We staan klaar voor een lekker warm weekend. Dit is Genesis en Jesus, He Knows Me.

fans van Suzanne en Freek moeten Radio 2 de komende weken zeer goed in de gaten houden. Waarom? Dat hoor je later. Maar ik heb fijn nieuws daarover. Maar dat is pas voor, ja, volgend weekend. Ondertussen 2:10 geworden. Het is lekker zomers weer. En dan kan dit soort muziek er zeker bij. Ah, heerlijk. Ramen een beetje open. En dan lekker meezingen met deze Earth, Wind & Fire en...

dat het maar niet te snel september is. Want dan betekent dat de zomermaanden bijna voorbij zijn. En die moeten nog komen, hè. Kijken we enorm naar uit, want we trekken natuurlijk met Radio 2 Beeld naar Blankenbergen. Nog een dikke maand en een half en dan is het zover. Heerlijk. Dit is Pink en What About Us.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
3: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
4: bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
4: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Eens kijken welke zonnige muziek ik het komende uur in de aanbieding heb. Robbie Williams die is erbij, maar hey, de zon schijnt, want de Romeo's die komen ook langs.
7: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
8: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale politie zoekt volop naar een geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapt is tijdens een begeleide fietstocht. Hij verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. 8 jaar geleden is hij geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij een verpleegkundige aan. Voor elke geïnterneerde wordt een plan gemaakt om terug naar de maatschappij te keren. En een fietstocht kan daar deel van zijn. Dat zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Amelen.
9: Wij organiseren dagelijke fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een 2-tal personen, maar dat kan even goed gaan over 3, 4, 5-tal personen, misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding over het algemeen van 1 begeleider vanuit de FPC.
8: In 99,8% van de gevallen verloopt zo'n uitgaansvergunning zonder problemen, maar nu is dat dus niet gelukt. Een foto van de ontsnapte geïnterneerde staat op de site van de federale politie en op VRT Nieuws. De proefperiode voor werknemers komt terug. De Kamer heeft de nieuwe regels daarvoor goedgekeurd. De proefperiode was meer dan 10 jaar geleden afgeschaft. Concreet kunnen werkgevers en werknemers een arbeidscontract tijdens de eerste 6 maanden sneller stopzetten met een opzegperiode van 1 week. Werkgeversorganisatie Unizo is tevreden daarover. Want kleine bedrijven moeten nu vaak snel iemand in dienst nemen en dat kan soms een verkeerde keuze zijn en veel geld kosten. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Er staan 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen kopen. Enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben en zullen daar striktere regels voor krijgen. Dat zegt actievoerder Philippe en hij is er ongerust over.
10: Ik zet dat vooral in voor thuisondersteuning, ook gewoon zelfstandig. En ook voor vervoer. En ik ben heel bezorgd dat bijvoorbeeld vervoer en thuisondersteuning in de toekomst niet meer zou kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget. Dat zijn extra kosten die ik moet dragen. Dus ik ben blij dat ik dat momenteel met een persoonsvolgend budget kan doen. En dat komt volgens mij onder druk te staan.
8: Caroline Genee begrijpt de ongerustheid, maar wil met de hervorming net meer mensen helpen.
11: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
8: Deze namiddag zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog een beetje warmer, tot plaatselijk 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Zondag hetzelfde weer, met hier en daar stapelwolken. En het blijft ook warm volgende week, meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Charlotte. 3/2 en 174 kilometer file. Naar Antwerpen is op de A12 de weg weer vrij in Ekeren. Maar nog wel meer dan een half uur erbij vanaf Stabroek. Op de E313 meer dan 3 kwartier file vanaf Massenhoven. Ook 25. 25 minuten op de E17 van voor Kruibeke. 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E34 van voor Oelichem tot Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er bijna 1 uur bij. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. En richting Nederland ook 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 richting kust 20 minuten vertragen tussen Aalst en Erpenmeren. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Ternat. Op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf Everberg. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook een half uur op de binnenring tussen Anderlecht en Tervuren. In Brussel is door een ongeval de Baljuw-tunnel afgesloten richting centrum. En door een ongeval is er ook een half uur file op de Limburgse N74 richting Hasselt. En dat tussen Hechtel, Exel en Houthalen. De weg is daar gedeeltelijk versperd.
12: Radio 2 Weekend.
6: Karen Meijer. Goedemiddag.

Nog een maand en één week, dan staat hij op Belgische bodem. Robbie Williams, want hij komt naar het festival Life is Life. Dat gaat trouwens, dat is 3 dagen, hè. Zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 juni. En die zaterdag is Robbie Williams de headliner Life is Life. Waar is dat dan? Wel, Middenvijverpark in Antwerpen. Robbie Williams komt die dag, maar ook de Sugar Babes, Suzanne en Freek, ook Bart Peters, Ozak Henry, Davina Michel, Kleimans en Van Geel. Ze zullen er allemaal zijn die dag. Er zijn mensen die daar al enorm naar uitkijken. Pascal bijvoorbeeld, die zegt ook, Robbie Williams in the house. Dan is het weekend al geslaagd.

het was best wel groot nieuws begin deze maand dat de Rolling Stones volgende maand een nieuw album uitbrengen. Het 25ste album ondertussen. Fallen Tongues, zo zal het heten. Ja, Mick Jagger die is al ondertussen 82. Betekent dus dat hij nog een beetje aan het flexijobben is geweest. Ah ja, die mens is al 20 jaar op pensioen, maar toch nog een beetje bijverdienen. 10 juli dus dat nieuwe album van de Rolling Stones in de winkel. En deze dame die gaat optreden tijdens het komende WK voetbal. Ze heeft ervaring daarmee, hè? Shakira!

0: Shakira, Madonna en BTS. Die zullen dus allemaal optreden tijdens de finale op het komende wereldkampioenschap voetbal. Betekent dus dat de rust niet een kwartier zal duren, maar minstens een half uur. Hè? Je hoort de waka waka.
1: De zaterdagochtend van Radio 2 zit vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2 Weekwatchers.
1: Morgen is Anja Daams gastvrouw. Ze trekt naar Leut samen met Chris van Tongen als Weekwatcher en Berre die voor live muziek zorgt.
2: Radio 2 Weekwatchers met Anja Daams.
1: Live vanuit het kasteel van Leut.
2: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vlaanderen, de toekomst is hier.
8: Update beschikbaar.
7: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
8: Update voltooid.
7: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
9: Mannekes, Bombie. Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles.
9: Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bobby, we hebben nu drukken door.
9: Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel!
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient.
15: Drie? Yep. Go for info naar telenet.be.
16: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

Yippie-ya-yay, yippie-ya-yay, ABC. Soms moet het niet te moeilijk zijn, hè. The look of love. Morgen staat deze dame op het podium van de AB in Brussel. Als je denkt, oh, misschien moet ik daar naartoe. Nee. Helemaal uitverkocht natuurlijk, hè. Dit is Die on this Hill, Sienna Spiro.

Ze zingt alsof ze al van alles heeft meegemaakt in haar leven. 20 jaar is ze. Je hoorde Diane de Zil. Ondertussen, minuten voor 2:30 geworden en jawel, 223 kilometer file al. Naar Antwerpen, 40 minuten vertragen. Op de A12 vanaf Berendrecht. Op de E313 vanaf Massenhoven. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost. En op de E34 van voor Oelichem tot Ranst. Op de Antwerpse ring is het ook 20 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 richting kust komt er een kwartier bij tussen Aalst en Erpenmeren. Naar Brussel 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde. 25 minuten filegolven zijn er op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring tussen Anderlecht en Zaventem en tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, want daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrok. In Brussel ook een kwartier file van de Naamse Poort tot de Rogiertunnel. Dat komt daardoor een defecte auto. Richting Koekelberg is de rechterrijstrook dicht. En door een ongeval ook een half uur file op de Limburgse N74 richting Hasselt tussen Hechtel, Exel en Houthalen. De weg is daar gedeeltelijk versperd.

voor die 75 jaar, Johan Verminne. De hele week stond hij centraal in Radio 2 Olala bij Kim De Brie. En Kim had trouwens ook een heel mooi gesprek met Johan. Een heel uitvoerig gesprek. En dat kan je trouwens nog allemaal beluisteren via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Hij heeft het over 5 nummers die voor hem eigenlijk heel bijzonder zijn geweest in zijn carrière. Dus ga zeker een keertje naar VRT Max en beluister dat gesprek tussen Johan Verminne en Kim De Brie. En Johan, bij deze ook een hele fijne verjaardag.

0: Heb je nog vragen over je belastingsbrief? Dan kan je morgen hier terecht.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: Si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Het is Bolt in de Action met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

nu toch nog te koud voor, hoor. 13 graden, hè, is het zeewater. Dat is serieus koud, hoor. Bart Peters en zwemmen in de zee. Beetje op het strand zitten daarentegen, dat kan geen kwaad. Dit is Blondie en Maria.

0: trouwens weer een nieuwe straffe aflevering klaar van de podcast Alles Goed op VRT Max. Dit keer met online mediafiguur en auteur Elisabeth Lucie Baten. Ze vertelt dat ze al jarenlang chronische pijn heeft. Al 15 jaar lang heeft ze elke dag pijn. Maar enkele jaren geleden was die pijn plots zo intens dat haar hersenen het ook niet meer aankonden.
1: De pijn die ik voelde na die ingrepen was echt van een niveau dat ik zelfs nog nooit gevoeld had. En ik had op dat moment al 17 jaar pijn in mijn rugzak zitten. En op dat moment zijn mijn hersenen ineen gestort. Geïmplodeerd. Zo voelde dat voor mij van. Ineens was er niks meer in mijn hoofd. Ik en de psychologen die mij toen begeleiden zijn er toen van uitgegaan van oké, dat is omdat de fysieke pijn die je nu meemaakt van zo'n grote orde is dat je hersenen niet anders kunnen dan al de rest lam leggen. Die moeten zich alleen maar daarmee bezighouden. Maar het probleem is een beetje dat dat eigenlijk nog altijd niet helemaal terug is.
0: Dat moet heel heftig geweest zijn. Elisabeth die vertelt in die nieuwe aflevering ook over het effect van pijn op haar gezinsleven. En hoe dat verlammend die pijn ook kan zijn. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch. Je hoort het allemaal in de nieuwe aflevering van Alles Goed te beluisteren op VRT Max.

Madonna en Get Into The Groove. Je kan op een zondag ook helemaal in de groove komen hier bij Radio 2, want dan ben jij aan zet, hè. Dan is er tussen 6 en 9 het verzoekprogramma morgen maandag met DJ Caroline de Becker. Maar je kan nu alvast een plaatje aanvragen. Als jij nu al weet, zondag wil ik heel graag De Buren is heel graag een mooi liedje cadeau doen. En dan kunnen ze misschien de radio wat luider zetten en dan horen jullie dat over de haag of over het hek bij elkaar. Heel tof allemaal. Je mag gerust nu al een berichtje sturen met een liedje dat je wil horen. Voor wie dat mag zijn en vooral waarom. Altijd leuk als er een tof verhaaltje aan vasthangt. Stuur het maar door via onze Radio 2-app. Je kan het ook doorsturen via die reageerknop op VRT Max. Of, ik zeg maar wat, voor je partner, of voor je kinderen, of voor je collega's. Of misschien zitten jullie niet op dit moment samen op de bureau aan het aftellen naar dat lange weekend. Laat het maar weten via een leuk berichtje. Radio 2. Want ik kan me best wel inbeelden dat er mensen die op dit moment op het werk zitten echt wel aan het aftellen zijn naar de start van het weekend. Zet de radio maar wat luider en brul anders allemaal samen mee met dit.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via

0: Er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
3: Soms gedragen kinderen zich.
2: Vermoeiend.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Beetje Laura Tesoro, maar ook Plastic Bertrand en Sa Plante Pour Moi of een vlugje Wham. Het kan allemaal het komende uur.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en is bevestigd aan VRT Nieuws. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Dat werd gezien als poging tot doodslag. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust overgeven of misbruik maken van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Iguro. Amper 1 op de 3 van de mensen met een verstoord eetpatroon zoekt ook hulp. En het beeld dat we hebben van eetstoornissen is vaak nog heel stereotyp, zegt psychiater Lore Leempoels.
1: En dan denken we vaak aan een beeld van een persoon met anorexia die heel erg mager is, terwijl dat er ook echt andere eetstoornissen zijn die vaak minder zichtbaar zijn, die zo wat meer verborgen zijn, bijvoorbeeld bulimia nervosa of een eetbuistoornis, waarbij dat dan BMI normaal is of zelfs misschien wat hoger kan zijn. Maar dat wordt eigenlijk in de maatschappij niet zozeer opgemerkt als een eetstoornis, terwijl dat die beelden eigenlijk ook zeer ernstig kunnen zijn.
0: Het parket van Limburg zal dit weekend opnieuw streng controleren op drugsbezit tijdens het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helchteren. Als je betrapt wordt met drugs, moet je onmiddellijk een boete betalen. Doe je dat niet, dan word je gedagvaard en moet je voor de rechter komen. Dealers zullen nog strenger aangepakt worden, zegt procureur Frank Blijen.
2: Indien er een hoeveelheid wordt aangetroffen die wijst dat het niet alleen voor eigen gebruik is, dan zal men ook van het festivalterrein bovenop worden verwijderd. En indien men hoeveelheden bij zich heeft die erop wijzen dat men gaat dealen, dan zal men van zijn vrijheid worden beroofd en bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.
0: En door het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend laat de NMBS extra treinen rijden richting kust. Zowel morgen, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Als je wil meereizen, dan check je best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Deze namiddag ook al zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog wat warmer tot plaatselijk 30 graden. Aan zee is het een beetje frisser. Zondag hetzelfde weer met hier en daar stapelwolken. En het blijft ook warm volgende week. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Charlotte. 2 over 3 en 242 kilometer file naar Antwerpen. Bijna 1 uur vertragen op de E313 van voor Massenhoven. 35 minuten op de A12 vanaf Berendrecht. 20 minuten op de E17. Vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Ook op de E19 vanaf Sint-Job. 10 minuten op de E34 van voor Oelichem tot Ranst. Op de Antwerpse ring 3 kwartier file richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 10 minuten extra op de E40 richting kust tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. Op de E34 richting Lummen, zowel tussen Maasmechelen en Genk Centrum als tussen Leuven en Wilselen. Dat komt door een defect voertuig. Naar Brussel komen er ook 10 minuten bij. Op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Anderlecht en Machelen. En in Brussel is er ook een kwartier file richting Koekelberg van de Naamse Poort tot de Rogiertunnel. Dat komt daardoor een defecte voertuig en de rechterrijstrook is er versperd.
4: Radio 2 Weekend.
3: Karen Meijner. Goedemiddag.

die heeft een extra dagje verlof genomen omdat hij naar de K3-show gaat. Die zegt, ja, maar toch nog minstens een uur in de file, Karen, met mijn liefje. Kan je niks draaien van K3 om wat in de sfeer te komen? Ik ga eens kijken wat ik kan doen. Wat K3 betreft zou wel leuk zijn. Hè? Ja, als je op dit moment in de file zit en het is zo warm aan het worden, en zorg de komende dagen zeker dat je wat te drinken in je auto hebt. Hè? Want ja, ik bedoel, als het zo warm is, blikje water, flesje water of zo, zorg gewoon dat je iets hebt om wat verkoeling. Trouwens, je weet het, je mag nog altijd van jou laten horen als het gaat over een verzoekje, want ik mag dat allemaal doorgeven aan DJ Caroline voor aanstaande zondag. Morgen maandag, zo heet het programma, en daarin kan je dus liedjes aanvragen voor iemand die je dierbaar is, voor iemand op je werk, vrienden, familie, buren. Ik zeg maar wat, het wordt mooi weer, misschien dat er over het hek of over de omheining wel eventjes naar elkaar gezwaaid wordt. Het zou tof zijn als je dan misschien ook een tof liedje voor elkaar aanvraagt. Laat dus maar komen, die verzoekjes via onze Radio 2-app of via die reageerknop op VRT Max. Sam, Kim, ik ga een leuk K3-liedje zoeken voor jullie. Dat is voor zometeen na deze van Laura Tis.

0: Plastic Bertrand en Saplan pour moi.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Kasteelheer Charles Villain. Dus het wordt een heel mooi verhaal. En dat zal je trouwens ook in de nieuwe VRT Potwalks van Arnoud Houben kunnen terugvinden. Enfin, het wordt absoluut de moeite. Morgen dus de Weekwatchers. Tussen 8 en 10 hier bij Radio 2. Ofwel dus live in dat kasteel van

0: kom wat dichterbij, dan hoor je waar er filen is. Het is er veel hoor. 289 kilometer op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim anderhalf uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent komen er 45 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragen op de E313 vanaf Herentals-West drie kwartier trager. 10 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. Ook 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En ook een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Naar Brussel dan. Op de buitenring rond Brussel 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. In Zaventem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. En ook een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel, 10 minuten extra. Op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 een kwartier vanaf Sterrebeek. In Kraaienem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. In Brussel, 20 minuten file richting Koekelberg. Tussen Louisa en de Rogiertunnel. Dat komt daardoor een defecte auto en de rechterrijstrook is er dicht. Richting Lummen gaat het ook 20 minuten trager. Tussen Heverlee en Wilselen, want daar staat een defect voertuig. Richting Leuven op de E314 een half uur tussen Maasmechelen en Houthalen. In Genk-Oost staat ook een defect voertuig op de linkerrijstrook. En de andere vertragingen, die zijn wat kleiner.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: En ze voelt het al een klein beetje een festivalsfeer, vind ik, met deze Edwin Collins en A Girl Like You. Het is ondertussen 4:05 geworden.
1: Zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elke dag, telt voor 2.
8: Radio 2.

happy en we blijven voor zomerse muziek zorgen. Want ook terug naar de jaren 80 met deze fijne DeBarge die zich afvraagt wie is die Johnny nu eigenlijk. In de 90s wisten wij dat gewoon meteen, hè. Ah ja, met dit weer zeker, hè. Veel te luide bassen in de auto, armpje uit het raam, joggingbak aan. Je kent ze toch, die Johnny's.

0: show samen met Douwebop in een nacht als deze. Straks is er Radio 2 Spits met David. Die heeft natuurlijk, zoals elke vrijdag, een hele toffe vrijdaggast waarmee je het weekend instapt. Het zal een zomersweekend worden. Wie het is, vertel ik niet. Ah nee, natuurlijk niet.
1: VRT Radio 2.
0: Zou jammer zijn, hè? Dan is de verrassing er al een beetje af. Vind ik niet leuk. Nee, zou ik zelf ook niet leuk vinden. Dit is Sarah Bareilles en haar love song.

heeft het excuus dat het misschien er een beetje te warm voor is om een liefdesliedje te maken. Sarah Bareilles en haar Love Song. Ja, lekkere zomerse muziek die echt perfect past bij het weer. Kijk buiten, Ricky Martin, moet allemaal kunnen. Zeg, fijne vrijdag nog en graag tot morgen, hè.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Mannekes.
9: Bombie.
8: Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag...
8: 20% korting op alles. Serieus?
10: Oh, jij wist dat niet.
8: Bombie, we hebben nu drukken door.
9: Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel!
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, maar niet WK.
14: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
15: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
16: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
17: In Moskou!
16: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
17: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
15: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen in Moskou, man.
16: Och, jongens, dat is wel een meld, hè.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
17: Immoscoop, man!
19: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
22: Balje
21: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
22: Abdij
21: glimlachten ze terug. En een week later aan
22: Buil
21: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
22: ULB.
21: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
22: Aan Marie-José.
21: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
23: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
24: Ja, we hebben ons al goed kunnen opwarmen daarnet aan Karen, maar we gaan straks het Radio 2 weekend officieel aftrappen met een vrijdagsgast. Inderdaad, blijven luisteren dus.
25: Elke dag.
26: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. En dat werd gezien als poging tot doodslag. Middelbare scholen krijgen een jaar de tijd om de examens en de klassenraden in een beperkte periode te organiseren. Nu krijgen de scholen daar 60 halve dagen voor. Volgend jaar wordt dat ingekort tot 50. Maar volgend schooljaar zal er nog niet streng gecontroleerd worden als de scholen nog niet alles hebben kunnen regelen zoals het moet, zegt Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir.
27: Ja, als het gaat over de evaluatiedagen, hebben we inderdaad ook in februari, maart beslist om van 60 halve dagen naar 50 halve dagen te gaan. Terug in de veronderstelling en het idee daarachter, we moeten meer lestijden hebben. We hebben nu wel met onze administratie afgesproken dat we dat komend schooljaar gaan gedogen.
1: Een op de vijf Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust overgeven of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in samenwerking met Zorgnet Icuro. Maar 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar. Tot de leeftijd van 23 jaar is de hulp nogthans terugbetaald, zegt jeugdpsychiater Lore Leenpoels.
3: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
1: En door het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend laat de NMBS extra treinen rijden richting kust. Zowel morgen, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Als je wil meereizen, dan check je best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Deze namiddag nog zonnig en warm, temperaturen tot 27 graden. Morgen nog wat warmer, tot plaatselijk 30 graden. Aan zee is het een beetje koeler. Zondag hetzelfde weer, hier en daar wat stapelwolken dan wel, en het blijft ook warm volgende week. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2 Spits.
7: David van Oetegem.
24: En reis maar lekker mee met ons ook. Goedemiddag.

0: goede stevige start, daar houden we van. U2, Pride in the Name of Love. Ondertussen is Mirjam hier komen binnenlopen met toch een flinke boterham, Mirjam.
1: Ja, 333 kilometer file kan natuurlijk niet anders. Verlengd weekend, het zonnetje schijnt, dus we gaan er weer allemaal op uit. Met lange files als gevolg. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland moet je 2 uur bumperen. Heeft te maken met een ongeval bij Antwerpen-Oost. Links is daar dicht. Ring richting Gent is 3 kwartier erbij. R2 de ring richting Beveren ook 1 kwartier vanaf de A12. Dan naar Antwerpen vanaf Herentals-West 3 kwartier erbij. Daardoor ook vanaf Oelichem op de E34 1 kwartier. Vanaf Sint-Job 25 minuten. Vanaf Stabroek op de A12 ruim 1/2 uur. 1/2 uur ook vanaf Waaslandhaven-Oost. Dan vanaf parkeerterrein in Kruibeke 3 kwartier. A12 vanaf Wilrijk ook bijna 3 kwartier. En ook op de R11 door omrijders 3 kwartier tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Hasselt 1/2 uur op de E313 bij Herentals. Komt door een ongeval op de linkrijstrook. Overal in de file moet je een reddingstrook vrijhouden. En dan voor Brussel op de buitenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Zerk en 1/2 uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel 1 kwartier vanaf Vilvoorde op de E19. Verder ook op de E40 bijna 1/2 uur tussen Sterbeek en Krainem. Daar een ongeval rechts. Naar Lummen 1 kwartier tussen Heverlee en Herent. Ook richting Leuven op die E314 ruim 1/2 uur tussen Maasmechelen en Zolder. Naar de kust 20 minuten filegolven tussen Wetteren en Drongen. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: We zijn op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen, maar mijn oog viel vandaag ook op een burenruzie. Nu ja, een soort van burenruzie, eerder een meningsverschil. Tussen Oudenaarde en Ronse in Oost-Vlaanderen. Het gaat over het Polonaise-record. Oudenaarde heeft afgelopen weekend het wereldrecord officieel kunnen verbreken met 822 enthousiastelingen. Maar nu blijkt dat Ronse dat ook al eens gedaan heeft tijdens de Bommelse feesten 6 jaar geleden. En daar waren toen 1716 deelnemers op aanwezig. Mm. Dus ja, Oudenaarde claimt eigenlijk een wereldrecord dat van Ronse moet zijn. En hoe komt dat? Waarom is dat nu een discussie? Wat is het probleem? Wel, Oudenaarde staat nu in het Guinness Book of Records omdat er ook een proces-verbaal is opgemaakt vorig weekend door een deurwaarder. En alleen zo'n proces-verbaal is een ticket om in het Book of Records te komen.
1: Ja.
0: En wat is er gebeurd in Ronse dan 6 jaar geleden? Daar was ook wel een gerechtsdeurwaarder, maar die weet niet meer zeker of er ook een proces-verbaal is opgemaakt.
1: Oei.
0: Misschien was er één en is dat verloren geraakt. Of zijn ze het gewoon vergeten in Ronse?
2: Amateurs!
0: Niet mijn woorden. Ik denk dat dit misschien wel onze kans is, Mirjam, om het zelf te proberen met Radio 2. Want als 2 honden vechten om een polonaisebeen...
1: Ja, we zijn wel met 2.
0: Dan kan Radio 2 daar toch gemakkelijk aan zee bijvoorbeeld mee weglopen. Mm. Ja, het officiële record 822, dat kunnen wij deze zomer op de dijk in Blankenberg toch gemakkelijk verbreken. We zijn daar volgens mij de afgelopen jaren al meerdere keren los over gegaan. Op sommige momenten, toch? Ja. En als we dan een aantal toffe artiesten zoeken voor zo'n polonaise medley.
1: Ja.
0: Koud kunstje. Ik zou het wel proberen. Ja, toch?
1: Doen.
0: Doen, ja! Ja.

0: Be Mine van Kamrad. De belastingbrief is misschien niet je beste, Kamrad. Als dat zo is, dan kan je het belastingcallcenter van Wim-Wim... Nu zeg ik toch Wim-Wim, dat is die van gisteren. Hè? Van Win-Win opbellen. Daar kan je ook morgen weer terecht van 9 tot 2 met al je vragen over waar je wat moet invullen om zoveel mogelijk te kunnen terugkrijgen van de belastingen. Want is dat niet wat we allemaal willen? Veria van het callcenter heeft nog een tip trouwens voor wie je morgen wil bellen.
1: Bepaalde documenten klaarleggen. Stel dat zij een vraag hebben, ik zeg maar iets over kinderopvang. Dat zij die attestjes bij hen pakken en even natuurlijk hun rijksregister nemen. Dan kunnen we ook hun dossier opzoeken. En kunnen we ook zorgen dat zij de juiste informatie krijgen die gericht is op hun dossier.
0: Voilà, ook vragen voor Veria of een van haar collega's van ons callcenter. Bel morgen dus tussen 9 en 2 naar 078-353-456. Radio 2. En als je vandaag jarig bent, dan ben je dat samen met Johan Verminnen. Wordt 75 vandaag. Proficiat.

0: Johan Verminne, 75 lentes vandaag. En precies wel een stevig verjaardagsfeestje aan de gang ook bij Johan thuis.
1: Fantastisch, hè?
2: Volgend jaar houden we er direct staan en terug meedoen.
0: Ah, nee, nee, hoor.
3: We moeten vroeg werken, dus we zullen niet zo lang kunnen blijven. Jammer genoeg.
0: Ja, ik denk toch dat het een ander feestje was. Inderdaad, ook proficiat aan Club Brugge, landskampioen van 2026. Zouden die feestvierders al wakker zijn ondertussen? Wel ja, de fanshop heeft toch al veel volk gezien vandaag, hoorde ik.
4: We hadden wel volk verwacht, maar dat ze hier al eigenlijk een uur voor de opening al aan de winkel stonden aan te schuiven. Dat hadden we totaal niet verwacht, maar we zijn daar heel blij mee.
0: Waarschijnlijk rechtstreeks van het feestje naar de fanshop. Goed gedaan, club. Sing halleluja. Dit is Dr. Alban. Goedemiddag.

0: generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ofon Producties presenteert het Zinkgat.
4: Het Zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betaald.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij hier?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Radio 2.

0: We zijn mee, we zijn mee. Ah, zo wordt het echt helemaal zomer, hè. Juanito en Frederico. Lelele. En wie wordt de West-Vlaamse finalist van onze beste buurtwedstrijd vandaag?
1: Radio 2.
2: De beste buurt in West-Vlaanderen.
0: We selecteren 5 finalisten uit elke provincie 1 vandaag. Met West-Vlaanderen begonnen. Hallo Margot van de regio en van de jury.
3: Hallo.
0: Hey, we kunnen jou ook zien. Ja, het was een leuke dag voor jou waarschijnlijk. Zo'n weer en zo'n toffe provincie, dat vooral.
3: Wow, het is een heerlijke dag. Want het is mij, ik wist dat eigenlijk al ergens, maar het is vandaag nog eens driedubbel bevestigd dat de West-Vlamingen, dat zijn echt, dat zijn feestbeesten.
0: Dat is
3: niet normaal. Dat is echt, ja, van sfeer was vandaag echt 12 op 10.
0: Ja, 3 buurtbezoeken gedaan dus. Ja. Maar er kan helaas maar 1 finalist zijn voor de provincie, Margot. Dat klopt,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, het was echt super moeilijk. Ja. We zijn vanochtend begonnen in Hoogleden, in de Pelikaanstraat. Dat was een hele kleine, maar vooral een heel fijne buurt. Daar is op een bepaald moment tussen 2016 en 2017 een babyboom geweest. Dus daar zijn heel veel kinderen van dezelfde leeftijd. Die vertrekken ook elke ochtend samen in een soort van wandeltreintje naar school. Ik heb dat vanochtend kunnen zien. Dat was echt heel gezellig. En dan had je Glide, dat is eigenlijk degene die haar buurt heeft ingeschreven. Die zei vanochtend supermooi van ja, mijn buurt, dat is eigenlijk een soort van goedkope psycholoog. Ik kan daar echt alles tegen zeggen. Ik kan daar met alles bij hen terecht. En in ruil mag de buurt dan genieten van haar zelfgemaakte lumpia's, die ik zelf ook heb kunnen proeven. Dus dat was al kei leuk. Dan zijn we naar Menen gegaan, naar Terkouter, waar ze ontzettend goed zijn in de Polonaise dansen. Dat heb ik ook kunnen ervaren. Mm-hmm. Jong, oud, iedereen stond daar vanochtend te dansen. Dat is een buurt die ook echt enorm hard aan elkaar plakt. En dat komt door een groot deel dankzij Erna. Dat is zo'n beetje de lijm, noemen ze haar zelf. En Erna, ja, dat is van de iets oudere generatie, maar die heeft een hond, Wakka. En toen dat die hond 1 maand oud was, dacht hij, ik ga een feestje organiseren voor ons Wakka. En dat heeft zich herhaald bij 2 maand, 3 maand, 4 maand. Elke maand organiseert Erna een feestje voor haar hond. Maakt zij ook haar zelfgemaakt Wakka-ijs. Komt iedereen samen. En dat is vaak op de oprit van Gilbert. Daar is het altijd te doen, hun feestjes. Dus heel leuk. En dan ben ik ook nog naar Poperingen geweest, naar Sint-Sebastiaan en Sint-Andries. En die buurt, ja, dat staat voor mij echt gelijk aan sfeer en aan feest. Die zijn ontzettend creatief, organiseren ook heel veel dingen, zoals een tombola, nieuwjaarsdrink, zomerbarbecue, noem maar op. En daar had je de Camille, dat is een kerel van 9 jaar en dat is de voetbalcoach van de kindjes in de buurt. Dus die leert iedereen hoe ze moeten voetballen, stuurt die ook keihard aan. Dus dat is daar elke avond bijna een voetbaltoernooi in het midden van de wijk.
0: Prachtig.
3: Dus ja,
0: maar dit wordt zo moeilijk. Dit wordt zo moeilijk.
3: Oh,
0: maar
3: ik heb er al slecht van gelopen. Ja.
0: Je zal toch nu de knoop moeten doorhakken. Margot, hoe spannend is dit? Wie wordt de beste buurt van West-Vlaanderen? Wie heb jij uitgekozen?
3: Ik ben na lang nadenken, wikken en wegen, toch gegaan voor de Pelikaanstraat in Hoogleden.
0: Oh. Dag Pelikaanstraat. Ja, die waren allemaal aan het meeluisteren, maar die Pelikaanstraat wordt gek.
4: Oh my god.
0: Dag Glide.

0: Hallo.
1: Hallo. Ja. Margot, dank u.
0: Het is heel duidelijk hoe blij je bent met deze overwinning. Beste buurt van West-Vlaanderen. Maar ik hoor wel dat jij, Margot, onze jury, hebt omgekocht met lumpia's.
1: Ja, dat geholpen.
0: Dus ja, maar dat is de buurt van de babytrein, dus heb ik ook onthouden. Maar schitterend. Je gaat naar de finale met jouw buurt, Glide.
1: Oh my god, dank u.
0: Amai, dat gaat daar al stuiven dit weekend, denk ik. Hoe gaan jullie het weekend nu in?
1: Margot, ik ga jou zeker naar Lumpia bezorgen. 100% of zo.
2: Ah, dat is goed, met de poststuif.
0: Goed, veel succes nog in de finale. Dankjewel, Glide. Goed weekend, hè.
1: Ja, dankjewel.
3: De beste buurt in West-Vlaanderen.
0: En de Pelikaanstraat maakt dus ook kans op een buurtfeest. Lekker ontbijt voor alle buren, gratis aangeboden Radio 2. En Camille daarbij. Voor het feest. Je hoort hier nog eens met vuurwerk.

0: Annemie uit Hoogleden stuurt hier: ik ken die straat. Dik verdiend. En misschien verdienen ze ook wel Camille, we zullen zien.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Iets over 4:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De gevaarlijke geïnterneerde man die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is opgepakt in Hasselt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt die arrestatie. Een alerte burger herkende de voortvluchtige deze namiddag dankzij het opsporingsbericht en dat gebeurde in een park vlakbij het Jessa ziekenhuis in Hasselt. De politie kon hem zonder schermutselingen oppakken en intussen is hij ook teruggebracht naar het FPC. Het Antwerps parket gaat nu vragen om zijn uitgaansvergunningen in te trekken. Federaal parlementslid Ashraf El Yaqloufi uit Turnhout dient klacht in bij de politie omdat hij ernstige doodsbedreigingen heeft gekregen. De politicus werd via sociale media en thuis benaderd. Dat gebeurde na een stevig debat in Ter Zake eerder deze week. Ook zijn familie werd erbij betrokken en de bedreigingen gingen er ver over, vindt El Yaqloufi.
3: Het waren verschillende bedreigingen. Ik ga er nu niet te veel op zoeken, want het is echt gillig. Maar een van de bedreigingen was dat mijn ledematen mochten opgesneden worden en terugverstuurd naar Marokko worden. Dus dat is wel heftig om zoiets te horen. Ook al, dat gun ik niemand toe en dat snap ik nooit. Dat zoiets gezegd en gedaan kan worden, echt niet.
2: Het Centrum Algemeen Welzijnswerk in Antwerpen vreest daklozen moeilijker te kunnen begeleiden als ze niet meer op de vensterbanken aan het Centraal Station kunnen slapen. De NMBS gaat testen of metalen kabels op de vensterbanken daklozen daar weg kunnen houden. Maar volgens Anthony Verhasselt van het CAW lost dat niets op.
4: Dat je natuurlijk onze doelgroep heel goed. Die gaan op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Mogelijk in een andere nabije omgeving bij het station. Dus het lijkt ons eigenlijk ook niet zo'n efficiënte manier om hiermee om te gaan. Wij willen die mensen kunnen blijven vinden. En op deze manier, als ze dit gaan opschalen, dan gaan wij die mensen toch minder makkelijk gaan kunnen vinden om een aanklampende hulpverlening te gaan kunnen aanbieden.
2: Ook binnen het stadsbestuur in Antwerpen is er oneenigheid over die test met de kabels. Schepen Patrick Jansen is ook tegen. En na jarenlange afwezigheid komen er opnieuw ooievaars voor in het natuurdomein Prinsenpark in Reti. 9 jaar geleden is daar een ooievaarspaal gezet, maar die bleef jarenlang ongebruikt. Maar nu is het al het tweede jaar op rij dat er kuikens zijn uitgebroed. En domeinwachter Noach Janssens, die is daar heel blij mee.
5: Die paal stond er 1 dag en toen zat er eigenlijk al een ooievaar op. Dus niemand kon dat eigenlijk geloven. Maar dan is het 8 jaar stil geweest. En dan vorig jaar het eerste succesvolle broedgeval eigenlijk. Hè. Dat is altijd wel spannend afwachten in het voorjaar. En altijd hoogelijk nieuws, want het is ook wel iets dat onze bezoekers natuurlijk aantrekt. Het is een grote vogel, ze kennen die vogel. Kijk er altijd wel naar uit.
2: Het Pinksterweekend wordt warm en zonnig. Morgen 27 graden en zondag zelfs 29 graden.
6: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
0: En we gaan straks ook onze weekendgast bekendmaken. En we gaan een mooi weekend tegemoet, hè. Dit is No Doubt. It's

0: Ja, je hebt er maar één, dus zorg dat het de moeite waard is. No doubt, it's my life. Die files zijn ook wel de moeite vandaag, hè, Mirjam?
1: Ja, we staan onze tijd weer hopeloos te verdoen op veel plaatsen. Bijna 400 kilometer hebben we, kan niet anders, verlengd weekend, mooi weer. Dus iedereen trekt erop uit. Dat betekent voor de Antwerpse ring richting Nederland nog 1 uur file, maar het ongeval bij Antwerpen-Oost staat wel aan de kant. Richting Gent komt er 3 kwartier bij. R2 de ring richting Beveren ook 1 kwartier vanaf de A12. Naar Antwerpen vanaf Herentals-West 3 kwartier, daardoor ook 1 kwartier op de E34 vanaf Oeligem. Verder vanaf Sint-Joop 1/2 uur, vanaf Stabroek 40 minuten, vanaf Melcelen 1/2 uur, vanaf parkeerterrein in Kruijbeke meer dan 1 uur, A12 vanaf Wilrijk 20 minuten, E19 vanaf Kontig 1 kwartier, door omrijders op de R11 ook meer dan 1/2 uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Daar hasselt nog 1 dikke half uur op de E313 bij Herentals, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. En dan voor Brussel op de buitenring 1 uur tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring 1 dik half uur tussen Beersel en Zeddik en nog eens zoveel tussen Strombeek en Tervuren. Dan naar Brussel, 1 kwartier op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 1 uur bij Luik door een defecte vrachtwagen. Verder nog 10 minuutjes tussen Sterbeek en Krainem. Daar is geen hinder meer. Naar Leuven, 20 minuten op de E314 tussen Heverlee en Aarschot. Richting Leuven, ook op die E314, 40 minuten tussen Maasmechelen en Zolder. Verder op veel andere plaatsen, kleinere vertragingen.
0: En wie is onze vrijdagsgast vandaag? Wel, ze is 4e geworden bij Dancing with the Stars. Ze heeft deelgenomen aan Special Forces en is even overgelopen van de VTM-nieuwsredactie om bij ons te kunnen zijn vanmiddag. Hannelore Simons.
2: Hey, goeie avond, goeie namen. Ik wil zeggen tegenwoordig.
0: Goeie. Alles is goed hier. Alles kan in dit programma. Okay. Laat dat duidelijk zijn. Ben jij er goed geraakt? Want je ziet, die files zijn enorm.
2: Ja, ik moet zeggen, ik moest even lachen bij het voorlezen van het nieuws. Het is maar zo een licht cynische toon. Ik vond het geweldig gelezen eigenlijk. Het verkeer.
0: Ja, zo is ze wel. Joh.
2: Ja, dat is echt een meerwaarde op deze manier.
3: Ja.
2: Hoor je het cynische toontje?
0: Ja, dat is dus een perfecte illustratie daarvan. Hoe voelt het, Hannelore, om hier even bij de conculega's van de VRT te zijn?
2: Dat is hier een heel fijn zijn. Ik vind dat hier altijd een warme huis, dus ik ben blij dat ik hier eens ben. Het is wel een totaal ander bedrijf, zeg ik wel altijd, ook als je hier alleen al binnenkomt. Maar het is heel fijn om hier te zijn, David.
0: Hoezo anders?
2: Ik zal het gewoon zeggen, ons gebouw is echt veel mooier.
3: Ja, maar dat van ons gaat binnenkort nog veel mooier.
0: Wij zijn aan het bouwen hierachter.
2: Ja, ik weet het.
0: Ik zal je straks even een rondleiding geven op de werf. Je uitleggen wat wij allemaal gaan doen binnenkort.
2: Kijk er naar uit.
0: Goed, maar we gaan samen het weekend inzetten hier bij Radio 2. Maar jij moet wel werken, geloof ik, dit weekend.
2: Ik moet het weekend werken, ja.
0: Ja.
2: Dat is een beetje spijtig. Allee, ja, het is spijtig dat het warm weer is en ik moet werken, zeg ik dan.
0: Ja, je hebt een slecht weekend uitgekozen om te werken.
2: Ja, maar dat hoort er ook bij als journalist. Het nieuws stopt niet. Hè.
0: Dat klopt. Hoe ziet jouw ideale weekend eruit, normaal gezien?
2: Eigenlijk een weekend met zo weinig mogelijk plannen. Je hebt mensen die graag heel veel doen. Ik doe in het weekend liefst zo weinig mogelijk. We hebben een job, we kennen dat allemaal als journalist, waarbij dat je heel veel sociaal contact hebt, heel veel praat. Ja. En ik ben dan wel iemand die in het weekend ook moet opladen en dan ben ik wel graag bij mijn gezin.
0: We hebben veel prikkels. Jij ook, Mirjam, veel prikkels altijd. Mm. Die files en al. Ik heb daarnet, toen ik je voorstelde, Hannelore, nog iets belangrijks vergeten te vertellen. Je hebt ook een boek uitgebracht.
2: Ik ben blij dat je het zegt.
0: Het ligt hier voor mij, maar zo sterk dat jouw boek ruikt.
2: Naar waar ruikt het dan? Naar vers gedrukt of naar alcohol? Wat is het eigenlijk?
0: Het ruikt naar boek. Ja. Maar ik ruik dat wel graag. Dat is lekker, maar heel sterk. Dit.
2: Het snuift maar goed op. Girl crush.
0: Dat gaat ons deugd doen.
4: Dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
5: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
4: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
6: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
7: Horta, horta.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Code yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
11: Wat? 3?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
13: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
14: Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
16: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
15: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
17: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
20: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
21: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Radio 2.
23: Radio 2.

0: R.E.M., Shiny Happy People en Hannelore Simons zit hier te shinen vanmiddag in Radio 2 Spits om samen het weekend officieel te starten. Je mag dan ook een ultieme weekendplaat kiezen voor op het einde van het programma, Hannelore. Denk daar nog even rustig over na.
1: Maar, ik heb wel een idee, ja? Maar ik hou het nog even voor mezelf.
0: Oké, goed. Je bent politiek journalist bij VTM Nieuws en sinds kort is ook een nieuw boek, dat heet Girl Crush. Ik heb het hier dus bij me. Lekker ruikend, maar ook heel veel mooie foto's van allemaal vrouwen die erin staan. Want dat is een beetje de bedoeling van hoe combineer je carrière, ambitie, moederschap en gezin allemaal in één als topvrouw?
1: Ja, wel eigenlijk is het zelfs een beetje anders gelopen. De bedoeling was om een boek te brengen. Ik heb zo'n lichte fascinatie voor vrouwen die aan de top staan, die succes hebben. Ik denk altijd, maar allee, hoe hebben die dat gedaan? Hoe zijn die daar geraakt? En zo'n beetje op zoek naar hun geheim. Als ik praat in mijn job, kom ik wel vaak mensen tegen in leidinggevende functies of die hele mooie dingen doen. En dan denken die vaak, een chit-chat gesprek met Hannelore even hebben. Maar dan begin ik zo heel specifiek. Ja, maar nee, wacht. En hoe heb je dat gedaan? En wie heb je toen gebeld? Zo dat. Ik heb dat altijd heel hard gehad. Dus ik dacht, weet je, ik maak daar gewoon eens een boek van. Dan heb ik een reden om al die vrouwen ook te spreken. Maar dan gaandeweg besefte ik stel hier ook zoveel vragen over de combinatie met moederschap. Ik zat in een situatie waarin ik zat natuurlijk, een vrouw van in de 30 die ook aan kinderen moet beginnen denken. Dus is er ook zo wel wat ingeslopen. Ja, hoe ben je succesvol in beiden of zo?
0: Ja, en het boek is gericht aan jouw dochtertje.
1: Ja, Penelope.
0: Penelope, 2 jaar. Ja. Waarom aan haar gericht?
1: Ja, omdat ik om te beginnen ook, om het idee toen is gekomen ook wel. Omdat ik ook vooral ook aan haar wil tonen. Ik was eigenlijk... Ik ga het helderder vertellen. Ik was zwanger en ik voelde meteen... Ik ben eigenlijk nog ambitieuzer geworden. Je hebt vrouwen die dan meteen weten waar hun prioriteiten liggen of moeten liggen. Bij mij was dat totaal niet. Ik werd alleen maar nog ambitieuzer. En ik had zoiets van... Girl, we can do this. En ik girl crush. Ja. Eigenlijk een beetje vandaar van... Wat kan ik haar allemaal meegeven in het leven? Mm-hmm. Dus ik heb er een boek over geschreven. Dan.
0: Over vrouwelijke rolmodellen, zullen we ze dan maar noemen. Wie staat er allemaal in? Ja, ik zie foto's hier van ex-premier Wilmes bijvoorbeeld.
1: Ja, Sophie Wilmes. Een heel uiteenlopende profielen. Eline de Munk staat er bijvoorbeeld ook. Een van mijn beste vriendinnen, Danira Boekeris. Ine van Wijmeers, ook de drugscommissaris. 4 kinderen heeft hij. En wat die ook allemaal combineert. Dus heel veel verschillende vrouwen.
0: Ja, en wie heeft jou zelf het hardst geïnspireerd van alle vrouwen die erin staan?
1: Maar het is moeilijk om er eentje uit te kiezen, want het zijn natuurlijk 13 inspirerende vrouwen voor mij. Het staat ook in de ondertitel zo. Maar ze hebben mij wel, veel van die vrouwen hebben mij geraakt in wat ze hebben meegemaakt. Je haalt nu Sophie Wilmes naar voren. Bijvoorbeeld, die heeft haar man verloren toen ze minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier was. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn met haar gezin en hoe dat je dat dan allemaal doet. En die was daarover aan het vertellen van het leven meanderde en plots stopt het. Allemaal. En moet je iemand totaal anders worden? En ze zei, ik ben nu 50, ik ben alleen, ik ben weduwe. Het leven is niet meer wat het was. Ik moet nu veel meer nadenken. Ik heb de enige verantwoordelijkheid over het gezin. En je hebt je hebt een Claire Tillekaart bijvoorbeeld, die topfunctie heeft gehad in de Vlaamse overheid, die haar dochter is vermoord. Heftige verhalen allemaal. Ja. En hoe ga je door? Hoe sta je op? Veel van die vrouwen hebben mij... geraakt op dat vlak.
0: En wat is haar geheim dan geweest? Hoe heeft ze dat doorgemaakt?
1: Ja, natuurlijk heeft iedereen een bepaalde periode van rouw, maar blijven doorgaan en blijven zoeken naar wat er wel allemaal nog van moois is. En veel van die vrouwen hebben ook... hebben misschien net succes door wat ze hebben meegemaakt. Die daardoor veranderd zijn en beter weten waar hun prioriteiten liggen en waar ze op moeten focussen. En die doen dingen meer met purpose of zo, met intention en... Dus het zit ook daarin. Het succes zit soms ook door de moeilijke hoofdstukken.
0: En doe je het nu zelf anders door de interviews die je hebt gehad met al deze topvrouwen?
1: Ik heb vooral beseft dat ik er mij bij moet neerleggen dat je niet alles tegelijk kan hebben. Je kan niet en die topjob en die kinderen en nog veel gaan sporten. Tegenwoordig doet iedereen een marathon. What's going on? En gezond eten en je vrienden zien elke week. En dat allemaal tegelijk... Dat is eigenlijk niet mogelijk. In het leven is lang. Het leven kan uit hoofdstukken bestaan, waarbij je in het ene hoofdstuk wat meer focust op het andere. En ik heb wel beseft dat ik dat ga moeten leren of zo. Ja, en veel van die vrouwen hebben dat eigenlijk allemaal logisch gevonden en vinden dat ook logisch. En ik niet altijd.
0: Oké, maar vrouwen mogen ook verschillen natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ik heb er zoveel uit geleerd, echt waar.
0: Oké, heel goed. Een aanrader met andere woorden. En dit is Bazaar, Nacht in Amsterdam.

0: Bazaar Nacht in Amsterdam. Bram, wie is jouw topvrouw?
1: Wel, mijn eigen vrouw. Hè. Ik heb die daar juist jullie verteld. Ja, nee, die houdt echt wel heel veel bordjes omhoog. Een groot gedeelte van het gezin. Heeft een moestuin dat ze echt keigoed doet. En nu is ze nog beginnen imkeren ook.
0: Oh, ja. En waarom staat die niet in jouw boek?
2: Hoe heet
0: Annelore?
1: Lien.
2: Oké, okay, Lien.
1: Welkom.
2: Ik zal eraan denken.
1: Dat mag daar ook voor dit aan.
2: Dus ik wil ook een beetje groenten uit haar tuin hebben. Dan heeft mijn kind ook gezond.
0: Zeg, het gaat nogal groeien.
1: Het gaat zeker groeien en bloeien. Hè. Dit weekend zeer warm weer. En dan zeker na het natte weer van voorbije week.
0: Perfecte combinatie.
1: Dan gaan we inderdaad wel een boost krijgen in de natuur. Vanavond en vannacht perfect terrasjes weer. Het koelt maar traag af. De minima morgenochtend rond een graad of 16 op heel veel plaatsen. Dus best een zachte nacht. De ramen mogen open. Om die koelte toch wel wat binnen te laten. Want morgen gaan we naar temperaturen op de meeste plaatsen rond de 29. In de Kempen zelfs een 30 graden. Is dat net van het goede te veel, dan moet je naar de kust. Daar een graad of 25 op het strand met een zeebries in de loop van de dag. Heel veel zon krijgen we. Ook zondag starten we zeer zonnig. Na de middag wel wat meer wolkenvelden. En daar kan misschien heel lokaal een buitje uitvallen in het oosten. Maar op de meeste plaatsen nog altijd dat zeer droge weer. Temperaturen tot 30 graden. En ook maandag en dinsdag zeer warm weer. Nog altijd temperaturen tot 30 graden met heel veel zon.
0: Ja, vinden wij niet fijn, hè? Annelore,
2: ik vind dat verschrikkelijk, omdat ik moet werken.
0: Ze moet werken.
1: Verlengd weekend.
0: Oké, maar toch goed je best gedaan, Bram. Wat ga je zelf doen?
1: Morgen heb ik een vrije dag, dus met de kindjes een paar dingen doen, terwijl mijn vrouw naar de imkercursus moet. En dan zondag ga ik werken.
0: Oké, prima. Geniet ervan.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: Wanneer zijn we er geweest in?
6: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
5: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
6: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
5: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
6: Een oorlog die een zware tol eist.
7: So you lost your limbs.
6: Ja. En die een hele generatie tekent.
8: Every flag represents a fallen soldier.
5: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
6: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
9: Radio 2.
10: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
11: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
12: Soms gedragen kinderen zich.
11: Onuitstaanbaar.
12: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
13: Backstage Producties stelt voor. Aspen, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
14: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
13: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
14: Aspen, het slotakkoord.
13: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
15: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
16: Bij gedacht.
17: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Radio 2 wordt ook een musical. Hallo, Radio 2 zal die heten. Wil je er zeker bij zijn? Bestel vandaag nog je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De gevaarlijke geïnterneerde die tijdens een fietstocht ontsnapte is in Hasselt opgepakt. En in Nederland wordt onderzocht of een patiënt besmet is met het ebola-virus. De gevaarlijke geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is dus opgepakt. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. En Helen Goedgebeur, nu is hij dus gevonden in Hasselt.
1: Ja, rond 2:00 vanmiddag is hij door iemand opgemerkt in een park niet ver van het ziekenhuis in Hasselt. Die herkende hem van de foto's die verspreid zijn en heeft dan de politie gebeld en ze hebben hem zonder problemen kunnen arresteren en hebben hem dan teruggebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Nu, het parket gaat vragen aan de rechter om de uitgaansvergunningen in te trekken, waardoor hij het centrum dus niet meer kan verlaten om bijvoorbeeld te gaan fietsen of iets anders te doen.
0: Heel wat Vlamingen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en gas, blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Vooral voor gas willen gebruikers zich indekken tegen de prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het aantal huishoudens met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Op de luchthaven van Zaventem zijn zo net 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die naar Gaza wou varen om er te gaan helpen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van boord van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. Voor de ouders van deelnemer Isha Puissant was het een emotioneel weerzien met hun zoon.
2: Een enorme opluchting, al blijf ik wel bang afwachten hoe hij alles gaat verwerken.
3: Dat doet mij ook wel beseffen, al die Palestijnse moeders en vaders, die weten veel minder van hun kinderen in gevangenissen waar er gefolterd wordt. VN-rapport, duizenden mensen die in die gevangenissen gefolterd worden daar. Wat voor een lijden dat die moeten doorgaan, dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Leden van de koninklijke familie die geen dotatie krijgen, kunnen binnenkort voor het leger gaan werken. De federale regering heeft daar een akkoord over. Op die manier zou prins Gabriel in het leger kunnen starten. Hij is het tweede kind van de koning en dus geen directe troonopvolger. Daardoor zal hij ook geen jaarlijkse toelage krijgen en dus moet hij zelf zijn inkomen voorzien. Tot nu toe kon dat niet bij het leger, maar dat verandert dus. Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt getest en dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is. Intussen waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Het is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk blijkt. Over de hele wereld is het risico op een epidemie wel nog laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar in Congo is het risico zeer hoog. Het virus verspreidt zich snel en er zullen meer gevallen zijn dan bevestigd, zegt de baas van de WHO.
4: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. So far, 82 cases have been confirmed with 7 confirmed deaths. But we know the epidemic is much larger.
0: Ook in buurland Oeganda zijn er 2 besmettingen vastgesteld. 1 van die mensen stierf. In het zeilen heeft Emma Plasgaard brons behaald op het EK in Kroatië. Het is de 3e keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd wel al 2 keer eerder wereldkampioen. In het wielrennen heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit gewonnen. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Toon Aerts zaten. Stuyven werd 3e en Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. En Johan Verminnen gaat opnieuw optreden. Hij wordt 75 vandaag en kondigde zijn afscheidstournee aan. Vorig jaar schrapte Verminnen nog al zijn optredens van de reeks De Laatste Ronde, nadat bekend raakte dat hij zwaar ziek was. Hij voelt zich al beter nu na een zware kankerbehandeling. En Verminnen wil na 50 jaar optreden nog een laatste keer voor zijn publiek staan, eind dit jaar en begin volgend jaar. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. Temperaturen zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw veel zon, plaatselijk tot 30 graden. Aan zee een beetje frisser. En tot en met dinsdag blijft het warm en meestal zonnig. En de gevaarlijke geïnterneerde man van 44 die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is opgepakt. Daarmee begon het nieuws. Ze hebben hem gevonden in Hasselt. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie en later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Meer details in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 Spits.
6: David van Oetegem.
7: Die is toch wel heel ver kunnen fietsen, hè?
6: Maar ja, van Burgt naar Hasselt, wat is dat?
7: Van Burgt naar Hasselt?
6: 100 kilometer? Ik ben heel slecht in afstanden,
7: maar... Stevig, stevig.
6: Ja, dat zou ik niet kunnen. Die moet heel snel gefietst hebben ook. Ja.

0: Crazy van Siel, het is een gekke wereld. Denk jij dat soms ook niet als journaliste, Hannelore?
1: Ja, elke dag eigenlijk. En zeker vandaag, ik weet niet wat dat is, maar ik heb het gevoel dat ik in een tijdperk geboren ben en leef waarbij het altijd wel iets is of zo. Het is nooit rustig.
0: Het is dat, Mirjam denkt dat ook, het is nooit rustig.
1: Ze zijn altijd weer
0: die files ook. Ja, komkommertijd bestaat eigenlijk niet meer, hè? De files, die wel en serieuze.
2: Ja, we zitten nog 50 kilometer onder het hemelvaartrecord. Maar ik denk niet dat we dat vandaag gaan halen. Maar dus ondertussen 415 kilometer. Dat betekent voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur extra. Richting Gent komt er 3 kwartier bij. R2 de ring richting Beveren een kwartier vanaf de A12. Richting Stabroek ook een kwartier vanaf Beveren. Dan naar Antwerpen E313 vanaf Herentals West ruim 1 uur erbij. Daardoor ook 20 minuten vanaf Oelichem op de E34. 20 minuten ook vanaf Sint-Job, een half uur vanaf Stabroek, bijna een half uur vanaf Melzele, meer dan 1 uur vanaf parkeerterrein in Kruibeke en verder 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar in de E19 vanaf Kontich. Door omrijders op de R11 ook een half uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Hasselt dikke 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Geel. In Herentals-Oost een ongeval op de linkerrijstrook en dan voor Brussel, Buitenring, bijna 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring is dat een half uur tussen Beersel en Zennik en nog een half uur tussen Stroombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 nog een dik uur bij Luik, maar die defecte vrachtwagen staat nu wel aan de kant. Andere E40 naar Brussel, 20 minuten tussen Erpenmeren en Aalst, daar is de weg ook vrijgemaakt. Dan naar Leuven, naar Lummen, 20 minuten op de E314 tussen Heverlee en Aarschot. Ook naar Leuven op die E314, 3 kwartier tussen Maasmechelen en Zolder. Op veel andere plaatsen ook nog kleinere vertragingen.
0: Radio 2. Nog exact 20 dagen tot het WK voetbal. Er is natuurlijk al een officieel WK-lied. Dit jaar is dat van Shakira en Burna Boy. Er is ook een officiële Belgische song. WK-lied van Sylvia Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the Grass. En dat nummer klinkt zo. Sylvie, heb je ook geïnterviewd?
1: Ja, dat is ook een van de vrouwen in mijn boek. Effectief. Ja. Ik kende die nog niet goed, maar die is heel, heel fijn. Die heeft mij ook een paar nieuwe inzichten gegeven.
0: Ja, welke dan?
1: Het is misschien... Het gaat raar.
0: Ja, ik stel moeilijk...
1: Maar ik ga het gewoon heel precies uitleggen. Hè. Ja. Zij toont, als zij er regels heeft, ook het bloed aan haar partner. En ik dacht eerst...
0: Wat?
1: Ja, maar ik vind dat eigenlijk nog niet zo slecht dat die op die manier doorheeft wat dat eigenlijk elke maand opnieuw is...
0: We moeten met de neus op de feiten geduwd worden,
1: ja,
0: wij mannen.
1: Ik dacht dat het plastisch was, hè? Ja, ja, maar okay. ik vond dat eigenlijk, het heeft me wel laten inzien, ja, we moeten dat niet allemaal verbergen.
0: Mm-hmm.
1: Het is misschien wel verregaand, maar.
0: Nee, maar goed.
1: Ja, ik vond dat toch mooi.
0: Ja. Wat ik verregaand vind, is dat er. Het is een prachtig nummer, inderdaad. Verregaand is ook dat er nu bijna elke dag een nieuw WK-lied bij komt. Want ja, het gaat echt beginnen en dan iedereen wil een WK-lied maken. Dan ook Dendermonde naar Baardagaam. Het is een ska-punknummer geworden. We hebben het vandaag binnengekregen. We moeten eens luisteren. Dit is het WK-nummer van die Dendermonde naar. Niet zo heel veel tekst, maar wel des te meer ambiance. Over het WK schijnt, maar het kan eigenlijk over van alles gaan. Het kan ook over de verjaardag van Johan Verminnen zijn. 75 jaar, proficiat. Ben jij voetballiefhebster trouwens?
1: Ik vind dat nog moeilijk. Ik zit thuis met iemand die in de voetbal werkt. Geen voetballer, helaas. Dan zouden we rijk zijn, dat is niet het geval. Maar wel iemand die werkt voor Anderlecht... Die gisteren gelukkig gewonnen hebben. Europees ticket beet, jee. Dus blijer man. Opluchting. Dat doe wel veel. Dus op die manier volg ik het natuurlijk wel. Ik pik ook wel af en toe eens een match mee ook natuurlijk. Ja.
0: Dus het leeft wel in de woonkamer?
1: Ja, tuurlijk. Dat heeft een impact. Hè. Als mijn man thuis komt, is hij weer verloren en niet goed gespeeld. Dan, dat is dan niet zo leuk, hè.
0: Ja, maar jij hebt je regels, hij heeft zijn verloren wedstrijd.
1: Misschien daar even over. We zeggen altijd dat vrouwen heel emotionele wezens zijn. Je moet eens naar een voetbalmatch gaan kijken. Dat is niet normaal. Plots zijn al die mannen uitzinnig of aan het huilen of we weten ze het niet waar ze het hebben. Maar jullie zijn echt wel de emotionele wezens.
0: Ja, het is een beetje dat tribale dan al naar boven komt, zeker? Of hoe zou je dat...
1: Ja, ben bijna je het zelfs genoemd, ja.
0: je bent politiek journalist voornamelijk. Is er dan geen... Want we hadden het net over de Crazy World enzovoort. Is er dan geen nieuws waar je wel vrolijk van wordt? Of wat, dat is zo jouw domein, jouw favoriete domein?
1: Politiek?
0: mocht je mogen kiezen zo, qua onderwerpen?
1: Ja, nee, ik heb politiek gekozen bewust natuurlijk. Maar er is één onderwerp waar ik altijd voor sta te springen als er een item over is. En dat zijn dieren. Zo naar een alpaca tuin gaan of naar de dierentuin. En dat komt omdat een van de eerste reportages die ik ooit draaide als journalist, als reporter gewoon, was in de dierentuin. Dat ging over dieren die op dieet moesten en geen fruit meer kregen omdat ze te veel suiker aten op die manier. Sorry, ik ga het korter vertellen. Maar ik ga dus naar die dierentuin met mijn cameraman. We gaan in het domein van die apen. Plots beginnen die apen mijn cameraman aan te vallen. Het waren maakjes, dat is helemaal oké, kleine apen. En die waren aan het trekken aan zijn jas. Bleek mijn cameraman nog een banaan in zijn binnenzak te hebben zitten. En waren
0: vroeger
1: die apen dus helemaal gek aan het worden. Ja, want die misten dat zo hard. En die trokken aan die jas en die hebben effectief de jas ook open gekregen. Die rits open gedaan, ik vond dat geniaal. En die waren dan met die banaan aan het pakken en op een stokje aan het eten. En dat was geweldig, heel goed gelachen. Dus.
0: Onvergetelijk apenkooi moment. Maar de politiek ook een beetje apenkooien, denk ik. Hè? Zo.
1: Opnieuw, dat heb jij gezegd, maar ik knik
0: Tuurlijk. Jij moet neutraal blijven.
1: Ja,

0: Jeremy Vrielink. En de gevaarlijke geïnterneerde was op weg naar Hasselt blijkbaar met de fiets. Opgepakt kunnen worden vandaag. We gaan straks even bellen met de directeur van het psychiatrisch centrum van waaruit hij ontsnapt was.
1: De zaterdagochtend van Radio 2 zit vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2 Weekwatchers.
1: Morgen is Anja Daams gastvrouw. Ze trekt naar Leut samen met Chris van Tongelen als Weekwatcher en Berre die voor live muziek zorgt.
2: Radio 2 Weekwatchers met Anja Daams.
1: Live vanuit het kasteel van Leut.
2: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen...
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat blieft?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor 999 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro.
16: Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Ja, herinner je nog de Jerusalemma Challenge in die goede oude tijd? Master KJ en Nomcebo. En je hoorde het daarnet al in het radionieuws, de gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapt is tijdens een begeleide fietstocht in Antwerpen is opgepakt in Hasselt. De politie had hem gisteren op de Most Wanted lijst van de federale politie gezet. Hij was geïnterneerd in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever voor gewelddelicten. Ruben van de Nabele, goedemiddag. Hallo. Ruben? Nee, wacht. Hij was geïnterneerd in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever voor gewelddelicten. Ruben van de Nabele, goedemiddag. Hallo. Ruben? Nee, wacht. Ik ga Ruben er even bij halen. Ruben, hallo.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Mama's Jasje. Radio 2 Spits met Hannelore Simons van VTM Nieuws. Nog altijd bij ons. Ze heeft een nieuw boek uit, ook heet Girl Crush. We zijn dus met twee om vragen te stellen aan Ruben van de Nabelen. Nu zouden we moeten aan de lijn hebben. Dag Ruben.
1: Ja. Goedemiddag, hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent directeur van het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever, waar die gevaarlijke geïnterneerde gisteren tijdens een fietstocht is kunnen ontsnappen. En nu gearresteerd is geweest, opnieuw. Ja. Een opluchting ook voor jullie waarschijnlijk?
1: Ja, 100% zeker. 100% zeker. Dat is natuurlijk geen fijn gebeuren. Dat is een ernstig gebeuren. We weten dat als een ernstig incident, dat een geïnterneerde zich aan het toezicht van de begeleiding onttrekt. We zijn natuurlijk heel opgelucht dat we een bericht kregen dat hij opnieuw is opgepakt.
0: Ja. Hoe heeft hij zich dan precies kunnen onttrekken?
2: Ja, hoe kan dat gebeuren?
1: Ja, ja. Ik begrijp dat dat een vraag is die bij heel veel mensen leeft. Hoe dat mogelijk is, dat kan gebeuren. Ik dien daar meteen ook wel op te antwoorden dat wij heel frequent uitgangen hebben. Hè. Dus het is helemaal niet uitzonderlijk dat een patiënt bij ons onder begeleiding of zelfs na verloop van tijd zonder begeleiding het in het centrum kan verlaten.
2: Maar hoe is dat kunnen ontsnappen, is de vraag, hè? Want het kan normaal zijn.

0: is hij plots kunnen uit het oog van de begeleiders weggaan. Heeft hij te snel gefietst?
1: Ja, is hij dan heel snel beginnen fietsen, inderdaad?
2: Wat?
1: Is hij dan plots heel snel beginnen fietsen?
2: Hoe dat soort zaken gebeuren, dat is inderdaad een pertinente vraag. Wat wij nu natuurlijk meteen vandaag gestart zijn, is de grondige analyse van dit incident, van hoe is dat inderdaad kunnen gebeuren. En dat die analyse zal de komende dagen verder voorwerp uitmaken van interne onderzoeken, dat zoiets is kunnen gebeuren, dat klopt volledig. Ja.
1: Maar wat zegt de begeleider die erbij was?
2: Het is natuurlijk moeilijk om nu een voorafname te doen op de analyse, op de interne analyse die wij aan het voeren zijn. Wij dienen heel wat partijen hierin in te horen, want wij kunnen niet zomaar enkel de begeleider met de vinger wijzen natuurlijk. Hè. Het is als een patiënt op uitgang gaat, dat is een zeer grondig onderzoek dat daaraan vooraf gaat, waar er verschillende partijen in betrokken zijn, zowel in intern, maar evengoed ook extern. Ja. De rechtbank die beslist natuurlijk uiteindelijk ook over of een uitgang al dan niet mogelijk is.
1: Het
2: is op dit moment eigenlijk een beetje te voorbarig om te zeggen van daar of daar is het fout gelopen. Dan gaan we eigenlijk heel grondig.
1: Dat moet nog onderzocht worden.
2: Met de patiënt ondertussen ook. De patiënt is ondertussen zoals...
1: Worden er ondertussen nog fietstochten georganiseerd of zetten jullie daar nu de rem op?
2: Nee, wel. Dus we moeten inderdaad de zaken daar wat schijnen. Aan de ene kant hebben we nu die uitgang die niet goed gelopen is, die fout gelopen is met de betrokken patiënt. Als dergelijke zaken fout lopen met een betrokken patiënt, dan is het vanzelfsprekend dat die uitgangen stopgezet worden. Ik denk dat klip en klaar is.
1: Dus voorlopig geen uitstapjes meer, nee.
2: Ja, dat gaat dan over de individuele patiënt natuurlijk. Hè.
1: Maar op dit moment...
2: Op dit moment is er nog geen indicatie dat wij ons algemeen beleid moeten aanpassen. Als we kijken naar... Want zoals ik zei, we hebben heel frequente uitgangen buiten het centrum. En als we kijken, loopt dat eigenlijk in quasi alle gevallen gewoon goed. En gelukkig maar natuurlijk.
1: Dit is heel uitzonderlijk, wil u zeggen.
2: Dit is gelukkig maar heel uitzonderlijk. Wij aanschouwen een dergelijk incident dan ook altijd een ernstig incident, waar we intern heel veel aandacht aan moeten en gaan besteden en aan het besteden zijn.
1: Ja, want er is inderdaad veel ophef. Ophef over, hè, omdat het is toch iemand die veroordeeld is voor poging tot moord en dan
0: ik vind het dan toch een beetje absurd dat niet duidelijk is hoe dat die is kunnen ontsnappen, want natuurlijk moet er een onderzoek zijn, maar het moet toch ook wel altijd een beetje duidelijk al zijn wat daar precies is gebeurd of wat die begeleiders zeggen zonder naar die begeleiders te
2: Ja, natuurlijk, die analyse is vandaag natuurlijk meteen gemaakt. Ja. Maar ik moet mij een beetje onvoorwaardelijke uitspraak doen over daar of daar is het fout gelopen.
1: Je gaat het hier niet zeggen. Je weet het wel, maar je gaat het niet zeggen op de radio. En dat is misschien ook wel een goede strategie.
2: We moeten ook voorzichtig zijn met de analyse.
1: Ja, natuurlijk, dat snap ik. Dankjewel Ruben van den Abele, om even tijd te maken. Dankjewel, goede avond nog.
2: Dankjewel.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
1: Met nog meer nieuws uit jouw buurt nu.
4: Iets over 17:30. Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De gevaarlijke geïnterneerde man die gisteren ontsnapte tijdens een begeleide fietstocht van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is dus opgepakt in Hasselt. Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
5: Het is de politie van Limburg regio hoofdstad die rond 2:00 vanmiddag een melding heeft gekregen van iemand die de 44-jarige man had herkend op basis van de verspreide foto's. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en heeft de man dan zonder verdere incidenten kunnen arresteren. En hij zal nu zo snel mogelijk worden overgebracht naar het FPC Antwerpen. En als parket gaan wij nu vragen aan de Kamer voor Bescherming van de Maatschappij om natuurlijk die uitgaansvergunningen die jij had, om die te gaan herroepen.
4: Hoe de man in Hasselt terechtkwam is nog niet duidelijk. Het parket heeft momenteel geen aanwijzingen dat hij de voorbije 24 uur nieuwe feiten heeft gepleegd. Federaal parlementslid Ashraf El Yaklouffi uit Turnhout dient een klacht in bij de politie omdat hij ernstige doodsbedreigingen heeft gekregen. De politicus werd via sociale media en thuis benaderd. Dat gebeurde na een stevig debat in Ter Zake eerder deze week. Ook zijn familie werd daarbij betrokken. En de bedreigingen die gingen er ver over, zegt El Yaklouffi.
6: Het waren verschillende bedreigingen. Ik ga er nu niet te veel op zoeken, want het is echt gillig. Maar een van de bedreigingen was dat mijn ledematen mochten opgesneden worden en terug verstuurd naar Marokko worden. Dus dat is wel heftig om zoiets te horen. Ook al, dat gun ik niemand toe en dat snap ik nooit. Dat zoiets gezegd en gedaan kan worden, echt niet.
4: Vanaf dinsdag kan je het grootste deel van de dag weer rijden over de Mexico-brug aan het Antwerpse eilandje. Die beschermde bruggen staan al wekenlang permanent open in afwachting van een herstelling. Maar daar kwamen klachten over van bewoners die moeten omrijden en ook van restauranthouders die duizenden euro's per maand verliezen. Vanaf dinsdagnamiddag kan je dus weer over de bruggen rijden op enkele dagen na waarop er evenementen zijn. Schepen Kenkazier wil af van de erfgoedstatus van die Mexico-bruggen omdat herstellingen daardoor moeilijker zijn. De Nassaubrug aan het Mas die is vandaag na herstellingswerken vervroegd opnieuw geopend voor fietsers en voetgangers. En we blijven in Antwerpen, want de stad zet tijdens het verlengde weekend extra redders en personeel in aan de zwemvijver in het Boekenbergpark en ook aan het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. Door het warme weer verwachten ze daar veel volk. En ook vandaag kwamen er al mensen plonzen.
7: Het voelt frisjes aan, omdat het de buitentemperatuur heel warm is. Hè? Maar het doet goed.
8: Het was vandaag zo warm en we zochten een leuk plekje om lekker af te koelen. Dus we kijken er naar uit.
9: In een buitenzwemmen is altijd fijn. Hè? En zeker dat dat geen kloor is. Hè. Dat zijn natuurlijke zuiveringen. U pakt een plonskuim, misschien één bandje of twee bandjes en dan stoppen dat.
4: Ja, we krijgen dus een warm en zonnig Pinksterweekend, morgen tot 27 graden. En zondag in de Kempen zelfs 29 graden.

0: Bee Gees. Muziek voor jou, Hannelore. Je hebt toch ook Dancing with the Stars gedaan?
1: Dat is geweldig.
0: Ja?
1: Ja, echt. Ik vond dat een geweldige periode in mijn leven.
0: Wat neem je daarvan mee? Geleden.
1: Ja, toch wel het belang van fysiek, zou ik moeten zeggen, van beweging. En ik moet zeggen dat ik er sindsdien eigenlijk niet meer zoveel beweeg.
0: Dat is wel een probleempje bij jou. Enfin, ja, ik wil je niet
1: Ja, maar door alles wat je moet doen in het leven... is zo sport het eerste wat eruit valt.
0: Maar hoe kan je dan zo fit blijven uitzien?
1: Want nee, dat is echt een paar kilo's uit ten opzichte van vorig jaar. Dat is echt, maar ik mis het elke dag. Dat was een geweldige periode. Ja. Ga dansen allemaal.
0: Ja, en ook schrijven aan een boek doet
1: geen
0: goed
1: waarschijnlijk.
0: Ja, dat was
1: misschien ook de beste beslissing op dat moment, maar wel heel blij achteraf.
0: Ja. Ja. Maar je doet een beetje van alles. Je hebt Special Forces ook gedaan en je schrijft ook gedichten. Je woont toch vroeger als kind, won zij alle poëzie.
1: Lokale.
0: Ik ben
1: een enorme liefhebber van taal. Ik vind dat zoiets moois, zoiets machtigs. En ik had dat als kind al, was ik daar enorm door gefascineerd. En mijn grootmoeder las mij al Toon Hermans voor toen ik 5, 6 jaar was. En dat is zo'n beetje meegegaan, ja.
0: Ja. Je kan ook meedoen vandaag aan de Radio 2 Spitspoëziewedstrijd.
1: Oh nee, is er een wedstrijd?
0: Ja.
1: Doet Mirjam ook mee? Met haar scherp.
0: Ah ja, kan Mirjam misschien ook meedoen. Gedichtje schrijven over jouw bevindingen in deze uitzending.
2: Ja, ja.
1: Nee, ik mag het alleen doen, ik hoor het.
0: Nu, dat proberen. Alleen als je het leuk vindt, Hannelore. Maar we zijn wel benieuwd om eens iets uit jouw van poëzie.
1: Het gaat heel simpel zijn, hè?
0: Okay, ja, dat mag, maar... Simpel, less is more.
1: Okay, over het weekend.
0: Ja, de file is dan, Mirjam ook?
2: Ja, we zijn gelukkig gezakt onder de 400 kilometer, maar dat is natuurlijk nog een heleboel. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland blijft het 1 uur file rijden naar Gent, ruim 30 minuten. Naar Antwerpen vanaf Herentals-West ook 1 uur, daardoor ook 20 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Ook 20 minuten vanaf Sint-Job, 25 minuten vanaf Stabroek, 1 uur op de E34 vanaf Melsele, 3 kwartier vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 naar Antwerpen in Willebroek uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook, verder vanaf Aartselaar 20 minuten extra. En de E19 vanaf Kontig, dat is 30 minuten, komt door een defect voertuig in de Kraaibekstunnel, staat daar op de rechterrijstrook. Naar Hasselt 30 minuten op de E313 bij Herentals, een ongeval links daar. En dan Brussel, Buitering, 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Rotbijgaarde. In Machelen ook een defect voertuig op de rechterrijstrook. Binnenring, dat is 20 minuten tussen Beersel en Zeddik, 30 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Kleine Brusselse ring richting Koekel Bergtraag tussen de Hallepoort en de Annie Corditunnel. Daar een ongeval rechts. Dan naar Brussel op de E40 bij Luik nog 30 minuten, maar de weg is vrijgemaakt. Ook op de andere E40 20 minuten tussen Wetteren en Aalst. Ook daar is geen hinder meer. En dan naar Lummen een kwartier op de E314 tussen Heverlee en Aarschot. Daar Leuven op die E314 1 uur tussen Maasmechelen en Zolder. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké, we gaan straks ook nieuws raden aan de hand van reacties. Dat ga je ook leuk vinden. Ja,
1: ik ben er nog wel even als ik de files hoor. Dus
0: ja, blijf gezellig bij ons.
3: Onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
4: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
5: Goedemorgen, Maxime.
6: Doe jij dagcrèmpjes?
5: Ja, dagcrèmpje.
6: Ah,
5: ja,
6: een avondcrèmpje ook.
4: Ik zie wel, mooi glow heb je.
6: Heelke.
4: Dat is waar, hè.
3: Francisca Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
7: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
8: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
9: Goedemorgen, morgen.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neusbegot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
12: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
15: bij Brico Brico City
14: en Brico Planet...
15: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% voor B-plus leden.
15: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
15: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
17: Voilà, een salade van vlees.
18: Oei, amai.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
19: Radio 2.

0: Stan van Samang. Wat vind je van onze muziek hier bij Radio 2, VRT?
1: Wel fijn eigenlijk. Ik kan dat wel appreciëren. Ook zo wat meezingers en zo. Ook wel een beetje nostalgie voor mij. Ik ben een jaren 90 kind en zo passeert er ook veel muziek.
0: En we zijn heel benieuwd om straks jouw ultieme weekendplaat te horen. Die heb je zelf mogen kiezen. Je hebt al een idee. Je weet wie het gaat worden. Ja. Houd dat nog even vast. Je mag straks ook uitleggen waarom dat nummer dan precies. Maar we gaan eerst het razend populaire radiospel Raad het Nieuws aan de hand van de reactie spelen. Het enige radiospel in het noordelijk halfrond waarmee je niks kan winnen.
1: Verdorie toch, ik heb nog nooit iets
0: voor
1: gewonnen.
0: Voor niks. Helaas. Je mag samen een team vormen met Mirjam.
1: Oké.
0: Girl crush power, zullen we het dan maar noemen samen. En we gaan zien wie de tegenspeler wordt. Je kan meteen inbellen, rechtstreeks 078 35 32 34. We gaan even kijken. Wow. Goedenavond, met wie?
2: Met Johan uit Essen.
0: Johan uit Essen, wat ga jij doen dit weekend?
2: Revalideren.
0: Ook belangrijk. En lukt dat beter met mooi weer en zon?
2: Altijd.
0: Dat geloof ik ook. Extra energie van de zon. En nu proberen de reacties te raden. Net als Mirjam en Hannelore hier in de studio. Het nieuws te raden beter aan de hand van twee reacties. Eerste reactie komt van Stefan Engelen. En die schrijft het volgende als commentaar op het nieuws dat we zoeken. Wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Over welk nieuws zou dit kunnen gaan?
3: Ja, geen
0: probleem.
2: Nee, daar weet ik nog niks. Nee.
0: Ook Essen weet het nog niet.
1: Mm. Nog een reactie.
0: Ja, het is nog een beetje vaag. Hè. Het kan echt van alles zijn. Je mag ook gokken, hè, als je denkt van het zal waarschijnlijk dit of dat zijn. En ook tweede reactie komt van Abu Anas. En die schrijft: stop eens met overdrijven en geniet gewoon.
1: Iets over het goede weer waarschijnlijk.
0: Ah, ja.
1: Dat vermoed ik.
2: Ik moet gewoon blijven.
0: Maak er een titel van, Hannelore. Maak er een titel van, want het gaat ook niet van Essen komen.
1: Eindelijk weer of zoiets. Eindelijk. Kom aan, Mirjam.
4: Te warm al?
0: We moeten een beetje overdrijven, denk ik. Want daar slaan de meeste reacties op.
1: Hittekoepel of zoiets.
0: Hittekoepel! Dat is wat we zorgen.
2: Nee, dat had ik niet gelezen of gehoord.
0: Nee, wel. Kijk, de titel is, ik zal hem even voorlezen. Europa zet zich schrap voor stevige hitte. Door hittekoepel kunnen temperatuurrecords sneuvelen. Dat staat op hln.be op dit moment. Dus wat is zo'n hittekoepel, dat is wel het een en het ander. Ze proberen ons weer een beetje een
1: Ik wil nu wel weten wat het is, David. Ik heb het titel gelezen, maar niet het artikel.
0: Dat is warme lucht die sinds gisteren op komst is vanuit Marokko. Okay. Via het Iberisch Schiereiland en geleidelijk over Frankrijk is getrokken. En dat blijft daar gevangen onder een hoge drukgebied.
1: Okay.
0: Een soort van,
3: veranda.
0: Hittekoepel. Ja, veranda.
3: Het
0: is een veranda. Veranda.
2: Iets bijgeleerd.
0: En in enkele dagen liep de temperatuur in Frankrijk tot wel 15 graden op. Dus 15 graden erbij. Door die hittekoepel, waarbij dus de warme lucht werkt als een deksel, waardoor de warmte wordt vastgehouden. Dus,
2: Goed,
1: je hebt het goed uitgelegd, vind ik, David. Ik snap het wel.
0: Hou je vast. Ja. Hou je vast voor de koepel. Maar heel veel reacties gaan er toch wel over van. Is dat niet? Allee, we moeten weer iets om ons angstig over te maken.
1: Het kan niet gewoon warm zijn.
0: De doemscenario's zijn er alweer. Code rood nu waarschijnlijk weer. Maar,
1: droogte.
0: Ja, laat ons niet overdrijven. En geniet gewoon van de zon. Ook in Essen, hè. Bedankt om mee te spelen.
2: Ja, bedankt. Proficiat voor de winnaar.
1: Dankjewel, Johan.
2: Ja, bedankt.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Ik ben nog een melodietje aan het zoeken dat geschikt kan zijn voor bij jouw poëzie.
1: Iets heel simpels in dat geval.
0: Heel simpels. De jingle, hoe schrijf je dat? Fillers. Weet je wat? Gewoon, we gaan het stilmaken.
1: Okay.
0: Voor het gedicht dat Hannelore Simons heeft gemaakt over dit programma, want ze heeft toen ze jong was heel veel lokale poëziewedstrijden gewonnen.
1: Ja, een grote liefhebber van
0: ze. Ik ben benieuwd, daar ga je. Mm.
1: Okay. Ik moet werken dit weekend door. Maar niet getreurd, het is met een lach. Aan iedereen die niet moet werken, ga Girl Crush kopen en geniet van de zon van de dag.
0: Oh, er zit reclame bij. Oh. Commercieel.
1: Zo zijn we bij BPG.
0: Ja, ongelooflijk. Maar dat mag, geen probleem. Wij willen in ruil wel jouw ultieme weekendplaten horen. Op wie is de keuze gevallen en waarom?
1: I'm Every Woman van Whitney Houston. Dat is een nummer eigenlijk waar ik mijn boek eerst zo noemen, de titel geven, I'm Every Woman. Ik vind dat zo'n krachtige boodschap. Als vrouw zijn we zoveel mensen, hebben we zoveel rollen en zoveel emoties, maar ja, kunnen we zoveel mensen zijn en kunnen we dat ook effectief allemaal? En dat vind ik zo mooi. Wij zijn zo sterk. Wij zijn vrouw, wij zijn partner, wij zijn moeder, wij werken, wij doen heel veel. En dat allemaal in I'm Every Woman, en dat vat zo een beetje alles samen voor mij.
0: Respect.
1: Ja. Hey.
0: We gaan luisteren naar dat prachtige nummer van Whitney Houston, inderdaad. Girl Crush heet jouw boek, ook geen slechte titel.
1: En wat vind je ervan?
0: Verhalen van inspirerende vrouwen. Heel tof, mooie foto's ook daarin. Ja.
1: Dank je.
0: Mooie foto's precies van Pascal Nasus en Sophie Wilmes. En dan Ira Boekries.
1: Mooie vrouwen.
0: En dit is ook heel mooi van Whitney Houston dus.

0: wel een heerlijk nummer om het weekend
1: te doen. Ik ben al helemaal aan het dansen ook.
0: Goeie keuze. Ja, ik zie het.
1: Dansen, ja.
0: Je hebt er echt van genoten, hè?
1: Ja, ik vond dat heel fijn met jou, David.
0: Ja, ik ook met jou.
2: Het is een beetje awkward lachen er wel bij.
0: Nee. Ja, dankjewel om te luisteren ook trouwens. Volgende week hoor je Anja Daans in Radio 2 Spits, want ik ben er even tussenuit naar Valencia. Het zal daar ook wel mooi weer zijn, hopelijk. Werk goed dit weekend, Anne-Lore. En denk eraan, als je maar hard genoeg werkt, komt het succes vanzelf.
1: Ja, Girl Crush kopen. Ja. Ik kan het nog eens zeggen.
0: Dag.
3: Radio 3. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
4: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
5: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
4: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
5: Aspe, het slotakkoord.
4: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
6: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
7: Soms gedragen kinderen zich...
6: Onbegrijpelijk.
7: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
8: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
9: Bij gedacht.
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Het was weer reuze gezellig op vrijdag bij David en Radio 2 Spits. Maar ook straks vieren we het lange zonnige weekend met de grootste hits uit de jaren 80, 90.

0: Zuur, goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De geïnterneerde die tijdens een fietstocht ontsnapte is in Hasselt opgepakt. En de vier Belgen die van de hulpvloot naar Gaza gehaald zijn, zijn op Zaventem geland. In Hasselt is de man opgepakt die geïnterneerd was in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en gisteren wegvluchtte tijdens een begeleide fietstocht. Vanmiddag is hij opgemerkt in een park in Hasselt, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
1: Het is de politie van Limburg Regio Hoofdstad die omstreeks 2 uur vanmiddag een melding heeft gekregen van iemand die de 44-jarige man had herkend op basis van de verspreide foto's. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse gegaan, heeft dat inderdaad ook dezelfde vaststelling gedaan en heeft de man dan zonder verdere incidenten kunnen arresteren. En hij zal nu zo snel mogelijk worden overgebracht naar het FPC Antwerpen.
0: De man was eerst in Gent geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. Nadat hij daar een verpleegkundige had aangevallen, was hij overgeplaatst naar Antwerpen. Het parket gaat nu aan de rechter vragen om hem geen uitgaansvergunningen meer te geven. De federale regering heeft een nieuw fietsplan goedgekeurd van minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. Daarmee wil hij ons meer op de fiets krijgen. Een fietsleasen moet toegankelijker worden voor meer mensen, ook voor wie minder centen heeft, zegt minister Krukke.
2: Voor iedereen, maar ook en vooral voor werknemers met een inkomen onder een bepaalde drempel. En men gaat dat studeren met de FOD Gezondheid, maar ook met de FOD Mobiliteit en de sociale partners. De bedoeling is dat er in alle collectieve arbeidsovereenkomst dat er daar een ambitieuze uitrollen van fietsleasing kan zijn.
0: Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou gaan, samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. De Antwerpse deelnemer, Julien Cabral, heeft gemengde gevoelens bij zijn terugkeer naar ons land.
3: Natuurlijk, ik ben blij dat ik de collega's zie, familie en vrienden zie die mij gesteund hebben. Maar heel kwaad dat we er niet geraakt zijn, natuurlijk wel. Want dat vergroot de kritiek misschien van het levert niks op, het brengt niks uit, wat dat niet waar is. Hè. Ik wil wijzen op Soemut, vooral in onze globale Soemut, flotilla. Soemut wil zeggen perseverance, doorzetten, blijven gaan.
0: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in het ziekenhuis van Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt intussen wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Daar zijn er naar schatting 750 besmettingen en 177 overlijdens. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk is. Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over metissen. Dat zijn kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Ze zijn ooit weggehaald en in weeshuizen of bij families in België gebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jacques Goegebeur van de Belgische Vereniging van Metissen is opgelucht.
4: Ik kan alleen maar blij zijn, verheugd zijn. Ik zweet bijna van vreugde, bij wijze van spreken. Want er is zo spanning geweest al die jaren dat we mee bezig geweest zijn. En nu krijgen we erkenning in wat wij in de tijd hebben aangeklaagd van dit is niet correct geweest. Ons is een misdaad aangedaan. En nu, ja, nu wordt het gezegd voor ons namens de rechtbank.
0: Volgens Rusland zijn 6 studenten gedood bij een Oekraïense drone-aanval op een studentenresidentie in Luhansk. Dat ligt in een deel van Oekraïne dat door Rusland wordt bezet. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Oekraïne heeft hier nog niet op gereageerd. Ondertussen zegt de Oekraïense minister dat de Verenigde Staten nauwelijks nog pogingen doen voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne sinds de start van de oorlog tegen Iran. In het zeilen heeft Emma Plasgaard brons behaald op het EK in Kroatië. Het is de 3e keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd wel al 2 keer eerder wereldkampioen. En in de ronde van Italië heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit gewonnen. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Ton Aerts zaten. Stuyven werd 3e, Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. Vanavond en vannacht helder en zacht weer. Temperaturen zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Plaatselijk tot 30 graden. Aan zee kan het wat afkoelen. Tot en met dinsdag blijft het warm en meestal overal zonnig. En de gevaarlijke geïnterneerde man die gisteren ontsnapt was tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen is opgepakt. Daarmee begon het nieuws. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. Later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Je kan het nalezen in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel. Verkeer, hè? Ja, op de Antwerpse ring richting Nederland. Trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne richting Gent. Een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Die vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland is bijna een uur. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals. 1 uur trager. 20 minuten op de E34 van voor Oelichem. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten vertraging. Op de A12 vanaf Leugenberg 20 minuten. Op de E34 vanaf Melselen 30 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook een half uur. Op de A12 in Willebroek door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontig 20 minuten. In de Kraaibekstunnel staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Hasselt een kwartier op de E313 bij Herentals. De weg is daar ondertussen vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijngaarde in Machelen is de weg vrij. Op de binnenring een kwartier tussen Beersel en Zellik en tussen Strombeek en Tervuren. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg tussen Hallepoort en de Annie Cordy-tunnel is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Naar Brussel dan op de E40 een half uur filegolven tussen Sint-Nijs-Westrem en Groot-Bijngaarde. Op de E40 een half uur erbij, Luik in beide richtingen. Richting Leuven dan op de E314 3 kwartier extra tussen Maasmechelen en Zolder. En andere vertragingen zijn kleiner.
6: Radio 280, 90 en Nillies.
7: Dirk Gijs.
5: We gaan jouw lange weekend weer boosten. Werken, blokken of net niet. Wel, we zorgen voor summer vibes en de beste hits uit de jaren 80, 90 en de Nillies. We beginnen met Roxette.

0: Blijft een heerlijk nummer, Roxette en The Look. Dries de Schepper uit RPMeer stuurt. Dag Dirk, mooie opener van de avond. En hij voegt eraan toe. Exact binnen 2 weken zal ik ze zien optreden. Ik kijk er al naar uit. Groetjes, Dries. Fijn, heel tof.
1: Dirk Gijs.
2: Radio 2.
3: Radio 2, 80, 90 en Nellies.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Trouwens, als je een of andere koetkeur hebt, een plaat die je wil horen, je kan ze aanvragen via de Radio 2-app of via het Radio 2-kanaal op VRT Max in de chat. Maar moet wel van de jaren 80, 90 of Nellies zijn, hè?

0: Rob de Nijs en zondag krijg je een berichtje van Francie de Matin uit Liedekerke. Goedenavond, Dirk. Op een leuk terras zitten zou fijner zijn dan nu in de bakkerij. Maar helaas, de plicht roept. Zorg jij voor een verzachtende pil? Groetjes, Francie. Ja, natuurlijk doen we dat. Wat dacht je van Hathaway en What is Love?
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Pinkstermaandag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: Wat is love? Hij mocht dat in 4,26 minuten uitleggen. Hathaway. Radio 2. De eerste verzoekplaat is voor al wie van schoon weer wil genieten dit weekend. Bijvoorbeeld ook de uitbaters van de Beach Bars. Die kijken al uit naar een druk Pinksterweekend. Frank Tiers, zaakvoerder van strandbar Blue Buddha in Oostende. Ja, ook voor jullie doet dat deugd, hè, zo'n weekend.
1: Wel, dat doet deugd. We zijn eigenlijk nog maar een dag of 5 open gaan. We hebben alle regendagen eigenlijk al gehad.
0: Ja.
1: Dus het is een opsteker dat we nu naar een verlengd goed weekend gaan.
0: Voilà, perfect timing. Hoe belangrijk is dat voor jou nu, zo'n Pinksterweekend?
1: Ja, voor het kusttoerisme is het zeer belangrijk. En het weer doet er natuurlijk veel aan. Niet alles valt of staat met het weer. Hè. Is het goed weer, gaat het hier bomvol zitten.
0: Ja.
1: We hebben ook zaterdag, geloof ik, Camille die komt optreden hier naast
0: ja,
1: ons.
0: Ja, ja.
1: Dus dat trekt ook al 5000 man. Dus het zal zeer druk worden. Maar we zijn uiteraard blij dat we het weer aan onze kant hebben.
0: Zeker. Dankjewel, Frank. Daar hoort iets zomers bij. Ja, Camille ligt een beetje lastig in een programma. Dat heet Radio 280-90 en Nilies. Maar wat dacht je van deze Vamos a la Playa? Ook al is dat dan van Italianen die in het Spaans zongen. Een grote hit in 1983.

0: Altijd een beetje feest met Beyoncé en deze Single Ladies. Op de Antwerpse ring richting Nederland toch al beter, want we komen van een uur, maar nog altijd 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een ongeval. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West bijna een uur trager. In Ranst is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. 20 minuten aanschuiven op de E34 van voor Oelegem richting Antwerpen. Nog richting Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job 15 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost een kwartier. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Op de E19 vanaf Kontik ook een kwartier. In de Kraaibekstunnel staat namelijk een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Hasselt een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Geel. Op de buitenring rond Brussel een half uur aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring is dat maar 10 minuten tussen Vorst en Groot-Bijgaarde en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel dan op de E40 20 minuten filegolven tussen Sint-Nijs-Westrem en Groot-Wijngaarden. Op de E429 tussen Tubeke en Halle schuif je een half uur aan. Richting Lummen op de E34 20 minuten tussen Heverlee en Winkselen. Dat komt door een ongeval links. Richting Leuven op de E314 drie kwartier extra tussen Maasmechelen en Houthalen. Op de binnenring van Gent ook een half uur file tussen Zwijnaarden en de Watersportbaan. Dat komt door een ongeval. En alle andere vertragingen zijn kleiner.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En nu cruisen op de weg. Zet maar alle ramen open en de radio harder voor Gorky. En lieve kleine piranha.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zijn vissen met scherpe tandjes,

0: Een saxofoon maakt het altijd sexy. Of een saxofoon maakt het altijd sexy. Eric Carmen, Hungry Eyes. En dat komt natuurlijk uit de film Dirty Dancing. Dus ik weet niet of dat jij nu de scène ook weer voor jou ziet. Het zou kunnen. En die Eric Carmen, die kennen we ook al uit 75 en van All By Myself. Maar ja, dat is 70s, dat kan niet in een programma dat heet Radio 2, 80, 90 en Nilly's. Wat dan wel weer kan, en die komt er dadelijk aan, dat is Shania Twain.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2, 80, 90 en Nilly's.
3: Radio 2.
4: Let's go, girls.

Als ik dit hoor, dan denk ik aan 2000, aan Sandy Tura, aan Walter Groothuis, die dit liedje ook zong, samen met Mozaïek. En natuurlijk ook aan Big Brother, dat geweldige experiment in 2000. Voor het eerst gingen mensen 24 of 24 onder de camera staan. Enfin, ja, reality, het was nieuw. Tegenwoordig wordt er blind een huis gekocht, of blind getrouwd, of blind gevogeld op Temptation Island. Enfin, tijden zijn veranderd natuurlijk. Deze draaien we op verzoek van Wim van den Hoek, die stuurt: dag Dirk, de hele uitzending zal ik vandaag niet horen. Straks naar een tribute band van David Bowie in Brederen. En als opwarmer graag, dat is al warm genoeg, schrijft hij China Girl. We gaan dat doen. Blijft een toffe klassieker, hè?

on the beach had ook gekund. Zomerse dag. Heerlijke vrijdagavond. Laat gerust weten in de Radio 2-app waar jij op dit moment mee bezig bent. En heb je een of ander verzoeknummer uit de jaren 80, 90 of de Nilies? Ja, dat is ook welkom. Stuur het maar op. We kunnen zien wat we ermee doen als aanvulling. Dat heeft ook Tommy Hermans uit Breda gedaan. Die stuurt: hey Dirk, ik wens je groeten uit Breda. Vanuit The Game graag een plaatje van de Simple Minds met Alive and Kicking. Ik weet dat Tommy op dit moment zit te gamen en de radio luistert. Dus prima keuze.

0: zou zo uit de 60s kunnen komen, maar dat is het niet natuurlijk. Je hoorde Jimmy Little of Lydell met Another Day. Het is iets voor 7 uur geworden. We gaan richting nieuws uit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En je luistert ook naar Radio 2 8090 Nillies. We zijn nog 3 uur samen. Heb je een suggestie voor een leuke plaat? Stuur het gerust door in de Radio 2 app. Ik zie het wel komen.
2: Elke dag.
3: Het is 7 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou brengen. Samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald, waarna ze in een Israëlische gevangenis zijn beland. De Gentse deelnemer, Isha Puissant, is duidelijk onder de indruk van wat hij heeft meegemaakt.
4: Ik heb wat klappen opgevangen. Niets dat niet gaat weggaan. En ik heb veel dingen naast mij zien gebeuren. Er zijn al 40 gebroken botten vastgesteld, 20 gevallen van seksueel geweld. Ik heb dingen gezien die echt niet mogelijk mogen zijn. Dus ja, dat gaat even duren om dat allemaal te plaatsen.
3: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over métissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Ze zijn destijds weggehaald en in weeshuizen of bij families in België ondergebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jackie Hoegebuur van de Belgische Vereniging van Métissen reageert tevreden.
5: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel veel onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen. Terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie hoe je dan in het leven staat. Hè?
3: En in Zweden zijn op een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken de plooien weer even glad gestreken tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten. De Amerikaanse buitenlandminister was voor zijn aankomst erg scherp opnieuw voor Europa, omdat het de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Maar in Zweden, zonder camera's, begreep Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken uit Amerika, dat Europese lidstaten alleen individueel willen helpen als er een akkoord is. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost.
6: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief. Natuurlijk, hij heeft uitgelegd dat zelfs de Amerikaanse middelen zijn niet eindeloos. Dus het is een van de redenen waarom ze vragen voor meer engagementen van de andere verschillende bondgenoten.
3: Prévost herhaalde de belofte dat ons land 2% van alle inkomsten aan defensie spendeert, maar ook dat het voorlopig daarbij blijft. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. De temperaturen zakken niet onder de 10 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en plaatselijk tot 30 graden in de Kempen door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.
0: Ja, geen zeebries, maar zeefiles eigenlijk voor een stukje. En ook andere. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E313 vanaf Herentals-West. 3 kwartier trager. In de Randst is de weg wel vrijgemaakt. 20 minuten op de E34 vanaf Oelegem. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een kwartier. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de bindering 10 minuten tussen Anderlecht en Jette. Naar Brussel dan op de E40 nog 15 minuten filegolven tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En op de E429 tussen Tubeke en Halle een half uur. Richting Lummen op de E314 3 kwartier extra tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. En andere vertragingen zijn kleiner.
7: Radio 2 80, 90 en Nillies.
0: We openen met de Killers.
1: Dirk Gijs.

Ja, kijk, op vrijdag mag het tempo wat hoger. En mag er wat meer power in de muziek. En al zeker met zo'n verlengd weekend en met geweldig weer voor de boeg. Are we human? Jazeker. Or are we dancers? Missen momenten. Are we human? The Killers. Or are we dancers? Oké, dancers, je mag jezelf laten gaan, want ik heb hier nog een stevige dansplaat. Iemand die wel veel werd gevraagd in de jaren 80 voor soundtracks, omdat hij dat ook uitstekend deed natuurlijk. Laat je maar eens gaan. Dit is Kenny Loggins uit de film Footloose, stadje waar dansen werd verboden. Dan krijg je dat natuurlijk, hè.

0: legendarische baslijn. Super belangrijk in dit liedje natuurlijk. Queen and Another One Bites the Dust. Radio 2. Dag Wim, goedenavond.
1: Hallo Dirk, goedenavond.
0: Wim, je bent van Denderleeuw, maar je blijft niet in Denderleeuw, heb ik begrepen.
1: Nee, we staan net klaar op de oprit om te vertrekken naar de steek van Hoek van Lize. Want ons wekelijks plekje.
0: Ja, is dat wekelijks dat jullie zo de oversteek maken om daar, ik weet niet, weekend te vieren dan?
1: Ja, zo goed als elk weekend. Als er geen verplichtingen zijn aan het huisje in Denderleeuw, dan zijn we weg, ja.
0: Oké, okay, je hebt het heel mooi in je berichtje geschreven, want je begint aan de wekelijkse trip richting, en dan staat het tussen aanhalingstekens, naar... Ja.
1: The Road to Paradise.
0: Paradise. Ja. Schitterend, ja, dat is wel fijn natuurlijk. En het gaat ook een geweldig weekend zijn, hè?
1: Ja, absoluut. En bovenop is het daar lokaal nog kermis. Dus het is een lokaal volksfeestje.
0: Ja, een terrasje meepikken zal nog kunnen vanavond.
1: Dat gaat zeker nog lukken.
0: Ja, je had een suggestie, hè, voor Radio 8290 Nilly's. Het mocht wat feestelijk zijn, blijkbaar.
1: Het mag wat feestelijk zijn, omdat het ook een feestelijk dag is voor Vlaams Monument, als ik het zo mag noemen, voor Johan Verminnen. Hè.
0: Ja.
1: En hij heeft het misschien wel moeilijker qua gezondheid, maar het is toch altijd een optimistische mens. En het liedje dat ik gekozen heb, past eigenlijk bij iemand die optimistisch is.
0: Zeker weten. Je hebt gekozen voor Café der Blije Harten en daar zit wat schwung in, hè?
1: Ja, zit wat schwung in, het is ook heel herkenbaar. Dus met vrouwen die soms boos zijn of wat dan ook, noem maar op. De mama was dat vroeger ook nogal eens.
0: Geen commentaar meer, want het wordt gevaarlijk. We begeven ons op glad ijs. Wim, dankjewel voor de fijne suggestie. En hij is jarig vandaag, hij wordt 75.

0: Jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
1: Nu, op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
1: Een podcast van Radio 2.
3: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
3: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
1: James Cook.
4: Bij ons komt iedereen uit de kast.
1: Bjorn Soenes.
5: Dit is voor het eerst in lang thuis.
1: En Steffi Mercier.
6: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
7: Als de muren konden praten.
1: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
5: Welkom in onze mooie stulp.
1: Op Radio 2.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
9: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat! Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
10: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

plaat die we draaiden op verzoek van Luc, Dream Academy met Life in a Northern Town. En vragen velen zich af, maar ik ken dat toch van ergens, klinkt dat niet een beetje een ander? Ja, dit is wel degelijk het origineel, maar Dario G heeft dat gesampled en in zijn versie klonk dat zo. Het is van 97 strikt genomen, had ik dit ook kunnen draaien, maar Luc koos voor het origineel. Ik kan erin komen, Dario G, dus met Sunshine uit 97. Op de Antwerpse... Ah, ik ga eerst met iets anders beginnen, want Sarah Schutters stuurt in de app dringend eend met jonkies op de autostrade richting kust tussen Bekkenvoort en Aarschot. Kijk, voilà, we hebben het meegenomen. En verder, op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20 minuten nog toch tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West 50 minuten trager. 15 minuten op de E34 vanaf Oelichem en 7 op de E17 vanaf Kruijff. Week is nog 10 minuten. Dat is allemaal naar Antwerpen dan. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijngaarde. En op de binnenring nog 10 minuten tussen Deelbeek en Jette. Naar Brussel dan op de E40 10 minuten tussen Afliegem en Groot-Bijngaarde. En op de E429 in Halle 20 minuten. Richting Lummen op de E314 20 minuten extra tussen Maasmechelen en Park.

0: zit een stukje klaversymbool in. Niet dat het een echt klaversymbool is, maar het is niet de doorsnee popsong. En ja, toch wel een leuk nummer van The New Kids on the Block. Uit 1990, je hoorde ze met Tonight. Ik heb straks nog Miami Sound Machine en Dr. Beat.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooie glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: En Siska Schoeters en onze stadsbader. Goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
11: Mannekes.
12: Bombie.
11: Ik heb gedroomd.
12: Over?
11: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
12: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
11: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
12: En zondag en maandag...
11: 20% korting op alles. Serieus?
12: Oh, jij wist dat niet.
11: Bompie, we hebben nu drukken door.
12: Oei, gaan we niet dan?
13: Jawel!
14: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
17: Oei, wacht, hè.
18: Rustig, is ja
17: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
18: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
17: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
18: Ja, zeker dat.
19: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Miami Sound Machine en Dr. Beat. Krijg hier een berichtje binnen van Davidov uit Wilbeek. En die stuurt, hoor Dirk, voor mij The Cure met Love Cats. Geen vakantie voor mij, maar wel werken in de tuin. Kattenstaarten verwijderen. Poeh, dat gaat niet vooruit, man. Ja, nee, dat is een lastig ding. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er net vandaag ook nog uitgedaan in de tuin van mijn mama. En dat is, Davidov, dat is miserie, hè? Die kattenstaarten. Daar raak je die kwijt, hè. Dat zit onder de grond en dat blijft maar schieten. Je kan dat even wegdoen, maar nee. Hardnekkig en ik snap de inspiratie. Hier is The Cure.

0: Ja, het is vrijdagavond, een schone avond, het is een terrasjesavond. We hebben net een leuke babbel gehad over kattenstaarten, naar aanleiding van The Cure en The Love Cats. En ik voel me deze vrijdagavond toch al een klein beetje aan en daan, want er komt reactie in de Radio 2-app over het bestrijden van kattenstaarten, omdat ik het er zo lastig mee heb, maar vooral ook David Hof had het er lastig mee. Die is die op dit moment eigenlijk aan het rooien, of hoe zeg je dat, aan het uitdoen. Kattenstaarten, piece of cake, stuurt Johnny Anis. Je hebt daar alleen 3 bel voor nodig. 3 bel, nog nooit van gehoord, geen idee wat er is. En Jan Lemmens reageert ook in de app: kattenstaart kan met een hormonaal herbicide bestreden worden. Dat doe ik als tuinman. Ja, maar ik weet niet van wij er toegang tot hebben als jij dat als tuinman doet. Enfin, ik heb er geen verstand van, maar toch bedankt voor de tips.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar 1 verzoeknummer.

0: Dan denk je, de Ramon stort hier zijn ziel uit. Nee, het is gewoon een cover. Echt waar. Maar wel briljant gebracht. Ramon van het Groenewoud en Je veux de l'amour. Ja, we hadden het hier over kattenstaarten. Dat had te maken met Davidov, die op dit moment eigenlijk kattenstaarten dus aan het rooien was. Komt reactie op, jongens. Davidov, ik denk dat we de oplossing gevonden hebben. Marian Velgen stuurt, dacht Erik, als je kattenstaarten hebt, dan is je grond te zuur. Je moet eerst de grond aanpakken, dan krijg je ze weg. Je kreeg ze weg met biologische producten van Tuut in Zulte. Ik weet niet of ik reclame mag, maar allee, Biosolution in Zulte. En Eddie Vlaming stuurde, helemaal beste Dirk, hermoes of kattenstaarten kan je het best behandelen door kalk erop te strooien. Het probleem is dat de grond te zuur is. Hey, makes sense. Dus Davidov, jij en ik, we moeten kalk strooien.
1: Radio 2. Radio 2, 80, 90 en 90.

0: Tears for Fears.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Je beste vriend vertrekt binnenkort op vakantie en jij hebt voorgesteld om op zijn hond te passen. Leuk, maar ben je je ook 100% bewust van je verantwoordelijkheid? Want ook al ben je niet de eigenaar van het beestje, je bent wel de tijdelijke verzorger. Stel dat die lieve Bobby in de enkels van de postbode bijt of in de bloementuin van je buurman duikt. Gelukkig kan je dan rekenen op je familiale verzekering. Maar let op, die dekt wel de schade aan derden, maar niet de schade in je eigen huis. Kijk dus goed na of je wel een familiale verzekering hebt. Dan kan Bobby in alle vertrouwen bij jou op vakantie komen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En je luistert naar Radio 2, 8090 van Elise, met straks In Excess, Daffy en Tura. En misschien heb jij ook nog een suggestie. Stuur maar in de app.
4: Elke dag, telk voor twee.
5: Goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. En omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen. Een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteit in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie eerder vandaag. Maar Oekraïne zegt dat het het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Aaron Lucas haar werk voorlopig zal overnemen. En op het Europees kampioenschap zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar de wind was de laatste dag volledig gedraaid.
6: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities gehad hebben. Dat er ook echt te wachten viel voor het goud, zeg maar.
5: En het weer bij ons nog. Na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen vannacht niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Maar door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal ook zonnig. Meer op 14nieuws.be.
3: Dat is goed nieuws, dankjewel. Richting Antwerpse ring op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra mag je daar rekenen tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent is dat een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoofd gaat het 40 minuten trager nog altijd. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijngaarde. Op de binnenring staat in Wezenbeek een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E429 in Halle 20 minuten aanschuiven en andere vertragingen zijn kleiner.
7: Radio 2. Radio 2 80, 90 en Millies.
3: Ik heb nog Michael Jackson.
2: Dirk Gij.

Michael Jackson, het is een fenomeen. En dat fenomeen staat tegenwoordig weer in de Radio 2 top 30. Echt waar, met Billie Jean, een nummer uit 82, is hij opnieuw binnengekomen. En hoe komt dat? En dat heeft alles te maken met de biopic. Hè. Sinds 22 april is hij te zien in de bioscoop. Maar niet alleen de biopic. Er is bijvoorbeeld ook op VRT Max... kan je de Michael Jackson story zien, zie je in 3 afleveringen. En daar wordt dat kindermisbruik niet uit de weg gegaan... wat je dan in de bioscoop niet te zien krijgt. Enfin, hij is weer hot. En dat voel je. Dit is muziek van eigen bodem, Soul Sister. And Through Before We Started.

0: to let you know.
1: Allee, zeg het maar.
0: You're one of my kind.
1: Ja. In excess. En een heerlijk nummer, hè. We gaan even naar Schelde Windeke met Annemie. Dag Annemie, goedenavond.
2: Dag Dirk, hallo.
1: Alles goed?
2: Het is hier fantastisch.
1: En waar is hier?
2: Schelde Windeke, het zonnige zuiden van België. Lijkt wel.
1: Ah, lijkt wel, ik dacht al. Nee, maar ik dacht zoiets te lezen in jouw berichtje in de app dat je daar op terras zat of zo te genieten.
2: Ik zit te genieten op terras in de volle zon met een aperitiefje en mijn leesboek.
1: Zo moet dat zijn op vrijdagavond. En met de muziekje erbij van Radio 2, neem ik aan.
2: Voilà, met de muziek van Radio 2. En ik moet zeggen, het is al de ganse avond hele goede muziek.
1: Dat is goed. Had je een suggestie voor Radio 2 8090 Nillies?
2: Ja, ik dacht, wat zou ik nu eens vragen? En ik ben altijd heel erg gek geweest van John Cougar Mellencamp in mijn toch wel veel jongere jaren. En ik dacht, Jack and Diane, ik vind dat nog altijd zo'n mooi nummer. En het wordt niet meer gedraaid op de radio.
1: Ja, kijk, dan heb je bij deze daar iets aan gedaan, hè?
2: Super, dankjewel, Dirk.
1: Zeg nog een hele fijne avond. En merci voor het babbeltje, hè?
2: Dank je

0: gone.
1: Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk, je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
2: Ontdek het volgende week elke dag in Radio.

0: viel ze in slaap.
1: Ja. Digidex met Eva de Rovere. Radio 2. Ken je King nog? Het is destijds een hele grote hit met Love and Pride. Eigenlijk is het een one-hit wonder, want nadien hebben ze nooit nog hits gescoord. Maar dat was groot, dat was groot. En als je King zegt, dan dacht je ook Dr. Martin Boots. Want die waren dan gespoten zomaar met die graffiti verven. En zo klonk die hit.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op ftifestival.be.

0: Een trio.
1: Fredericks, Goldman en Jones met Jean-Jacques Goldman uiteraard. Op de Antwerpse ring, 30 minuten aanschuiven nog tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur trager. Op de buitenring rond Brussel, 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens.

0: Oostvoorde en Groot-Bijgaarde. En andere vertragingen zijn kleiner.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dan bij voorkeur al sorry aan alle Barbara's. Ik vermoed dat Vergeet Barbara niet echt jullie favoriete song is. Maar het was wel een grote hit toen.
1: Elke dag telt voor twee.
0: En zelfs een musical later.
1: Weer.

0: Duffy and Mercy. We gaan even naar Herne met Freddy Dano aan de lijn. Dag Freddy, goedenavond.
1: Goedenavond, Dick.
0: Hoe is daar? Alles in orde? Aan het genieten van het schoon weer?
1: We zijn aan het genieten van het schoon weer. En zoals dat we zeggen, met een heel klassieke koude schotel. Je kent dat, een stukje zalm en een eitje en een tomaatje enzovoort.
0: Freddy, ik heb nog niet gegeten. Jongen, goh, je doet mij goesting krijgen. Oh. Je doet het ervoor, hè?
1: Nee, het is tof.
0: En een glasje wijn daarbij ook zeker zo, weet je, bij een koude plakje.
1: Een klein beetje chardonnay,
0: ja,
1: zo, hè?
0: Ja, dacht het, hè. Ja. Goed bezig, Freddy, goed bezig. Heb je ook nog een tip voor Radio 8290 Nillies? Want daarvoor bel ik jou eigenlijk.
1: Exact een jaar geleden hebben wij afscheid genomen van het podium. We spelen dus niet meer live, want dat waren zaken van 3-4 uur non-stop enzovoort. En mijn allerlaatste nummer was Hungry Heart van de Bos, van Bruce Springsteen. Hè. En dat heeft zoiets van, ja, dat is mijn nummer. Ik kan er niet aan doen, maar dat is... Ik heb 7 keer Bruce mogen zien en Hungry Heart, wow. Dat is zoiets wat dat... Ja, dat heeft iets, hè. Dat is een verhaal en ja, dat is precies een klein beetje ons verhaal ook enzovoort. En toen heb ik aan de mensen gezegd, na de speech van, en de bloemen van de burgemeester enzovoort.
0: Ja, dat was zo, amai, echt officieel.
1: Ja. Maar dat was heel tof, dat was heel plezant en dankbaar, Dirk, dankbaar.
0: Goh. En dat is precies een jaar geleden vandaag, of toch ongeveer? Ja.
1: Morgen.
0: Ah, morgen, oké.
1: Ja, morgen is het hier in de tent, een groot feest enzovoort, hè. Een groot dansfeest en... Ja, dan komen dus de Vlaamse artiesten, hè. Dus onze Paul Sebers is hier geweest. Ik denk dat morgen Luc Steen ook komt en nog een aantal andere mensen enzovoort. Ja, en Ernest staat op zijn kop, hè.
0: Ja, en jij hebt in de band van Paul Sebers gespeeld, dacht ik, hè?
1: Ja, jaren.
0: Hoeveel jaar actief als muzikant?
1: Ik ben nu 78 en ik ben begonnen als 1878, dat is 60 jaar, hè.
0: Amai, wat een jubileum, maar dat is ook eigenlijk ongeveer nu zo...
1: Ah, wij ja, maar we vieren het alle dagen. Dus
0: ja, dat is goed. Ja, die gitaar die wordt nog regelmatig vastgepakt. Hou zo. En dat hongerig hart, dat moet je ook houden, hè?
1: Zeker. Oh,
0: maar dat ziet wel goed, denk ik. Dat ziet wel goed. Allee, zet de radio maar wat harder en geniet nog van uw koude pla, hè? Dag, Freddy.
1: We gaan dat doen.
0: Bye-bye.

0: eerste steegje.
1: Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
3: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live-uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
1: Van mij. Yo, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.

Toast, ken je die nog? Ja, ik schreeuw het van de daken. En ken je AHA nog met The Sun Always Shines on TV? Het was 80's, maar tegenwoordig zou dat zijn The Sun Always Shines on Instagram. En dat komt op hetzelfde neer, hè. We doen ons altijd beter voor dan we zijn. Maar sociale media bestond toch nog niet, hè?

Aha, and the sun always shines on TV, maar op de radio ook hoor. Of op jouw terras. Al is ze stilletjes aan het ondergaan, maar geniet ervan, hè. Ik krijg een berichtje van Griet Guldemond uit Liedekerk. Griet stuurt: hey Dirk, het gras is gemaaid, de was is opgevouwen, de planten nog water geven en ondertussen weer luisteren naar de prachtige muziek op Radio 2. Mijn vaste afspraak op vrijdagavond. Zalig om toch weer buiten te kunnen zitten. Ja, dat zal wel zijn. Het zou fijn zijn om iedereen die zijn gras aan het maaien is mee te laten zingen met Laat het gras maar groeien van Sanneke. Toch? Vraagteken. Groetjes Griet. Ah, maar kijk Griet, we gaan het proberen. Iedereen die zijn gras aan het maaien is of net heeft gemaaid.

Dat was voor Griet Guldemond. Die wou dat we allemaal uit volle borst meezongen met enfin, althans degene die het gras hadden gemaaid of aan het maaien zijn. En Lucy Brems is eigenlijk de slimste, want Lucy stuurt: de grasrobot heeft zijn werk goed gedaan. Nou, dan kan een baas ernaast zitten met een glasje in de hand, genietend van het ondergaand zonneke. Dat is ook slim. Goed gedaan. We gaan richting het nieuws uit. Dat doen we met Joan Osborne en One of Us. Wat als God nu gewoon die man op de tram zou zijn?

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. 13% van de autobestuurders jonger dan 35 jaar zegt het afgelopen jaar wel eens gereden te hebben onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Ook uren na je gebruik zijn er negatieve effecten, blijkt uit een recente studie, zegt Werner de Dobbeleer.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jongeman. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. Omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en ook fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen, maar een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van kanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Lucas haar werk zal overnemen. En voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. En daardoor mag Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, in de tweede klasse blijven. Ook de club uit Molenbeek speelde afgelopen seizoen in die tweede klasse. Maar door financiële problemen krijgt het zowel van de voetbalbond als van de arbitragecommissie nu dus geen toestemming meer om daarin uit te komen. RWDM zegt dat het wel verder gaat voetballen in de hoogste Waalse amateurklasse. Het blijft vanavond en vannacht helder en zacht, rond 10 graden vannacht. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wel wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.
2: Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het nog 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier file rijden nog en naar de kust 20 minuten aanschuiven op de E40 tussen Gent en Nevelen. Dat komt door werken. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: Radio 2, 80, 90 en Lily.
2: Smile, hier is Lily Allen.
4: Dirk Gijs.

plaat die ook dat heerlijke retro-gevoel heeft. Lily Allen met Smile. Dat hadden we er net eigenlijk ook, hè, met Mercy van Duffy. En dit is de artiest die dat ook allemaal heeft meegemaakt. Hij komt van bij Motown, maar ook later. Ze blijven hits scoren. Dit is Stevie Wonder met

Satelliet Suzy van Noordkaap. En nu Blondie. Met Atomic. Dat komt zo uit de Koude Oorlogperiode. Toen er een dreiging was. Maar die is terug. Alles komt terug. En die muziek vinden we nog altijd fantastisch natuurlijk. Hè? Het is ook een geweldig programma. Radio 2, 80, 90 en Nelly.

Keen and Everybody's Changing. Ik ga even naar de Radio 2-app. Ik krijg een berichtje van Frank Goris uit Antwerpen. Maar die zit niet in Antwerpen, wat hij stuurt. Super muziek, Dirk. We zijn op vakantie in Zuid-Zweden met de camper. En als het mogelijk is, graag Lena van Twee Belgen. Groetjes van Frank en... Lena. Ah, ik snap het. Ik snap het, Frank. Goeie keuze. Sowieso een sterk nummer. En jouw Lena is ook sterk, denk ik.

0: Nee, schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.

0: Papa Don't Preach. En dan gaan we nu naar Gent. We gaan even de bijbelkennis van Wim Buijsen testen. Dag Wim, goedenavond.
1: Goedenavond, Turkje. Ja.
0: Ja, want je had gestuurd in de Radio 2-app en die had een suggestie, hè, voor Radio 2, 80, 90 en Elise.
1: Ja, ik zat met het idee van zondag, het was met Bas binnengeschoten, dat zondag Pinksteren is. En ik dacht dat dat iets te zien had met de vurige tongen. En daarmee dacht ik aan Philippe Robrecht met de vurige tongen.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja, dat is het moment van het jaar dat we die plaat met recht en reden kunnen spelen.
1: Ja.
0: Ja, weet je ook het verhaal, hoe ging dat in de Bijbel met die vurige tongen? Hè? Weet je nog hoe dat gaat?
1: Nee, alleen... Is dat iets met een verrijzenis, maar dat niet zeker?
0: Ja, nee, het is, ik heb het snel even opgezocht. Ik ken de finesse dus ook niet, maar het heeft te maken met de Heilige Geest die op Pinksteren nederdaalt. En dat uit zich als tongen van vuur die zweven boven het hoofd. Dus vurige tongen, zoiets, en het verspreidt zich. En dan beginnen de apostelen in vreemde talen te babbelen. Alsof, enfin, als ingegeven door de Heilige Geest. Ik heb het snel even opgezocht, ik heb er geen verstand van, maar ik herinner mij ook nog iets, zoiets van vroeger.
1: Ja, ik weet dat er vroeger iets gezegd werd van vurige tongen.
0: Ja, helemaal juist. Helemaal juist. En ja, het is waar. Dit is het weekend waarop die plaat met recht en reden mag gespeeld worden. Dus dankjewel voor de suggestie, Wim.
1: Ja.
0: Ga je nog een beetje genieten van het goede weer dit weekend?
1: Ja, ik ging zeggen, het gaat buiten ook vurig zijn.
0: Voilà, goed plan. Dankjewel voor de suggestie.

Philip Robrecht en vurige tongen. Hij bedoelt natuurlijk mensen die roddelen. Maar het heeft ook wel een link met Pinksteren vandaar. Even naar de weg, naar de kust, nog altijd 25 minuten file rijden. Op dit uur 9:30 op de E40 tussen Gent en Nevelen. Dat komt door werken daar. Op de Antwerpse ring richting Gent nog altijd 20 minuten trager tussen Merksem en de Kennedy-tunnel.

Jennifer Lopez en Waiting For Tonight. Ik krijg een berichtje in de app van Philippe de Roek uit Zwalm. En Philippe stuurt, ik ben een beetje boekhouding aan het doen. En om een beetje Belgisch te blijven, graag de bowling balls. Kijk, hier zijn ze. Amai, dat is lang geleden. What it's like to be alone in the house. Ik wist zelfs niet dat het Belgisch was. Huh?

0: zijn blijkbaar Belgen, ik wist het niet. The Bowling Balls, een heerlijk nummer wel. What it's like to be alone in the house. En de ene heet Bowling, de andere Balls. Echt waar? Enfin, het zijn artiestennamen, dus ze zullen dat bewust zo gekozen hebben.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live-uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.

Danske placeren kan zeker op vrijdagavond bij Radio 2, 80, 90 en Nilly's. En misschien wel morgen vroeg ook, want morgen vroeg dan is er om 8 uur weer Radio 2 Weekwatchers. Dit keer presenteert Anja Daams in het prachtige kasteel van Leut. En waarom daar? Wel, daar wordt een nieuwe toeristische VRT Potwaak gelanceerd rond kasteelheer Charles Villain de IX. Chris van Tongelen is erbij, Berre zorgt voor de muziek, Rob van Oudenhoven is erbij en Lies gaat ook zingen, dus zeker de moeite waard. Je kan het volgen uiteraard op Radio 2, maar ook op Canvas. Hier is Fleetwood Mac en Everywhere. Can you hear me?

Elvis bellen, dat wordt een beetje moeilijk. Maar met AI is dat perfect op te lossen. Die stem is gewoon te klonen. En dan zou het wel kunnen natuurlijk. Enfin, het is maar een ideetje, hè. Dire Straits met Calling Elvis. Ik had het er net over Chris van Tongelen. Die zit morgen vroeg in Radio 2 Weekwatchers. Maar Chris is ook een van de hoofdrolspelers van Hallo Radio 2. Dat is de gloednieuwe feel-good musical van Studio 100 en deze Radio 2. Het is toch wel speciaal dat de musical gaat over de beginjaren van de nationale radio. Zit ook vol Vlaamse hits uit de jaren 70. Peter van der Veyre en Chris van Tongelen delen dan samen de hoofdrol. Musical is volgend jaar in maart te zien in het gloednieuwe Studio 100 Theater in Hofstade. Maar als je zeker wil zijn van kaartjes, dan moet je eigenlijk nu al je tickets bestellen. En dat kan via halloradio2.be. Dat wordt de max. Dat is ook het allereerste wat ze daar doen in dat nieuwe theater.

0: Outkast en Hey Ja, Hey Ja. Het is hier afgelopen trouwens bij Radio 8290 Nelies. Vergeet niet, we helpen je morgen graag van 9 tot 14 uur om je belastingsbrief in te vullen. Want ons callcenter zit klaar, dus dat kan morgen vroeg ook nog.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht zijn 4 bewoners bevangen geraakt door de rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Het vuur brak uit in een appartement op de 6e verdieping. De bewoner kon zich in veiligheid brengen, maar liet de deur van zijn flat openstaan. Daardoor verspreidde de rook zich snel over een deel van het gebouw en raakte dus 4 andere mensen bevangen. 1 persoon werd door de brandweer van een balkon gered. Het appartement waar het vuur woedde is onbewoonbaar. De oorzaak is nog onbekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
5: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
4: Afgelopen nacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jonge man. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk is geregeld. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren gevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen kan zorgen. Waarom de kinderen geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. Naar het Brussels parlement dan, want daar is vandaag stevig gedebatteerd over de problemen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De aanleiding was de Pano-reportage van woensdagavond, waarin medewerkers de voorzitter beschuldigen van politieke inmenging en cliëntelisme. Koppen rollen er voorlopig niet. Meer uitleg door Nina Verhagen.
6: Het VRT-magazine Pano onthulde woensdagavond mistoestanden bij de Anderlechtse Haard. De voorzitter daar, de PS'er Lotfi Mostefa, komt volgens verschillende medewerkers persoonlijk tussen beiden in de toewijzing van woningen. 13 parlementsleden stelden daar vandaag vragen over aan de staatssecretaris voor huisvesting Karine Lalieu, ook van de PS. Lalieu ontkende niet dat er een probleem was, maar zei dat alle procedures zijn nageleefd. De oppositie kwam fel uit de hoek, maar de meerderheid gaf kritiek met de handrem op. Naar verluid heeft dit dossier de Brusselse meerderheid vandaag onder hoogspanning gezet. De vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie is uitgesteld naar 1 juni. De meerderheid heeft dus vooral tijd gekocht en de PS, de tweede grootste partij in de meerderheid, heeft laten blijken dat ze haar stemmenkanon in Anderlecht niet wil laten vallen.
4: En Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft vanavond een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg er de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt morgenavond uitgereikt. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken rond 10 graden. Vanaf morgen tot en met dinsdag. Hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.

Even, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land voorlopig niet, dat is zo net bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch is dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar al wel gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt ook dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen, met onder meer de overheidsfinanciën, te vermijden. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor extra noodhulp aan Oeganda, maar vooral aan Congo. Dat heeft EU-commissaris Hadja Labib vanavond aangekondigd. Het geld is bedoeld voor de regio's waar de voorbije weken een ernstige uitbraak van een zeldzame variant van het Ebola-virus is vastgesteld. In Congo zijn er al zeker 177 mensen gestorven. Met het geld kunnen vanaf maandag van op de luchthaven van Luik onder meer medicijnen, beschermingsmateriaal en ook uitrusting voor medische zorgteams overgevlogen worden. En de Nederlander, die momenteel in een ziekenhuis in de stad Nijmegen in afzondering zit, was onlangs in de getroffen regio. De patiënt wordt nu onderzocht, maar de gezondheidsdiensten in Nederland vermoeden dat het risico dat er ebola wordt vastgesteld klein is. In Spanje wordt de voormalige premier Zapatero verdacht van corruptie. De zaak draait rond de redding van een kleine luchtvaartmaatschappij in 2021. Die kreeg 53 miljoen euro staatssteun om een faillissement te vermijden. Zapatero zou mogelijk invloed hebben uitgeoefend en zelf geld hebben verdiend aan de redding van de luchtvaartmaatschappij. Zeker 1,9 miljoen euro. Zapatero zelf ontkent. De zaak komt als een verrassing voor de Spanjaarden, zegt correspondent Sven Tijtes.
1: Bij linkspubliek wordt hij gezien als iemand die integer is. En een van de belangrijkste zaken was dat hij nooit in aanraking is gekomen met corruptiezaken, nooit in opspraak is gekomen. Er is hem nooit iets verweten. En dat in vergelijking met andere kopstukken van de PSOE of kopstukken van de Partido Popular, waar dat er sommige van in de gevangenis zitten.
0: En in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende de eerste wedstrijd gewonnen. De Antwerp Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerste twee keer kan winnen, speelt de finale om de titel. Eerst helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken rond 10 graden. En vanaf morgen tot en met dinsdag hoogzomer, met temperaturen tot 31 graden mogelijk op zaterdag. En vooral ook heel veel zon. Meer in de app van 14 Nieuws.

het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei de korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land, zoals verwacht, voorlopig niet. Dat is vanavond bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar Fitch had dat vorig jaar al gedaan. Het zegt dat er voor ons land op dit moment ook een aantal positieve elementen zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
4: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
3: De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de VS op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft vanavond ook voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio in Congo. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dont, heeft een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes vanavond. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding is dat, voor films over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film Coward speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt zaterdagavond uitgereikt. De Franse zanger Patrick Bruel is voorlopig niet langer ereburger van de stad Luik. Dat heeft de burgemeester vanavond bekendgemaakt. Bruel, zeker in Franstalig België zeer populair, is in opspraak. Hij wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting ook in ons land. Bruel was in 2022 uitgeroepen tot ereburger van Luik, maar door de beschuldigingen wordt die titel nu dus voorlopig opgeschort tot er meer informatie is over dat gerechtelijk onderzoek. En een sportbericht: in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben de Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten vanavond Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst, 89-80 was het daar. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler. Daar staat een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Er is 1 uur een heel goede nacht, WRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld, nu de VS overal tarieven hebben opgelegd. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar wel al gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen met onder meer de overheidsfinanciën te vermijden. In Texas heeft SpaceX de Starship V3 gelanceerd, een half uurtje geleden. Het is een onbemande testvlucht van een nieuwe versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering alvast zonder problemen. De testvlucht zelf is nog bezig. De testvlucht zou ook van invloed kunnen zijn op het beleggersvertrouwen in aanloop naar de aangekondigde beursintroductie van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. In de halve finales van de playoffs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Helder vannacht en tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf straks tot en met dinsdag is het hoogzomer met veel zon. En ook hoge temperaturen, maxima straks tot 31 graden zelfs. Aan zee wel wat koeler door de verfrissende zeebries. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.